Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen. We kennen de finale van het WK voetbal. Argentinië-Spanje. Titelverdediger Argentinië won met 1-2 van Engeland. Na een indrukwekkend slotkwartier. Voetbalanalist Janko Beekman.
2: De eerste helft die was eigenlijk niet om aan te zien. Langs beide kanten. Amper doelgevaar. Heel veel fouten. Heel veel duels. Heel veel opstootjes. In de tweede helft kwam Engeland dan op voorsprong. Maar wat ik heel stref vond was hoe Argentinië daarna de knop meteen heeft omgedraaid. En intern hebben laten zien dat ze wel degelijk heel goed kunnen voetballen. Dat niet alleen Lionel Messi dat kan. En voor mij staan ze echt wel terecht in die finale.
1: Zondagavond om 9 uur wordt die finale gespeeld. Zaterdagavond speelt Engeland de kleine finale tegen Frankrijk. De brandweerman die mogelijk de brand in Fontainebleau heeft aangestoken, blijft vastzitten. Dat heeft het Franse gerecht beslist. Het gaat om een jongen van 18. Hij had bekend dat hij met benzine enkele takjes in brand had gestoken, maar zei later dat dat niet klopte. Die brand in de buurt van Parijs heeft al meer dan 2000 hectare natuur verwoest. De VS zegt dat zijn nieuwe aanvallen op Iran voorbij zijn. Dat laat het Amerikaanse leger zelf weten. Gisteren waren er opnieuw een reeks raket- en drone-aanvallen op Iraanse doelwitten. De bedoeling was om Iran buitenspel te zetten in die belangrijke straat van Hormuz. Volgens Iran zijn er al zeker 35 doden gevallen bij Amerikaanse bombardementen de afgelopen week. We krijgen een overwegend zonnige dag met temperaturen die schommelen tussen 32 graden in de Kempen en 25 aan zee. Morgen meer wolken en een paar graden minder, 30 in het binnenland, aan zee opnieuw iets frisser. De dagen nadien koelt het nog wat meer af.

0: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
1: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Kruidvat gaat deze zomer voor vitamini-prijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
5: Joehoe! De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Nu bij Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
7: Wij houden van meubelen, van interieurs die kloppen, van comfort dat blijft. Maar ook van slimme keuzes tijdens de solde. Van die zetel waar je al even aan denkt, nu met soldevoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Cova, mijn stijl van wonen. Juli is soldemaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solde in onze winkel en op cova.be.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
0: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Wij houden van meubelen. Van interieurs die kloppen. Van comfort dat blijft. Maar ook van slimme keuzes tijdens de solden. Van die zetel waar je al even aan denkt, nu met zoldervoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Kova, mijn stijl van wonen. Juli is zoldermaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solden in onze winkel en op kova.be.

0: Goedemorgen, leuk dat je weer samen met ons wakker wordt op deze donderdag. Je zal het je niet beklagen. We hebben hier een Paradise Beach pakket en we beginnen met Berlin. En Take My Breath Away. Eerst het nieuws van 7 met Niels Rosa Peralta. Goedemorgen.
1: Een goedemorgen. Phishing-slachtoffers krijgen extra bescherming. Er komt een onderzoek naar het lek in de haven van Antwerpen. En we krijgen een WK-finale tussen Spanje en Argentinië. Als je slachtoffer wordt van phishing, dan krijg je binnenkort makkelijker je geld terug van de bank. Daar gaat bevoegd minister Beenders voor zorgen, dat schrijft HLN. Banken schuiven de schuld te makkelijk in de schoenen van de klant, vindt Beenders.
2: We zien vandaag in de feite dat de bank eigenlijk nooit terugbetaald. En elk slachtoffer moet dan naar de rechtbank gaan om eigenlijk aan te tonen dat hij slachtoffer is van phishing en dat het niet te goeder trouw is gebeurd. En dat is eigenlijk waar we nu op gaan ingrijpen. We gaan heel duidelijk maken wat is toegestaan en wat is niet toegestaan. En dat is cruciaal om een terugbetaling te krijgen voor een bank.
1: Het gaat dan bijvoorbeeld over doorklikken op een link die je naar een valse bankpagina brengt. Morgen dient Beenders het wetsvoorstel in. Het arbeidsauditoraat van Gent opent een strafonderzoek naar het gaslek op een vrachtschip in de haven van Antwerpen. Dat lek ontstond dinsdagavond. Meer dan 150 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. En 25 van hen liggen daar nog steeds. Het arbeidsauditoraat wil nu onderzoeken hoe dat lek is ontstaan en of alle regels gevolgd zijn. Het lek legde het scheepvaartverkeer een lange tijd stil. De brandweerman die mogelijk de brand in Fontainebleau heeft aangestoken, blijft vastzitten. Dat heeft het Franse gerecht beslist. Het gaat om een jongen van 18. Hij had bekend dat hij met benzine enkele takjes in brand had gestoken, maar zei later dat dat niet klopte. Die brand in de buurt van Parijs heeft al meer dan 2000 hectare natuur verwoest. En sport, we kennen de finale van het WK voetbal, Argentinië-Spanje. Titelverdediger Argentinië won met 1-2 van Engeland na een indrukwekkend slotkwartier. Voetbalanalist Janko Beekman.
3: De eerste helft die was eigenlijk niet om aan te zien langs beide kanten. Amper doelgevaar, heel veel fouten, heel veel duels, heel veel opstootjes. De tweede helft kwam Engeland dan op voorsprong. Maar wat ik heel stref vond was hoe Argentinië daarna de knop meteen heeft omgedraaid. En intern hebben laten zien dat ze wel degelijk heel goed kunnen voetballen. Dat niet alleen Lionel Messi dat kan. En voor mij staan ze echt wel terecht in die finale.
1: Zondagavond om 9 uur wordt die finale gespeeld. Zaterdagavond speelt Engeland de kleine finale tegen Frankrijk. Ja, en met die overwinning van Argentinië doet Lionel Messi een goede zaak voor de gouden schoen. Die gaat naar de speler met het meeste doelpunten van het hele WK. Messi heeft er nu 8. En dat is evenveel als de Fransman Kylian Mbappé. Maar Messi gaf ook 4 assists en ook dat telt mee. Zowel Messi als Mbappé moeten wel nog spelen op dat WK, dus er kan nog van alles gebeuren. De Noor Erling Haaland staat op plaats 3 met 7 goals. En dan nog het weer, zonnig en warm vandaag, met temperaturen die schommelen tussen 32 graden in de Kempen en 25 aan zee. Morgen meer wolken en een paar graden minder, 30 in het binnenland, aan zee opnieuw iets frisser. Het weekend wordt gevoelig frisser, maar overwegend droog.
0: Twee files staan er al op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file, die staat richting Antwerpen op de E17. Tussen Waasmunster en Sint-Niklaas Centrum moet je daar bijna 20 minuten aanschuiven. En staat er ook eentje richting Brussel op de E19. Tussen Mechelen-Noord en Mechelen-Zuid reken daar 6 minuten extra.
4: Joe Paradise Beach, het grootste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en straffe optredens. Straks vanaf 10 uur op het strand van Westende.
5: Dit is Joe.
4: Met Alain Klaas.

Als je dit nummer hoort, dan blijf je toch één bepaald beeld voor je ogen zien. Dat is Tom Cruise natuurlijk, met pilotenbril, alles erop en eraan. Dat is het beeld dat we kennen uit die originele Top Gun. En datzelfde beeld kwam nog eens terug 4 jaar geleden met die sequel, Maverick. Maar dat zal dat fantastische nummer van Berlin, dat zat daar niet in, dat hebben we daarin gemist. En ondertussen is trouwens duidelijk dat er weer een derde Top Gun zal komen. Daar zijn ze op dit moment aan bezig. En het strafste is dat op die 40 jaar tijd Tom Cruise er nog altijd even glad gestreken uitziet. Die heeft toch wel een heel speciale ochtendcrème, als je het mij vraagt. Hele fijne donderdag. Dit is de zomerochtend van Joe. En ook een zomer met het WK natuurlijk. Ik dacht gisteren tijdens die wedstrijd, hoe verder we in dat WK gaan, hoe slechter die wedstrijden worden. Maar ik ben dan ook in slaap gevallen tijdens de rust. Blijkbaar heb ik alleen de slechte helft gezien met heel veel fouten. De coach van Egypte zei in de 8e finale al proficiat Argentinië. Blijkbaar moeten jullie winnen. Dat was niet echt blij met de scheidsrechter. Het lijkt erop dat de man gelijk zal krijgen. We zullen het zondag weten. Straks om 10 uur gaan wij hier richting Paradise Beach. Anna Paulussen, die zal ons ijssalon daar vandaag openen. In Westende. En we gaan ook weer een en ander wegklikken in een bekend nummer. De Joe-app zal je dus kunnen gebruiken. En ook voor dat gat in de playlist natuurlijk. Want dat is een probleem dat we ook weer hebben vandaag. Maar ik weet dat jullie dat altijd goed oplossen dus. Ik reken vandaag ook weer op jullie fijne suggesties. Eerst muziek van een man die we afgelopen dinsdag een paar keer hebben gehoord hier bij Joe in die Franse top 100. Claude François en Je vais à Rio. En nu nog Natalia met Higher Than The Sun.

Natalia en Higher Than The Sun en deze Kloklo, dus Claude François Vesario. Ja, heel veel Claude François gehoord dinsdag hier bij Joe. Als je nog meer Claude François wil horen, dan kan je vandaag en morgen nog terecht bij Joe Gold. Want daar luisteren we deze dagen naar heel veel Franse chansons. Elke week is daar een bepaald thema, en deze week dus heel veel Franse muziek. Eens kijken naar datgene wat ons is opgevallen. Een Duitse treinconducteur wordt de held van de dag. Ja, in Duitsland gaat een treinconducteur viraal nadat hij een trein liet stoppen om in een supermarkt wc-papier te gaan kopen. Dus trein stoppen, hij rende uit de auto, uit de trein om dan in het lokaal supermarktje te gaan kopen. De lange afstandstrein was onderweg van het Waddeneiland Silt naar de Duitse hoofdstad Berlijn. Toen bleek

0: rol toiletpapier meer op de trein was. En daarom maakte de trein dus een stop in Hamburg, waar de conducteur in snel tempo naar de supermarkt spurte. En nadat hij terug aan boord stapte met 3 pakken wc-papier, werd de reis dan verder gezet. De Deutsche Bahn, dat is de Deutsche NMBS, liet weten dat ze de kosten van dat wc-papier zullen terugbetalen aan de fijne conducteur. Maar hij is toch echt wel de employee of the month geworden. En het filmpje moet het zien met die toiletpapier rollen onder zijn armen. Het gaat viraal op dit moment. En Hilde Krivits wil crematietoerisme aanpakken. Ik had dat woord nog nooit gehoord. Maar blijkbaar worden er dus lichamen van overledenen door Vlaamse begrafenisondernemers van Vlaanderen naar Nederland gebracht om ze daar te cremeren. Daarna wordt de assen dan weer naar Vlaanderen gebracht voor de uitvaart. Exacte cijfers zijn er nog niet, maar volgens een schatting zouden er per dag zo 4 à 5 crematies van Vlamingen gebeuren in het buitenland. Vlaamse begrafenisondernemers trekken naar Nederland voor logistieke redenen en in sommige gevallen ook voor de prijs, want in Nederland liggen de tarieven voor crematies tussen de 430 en 925 euro. Sommige Nederlandse crematoria zouden voor Belgische klanten een lager Belgentarief hanteren. Niet te geloven, hè? Ongeveer 470 euro. Krivits benadrukt dat er nieuwe regels moeten komen rond die crematies, zodat nabestaanden achteraf niet ontdekken dat hun dierbare ergens anders werd gecremeerd dan dat zij dachten. Straf, hè? Crematietoerisme. Nooit van gehoord. En dat brengt ons automatisch hierbij. Joe.
1: Het gat van de playlist.
0: Ja, want het is heet in zowat heel Europa. Dat is geen nieuws natuurlijk, maar het lijkt er nu op dat wij aan iets zullen ontsnappen. Er zijn vandaag namelijk in zowat heel Europa heftige onweersbuien met enorme hoeveelheden regen. Gisteren was het al in Duitsland spectaculair met hagel, zo groot als tennisballen. Maar het is heftig in heel Europa. Van de Alpen tot aan Polen is er kans op die gigantische hagelbollen, grote hoeveelheden regen en een tornado wordt zelfs niet uitgesloten. Overal dus, behalve in België, ja, dit is wat overal tussen hier, zou het relatief rustig moeten blijven. Maar ik stel wel voor dat we de muzikale link zoeken bij dat weer vandaag. Dat zou dit kunnen zijn. Christopher Cross bijvoorbeeld en Ride Like the Wind. Of dit hier. Er zullen nogal wat landbouwers hier hopen dat het zover is. Maar ja, wij ontspringen de dans dus. Maar in de rest van Europa heel veel regen, hoeveelheden. It's Raining Again van Supertramp. En dit pareltje zou natuurlijk ook wel kunnen. Omwille van het regengeluid. En omwille van de titel ook natuurlijk. Riders on the Storm van The Doors. Dat zijn een paar suggesties. Maar ik weet dat jullie altijd nog straffere dingen uit de hoed toveren. Je mag ze doorsturen via de Joe-app. Laat maar weten wat het voor jou mag zijn, wat het weer betreft. Ondertussen genieten wij van deze hier, van George Ezra.

0: Tess on the Beach. Tess Goossens polst elk weekend naar de zonovergoten vakantieverhalen van haar bekende gasten. Met nu zaterdag Inny Massé en op zondag Stan van Samang. Tess on the Beach. Elk weekend vanaf 12 uur live op Joe Paradise Beach in Westende.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Dag Allemaal. Spraakmakende primeurs en verhalen die raken. Nu voor maar €1,95 per week en altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
2: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
3: Christopher Nolan neemt je mee op een epische reis.
4: Help me go home.
3: Beleef The Odyssey bij Kinepolis. In Antwerpen en Hasselt in overdonderend IMAX. En in Brussel exclusief in IMAX 70mm film. The Odyssey. In alle Kinepolis bioscopen vanaf 15 juli. Koop nu je tickets op kinepolis.be.
5: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 boter sandwiches voor maar €1,99. Lidl.

0: Eigenlijk kennen wij alleen deze versie, maar het is wel degelijk een cover, want het origineel werd al midden jaren 70 opgenomen door The Arrows. Maar Joe en Jet voelden dat er meer zat in dat nummer.
1: Joe, het gat van de playlist.
0: En dit is veel meer geworden. Een echte wereldhit, I Love Rock'n'Roll van Joe & Jet en The Blackhearts. Het lijkt erop dat wij aan iets zullen ontsnappen. Er zijn vandaag namelijk in zowat heel Europa heftige onweersbuien met enorme hoeveelheden regen. Gisteren was het in Duitsland al spectaculair met hagel zo groot als tennisballen. Maar het is heftig in heel Europa. Van de Alpen tot aan de Polen is er kans op gigantische bollen, op grote hoeveelheden regen en zelfs een tornado wordt niet uitgesloten. Overal dus, behalve in ons land. Enfin, er is hier wel een onweersbuitje mogelijk, maar toch niet in die mate. Daarom vroegen we, wat kunnen we daar muzikaal aan linken? Wel, dit kwam heel vaak binnen. Ja, ik kan ze onmogelijk allemaal opzommen hoor. Maar Benny uit Hulsthout, Sandra uit Liedgem, David uit Eeklo, Luc uit Antwerpen. Allemaal kozen ze voor Struck van AC/DC. Ook dit werd heel vaak voorgesteld, onder andere door Christine uit Oost-Duinkerke. When the rain begins to fall. Jermaine Jackson en...

Erik uit Beernum onder andere. Dankjewel voor die suggestie van Ingeborg. Door de wind, door de regen. Maar eigenlijk, als je op vakantie gaat, ja, dan neem je dus niet alleen je koffer mee, zoals Kiri ook in hebt staan in de studio. Daar gaan we straks weer iets insteken. Maar eigenlijk neem je het weer ook een klein beetje mee natuurlijk. Je mag een beetje regen vanuit het buitenland naar ons land meenemen. Laat ons dat afspreken. Ze kunnen het hier gebruiken. Dit is Crowded.

0: Tim, ook door Karel. En eerste was Mia uit Beveren. Die stuurde Crowded House door. En Weather With You. Dankjewel daarvoor. Kim Wilde, die draaien we zo meteen met Kids in America. 7:30 ondertussen. Hoofdpunten uit het nieuws krijgen we nog eens van Niels Rosa Peralta. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Minister Beenders wil het makkelijker maken om je geld terug te krijgen als je slachtoffer werd van phishing, want banken doen dat nu nog te weinig, vindt hij. Stel, je krijgt een phishingmail, zogezegd van je bank, je klikt daarop, je komt op een valse website en op die manier heb je een betaling uitgevoerd. Dat zal binnenkort dus terugbetaald worden. Stel, je doet alles manueel, je voert een bankrekeningnummer in, geeft een bedrag in enzovoort, dan wordt dat niet terugbetaald. En de brandweerman die mogelijk de brand in Fontainebleau heeft aangestoken, blijft vastzitten. Het gaat om een jongen van 18. Die brand in de buurt van Parijs heeft al meer dan 2000 hectare natuur verwoest. En dan die tweede halve finale op het WK voetbal gisteravond. Argentinië won die met 1-2 van Engeland. Dat betekent dat de nieuwe wereldkampioen voetbal of Argentinië wordt, dat trouwens ook titelverdediger is, of Spanje, dat weten we zondagavond. Wie derde wordt, Engeland of Frankrijk, dat weten we dan weer zaterdag. En het weer nog, zonnig en warm vandaag, met temperaturen die schommelen tussen 32 graden in de Kempen en 25 aan zee. Morgen meer wolken en een paar graden minder, 30 in het binnenland, aan zee opnieuw iets frisser. Het weekend wordt gevoelig frisser, maar overwegend droog.
0: Twee files staan er op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file staat richting Antwerpen op de E17. Tussen Waasmunster en Sint-Niklaas Centrum, dan moet je bijna 20 minuten aanschuiven. En richting Brussel staat er ook een file op de E19. Tussen Mechelen-Noord en Mechelen-Zuid, reken daar op 10 minuten.
2: Dit is Joe.
3: Met Alain Klaas.

ik mag eigenlijk zeggen, onze collega. Ja, want ze presenteert ook op de radio. Ze heeft een 80s show. Dat is dan ook het decennium dat ze zelf muzikaal vooral heeft ingevuld. Onder andere met Kids in America, Kim Wilde. In de ochtend hier bij Joe. Ja, we tikken alweer de 30 graden aan hier en daar in ons land vandaag. Maar ik ken één plekje waar dat alvast niet gehaald zou worden. Dat is ook nergens voor nodig trouwens, want dat is mij toch wel net iets te warm. Maar aan de kust zal het vandaag zo'n aangename 24, 25 graden worden, volop zon. En als je daar dan ook nog eens zo een ijsje bij rekent, of een cocktail, of een mocktail, ja, dan komen we al dichter bij dat Paradise Beach in Westende natuurlijk. En als het dan ook nog eens allemaal op onze kosten kan, ja, dan is het helemaal een feestje natuurlijk. Hè. Ik heb goed nieuws, want jij kan langskomen op ons Joe Paradise Beach in Westende tot 9 augustus. Ben je daar welkom? Van 10 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds. We gaan straks vertellen wat er de komende dagen, want we hebben weer hele leuke dingen op ons programma. En tijdens de zomerochtend hier bij Joe mag ik elke ochtend een exclusief zomerpakket weggeven. Daarin zit een Joe Tote Bag. Prachtige tas is dat. Een Joe T-shirt, een Joe sleutelhanger, een Joe strandbal en ook een voucher voor zo'n heerlijk ijsje op dat Paradise Beach. Allemaal exclusieve spulletjes die je niet kan kopen, maar wel kan winnen hier in de zomerochtend bij Joe. Het enige wat je moet doen is een smaakje of een kleurtje dat we hebben weggelikt uit een nummer, uit een bekende plaat. Dan gaan we zo meteen weer doen. Als je dat woordje dat we hebben weggelikt, als je dat kan doorsturen via de Joe-app, dan is het bijna zover. Dan heb ik jou misschien wel aan de telefoon zometeen. Opgave is dit hier van Fats Domino.

0: Blijft het vanavond bij VTM nog vrij gezellig met die nieuwe vrijgezellen? In B&B Zoek Lief. Bij VTM 2 is het maar al te gezellig met dat schoonvolk op de toog in Coyote Ugly. Vanavond bij VTM en VTM 2.
1: Van Christopher Nolan.
2: No one could stand between me and home.
1: Deze zomer komt de legende tot leven. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya en Charlize Theron.
3: Let's go!
1: The Odyssey, nu in de bioscoop.
4: Het zijn solden bij Maasmechelen Village met kortingen tot 70%. En dit weekend late night shopping tot 9 uur. Als je dan niet uitgeshopt geraakt, weet ik het ook niet.
5: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
6: Hoor je dat? Dat is het plezier van lekker eten. Euro Premium hondenvoeding. Vraag ernaar in jouw dierenspeciaalzaak.

0: Dit is toch wel een van de grootste rockklassiekers aller tijden. En wat is het centrale instrument? Een mandoline. Maar net daarom viel het nummer zo op waarschijnlijk. Hè? R.E.M. en Losing My Religion tot precies 13 voor 8 op deze donderdag. Hele goeiemorgen. En dat mag ik ook zeggen tegen Bjorn uit Leuven. Die heb ik aan de lijn. Goedemorgen, Bjorn.
1: Goedemorgen.
0: Ja, werkendag vandaag of vakantietijd voor Bjorn?
1: Nog steeds werkendag.
0: Oeh, dat is slecht geregeld, hè, Bjorn?
1: Ja, maar ja, ik heb nog verlof op het einde van augustus. Oh. Dus dan binnenkort gaan we ook nog een beetje weg. Dus,
0: oh, kijk eens aan.
1: Het is een beetje verspreid.
0: Ja, maar groot gelijk, hoor. In welke sector ben je werkzaam eigenlijk, Bjorn?
1: Ik werk in de farma-industrie. Ik werk voor een Japans bedrijf, het geneesmiddel naakt Takeda.
0: Oké. En is dat nu een drukke tijd voor jou? Want meestal zo, vakantietijd, dan zijn er veel collega's op vakantie en dan komt alles op jouw bord terecht, hè?
1: Ja, maar, nee, maar dat valt wel heel goed mee. In de zomer valt het allemaal een beetje stil. Al heel wat projecten die op een lager pitje draaien.
0: Oh, ja.
1: Dus dat is ook een beetje rustiger op het werk.
0: Alright. Maar je vertelde daarnet dat je binnenkort op vakantie gaat. Waar gaan de plannen naartoe?
1: In juli gaan wij nog een viertal dagen naar Marrakesh. Oh. En dan eind augustus komen wij naar Middelkerken. Maar dat is in juli helaas al weg.
0: Ah ja, maar dan zijn wij vertrokken daar in Westende, hè, na 9 augustus. Dus je zal daarvoor toch nog een momentje moeten zoeken. En Marrakesh staat ook op de planning. Weet je waar ik het meest van schrok? Ik ben daar eind vorig jaar geweest. Het meest schrok ik ervan dat de weg daar geblokkeerd was door sneeuw. In Marrakesh. Ja, het Atlasgebergte is daar vlakbij. En die toppen, dat lag dus allemaal besneeuwd. Had ik totaal niet verwacht, maar wel fantastische natuur. En natuurlijk Marrakesh zelf met het Elfnaplein en zo. Dat is toch echt wel een belevenis. Alright, zeg, welk smaakje hadden we weggelikt?
1: Blueberry.
0: Blueberry, dat was inderdaad het juiste. Je krijgt dat pakketje van ons. Maar dan moet je dus wel voor 9 augustus eventjes in Westende geraken. Maar dat zal misschien wel lukken, ergens een weekendje of zo.
1: Dat gaan we regelen.
0: Alright, Bjorn, je bent daar van harte welkom en bedankt voor het meespelen. Tot nog eens, hè.
1: Bye.

haar leren kennen in Idol 2003. Het was dat sympathieke meisje uit Mol, maar ondertussen is dat sympathieke meisje een van de grootste sterren in Turkije geworden. Hadise en Dumdektek. De climax van elke zomerochtend, die is absoluut van jou. De laatste drie platen elke ochtend, die bewaren we voor jou. Joe's Summer Request. En die mag je nu doorsturen, want misschien bel ik jou straks dan wel en gaan we jouw favoriete nummers draaien. Dus stuur ze even door. Wat zijn jouw drie favoriete nummers? Zou zo maar kunnen dat jij die laatste 10 minuten van deze uitzending hebt. Laat het ons weten via de Joe-app. En wie weet draai ik straks wel jouw Summer Request. We zijn op weg naar het nieuws van 8 uur. Deze fijne trompet gaan we daar naartoe. Die komt van Omi en Cheerleader.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Als ik zeg, is er leven op Pluto, dan zeg jij waarschijnlijk, kun je dansen op de maan? Dat is misschien wel iets voor Vlaanderen zingt morgen. We gaan het nummer zo meteen draaien. België dus van het goede doel na het nieuws van 8 uur met Niels Rosa Peralta. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Banken moeten phishing-slachtoffers sneller terugbetalen. Ons leger wil eigen satellieten de ruimte insturen. En Argentinië-Spanje wordt de WK-finale. Als je slachtoffer wordt van phishing, dan krijg je binnenkort makkelijker je geld terug van de bank. Dat gaat bevoegd minister Beenders gaat daarvoor zorgen. Dat schrijft HLN. Banken schuiven de schuld te makkelijk in de schoenen van de klant, vindt Beenders.
3: We zien vandaag in de feiten dat de bank eigenlijk nooit terugbetaalt. En elk slachtoffer moet dan naar de rechtbank gaan om eigenlijk aan te tonen dat hij slachtoffer is van phishing en dat het niet te goed vertrouwen is gebeurd. En dat is eigenlijk waar we nu op gaan ingrijpen. We gaan heel duidelijk maken wat is toegestaan en wat is niet toegestaan. En dat is cruciaal om een terugbetaling te krijgen voor een bank.
2: Het gaat dan bijvoorbeeld over doorklikken op een link die je naar een valse bankpagina brengt. Morgen dient Beenders het wetsvoorstel in. Ons land gaat voor het eerst eigen militaire satellieten lanceren, dat meldt de Tijd. Volgens defensieminister Theo Franke gaat het om tientallen satellieten, goed voor een investering van 200 miljoen. Ze zullen satellietbeelden maken, want nu zijn we daarvoor nog afhankelijk van Franse toestellen. Tegen 2030 wil Franke dat dus helemaal zelf doen. De brandweerman die mogelijk de brand in Fontainebleau heeft aangestoken, blijft vastzitten. Dat heeft het Franse gerecht beslist. Het gaat om een jongen van 18. Hij had bekend dat hij met benzine enkele takjes in brand had gestoken, maar zei later dat dat niet klopte. Die brand in de buurt van Parijs heeft al meer dan 2000 hectare natuur verwoest. En sport, Argentinië tegen Spanje, dat wordt de finale van het WK voetbal. Titelverdediger Argentinië klopte gisteravond Engeland met 1-2 na een indrukwekkend slotkwartier. Voetbalanalist Janko Beekman keek ook.
4: De eerste helft die was eigenlijk niet om aan te zien, langs beide kanten. Amper doelgevaar, heel veel fouten, heel veel duels, heel veel opstootjes. De tweede helft kwam Engeland dan op voorsprong. Maar wat ik heel stref vond, was hoe Argentinië daarna de knop meteen heeft omgedraaid. En intern hebben laten zien dat ze wel degelijk heel goed kunnen voetballen, dat niet alleen Lionel Messi dat kan. En voor mij staan ze echt wel terecht in die finale.
2: Ja, die finale wordt zondagavond gespeeld om 9 uur. Zaterdagavond spelen Engeland en Frankrijk voor de derde plaats. En dan nog goed nieuws voor wie fan is van Patsers, of toch als het gaat over de films, want er komt een derde, Patsers for Life. Dat hebben de regisseurs Adil El Arbi en Bilal Fallah aangekondigd. Wel opvallend, ze gaan hem niet zelf regisseren dit keer. Dat gebeurt door Kobe van Steenbergen, die producer was bij de vorige films. Patsers for Life komt in oktober volgend jaar in de cinema. En nog het weer, zonnig en warm vandaag, met temperaturen die schommelen tussen 32 graden in de Kempen en 25 aan zee. Morgen meer wolken en een paar graden minder, 30 in het binnenland, aan zee opnieuw iets frisser. Het weekend wordt gevoelig frisser, maar overwegend droog.
1: Gevoelig frisser, daar hebben we geen enkel probleem mee, denk ik. Vier files staan er op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file, die staat richting Antwerpen op de E17. Tussen Waasmunster en Sint-Niklaas Centrum, bijna 20 minuten daar. Op de E34 tussen Reti en Turnhout Centrum. Een ongeval gebeurt daar, opletten. 11 minuten moet je aanschuiven. En richting Brussel op de E19 tussen Mechelen Noord en Mechelen Zuid. Daar komen bijna 10 minuten bij. En er is er ook nog een file op de B202 tussen Ring Anderlecht en N266. 6 minuten extra.
0: Joe Paradise Beach, het grootste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en straffe optredens. Straks vanaf 10 uur op het strand van Westende.
5: Dit is Joe
0: met Alain Klaas.

Henk Westbroek, de zanger van Het Goede Doel, had een probleem. Hij had dringend nog een nummer nodig, maar de inspiratie was op. En wat doe je in zo'n situatie? Dan begin je te brainstormen, begin je rond allerlei dingetjes wat na te denken. Op een bepaald moment hadden ze het over landen waar ze absoluut niet zouden willen wonen. En toen kwamen ze op een bepaald moment bij België. En de frieten, en de chocolade, en het bier, en de gezelligheid. En dat taaltje is toch zo zacht. Door al die dingen te combineren werd het een grootste hit, Het Goede Doel en België. Bij de start van uur 2 van Joe Summer, fijn dat je luistert. We gaan straks weer een item in onze koffer steken. Dat kan je een geweldig weekendje opleveren. En als je in de studio van Joe kan kijken, bijvoorbeeld via het kanaal van VTM Gold, of gewoon door op het knopje kijken te klikken in de app, zou het zomaar kunnen dat je nog meer te weten komt. Want dan kan je meekijken in die koffer van mij. Het is maar een klein tipje. We draaien de Pointer Sisters zometeen met een gevaarlijk nummer tijdens deze kurkdroge periode. Fire komt eraan. Eerste nummer van precies 15 jaar geleden van

nummer werd geschreven door Bruce Springsteen en eigenlijk was het bedoeld voor The King hemzelf, jawel, voor Elvis Presley, maar die kon het niet meer opnemen wegens overleden. Ja, je kent het spreekwoord, de een zijn dood. Het werd uiteindelijk een heel goed brood voor de Pointer Sisters. Fire! Onze Paradise Beach is niet alleen de place to be voor als je wat verkoeling zoekt, maar er is ook van alles te doen. Ja, vorige week was er al Milk Inc. We hebben Camille gehad ondertussen. 24 juli komt ook Belle Perez om 8 uur. Dus ja, elke dag eigenlijk wel leuke dingen te beleven. Elke dag wordt er ook radio gemaakt. En die lekkere ijsjes en cocktails en mocktails, die zijn er uiteraard ook elke dag. Maar morgen

staat er alweer iets leuks op de planning. Vlaanderen zingt, ook vanaf 8 uur. Ik heb er eens opgezocht. In een grote groep zingen is een van de beste dingen die je kan doen. Dat besef je misschien niet. Maar dat zorgt voor oxytocine. Dat verlaagt de stress. Het wordt ook wel eens het knuffelhormoon genoemd. Dat zorgt voor endorfine. Dat geeft een euforisch gevoel. En ook dopamine. Daar word je vrolijk van. Dus het is duidelijk. Als je een van die dingen kan gebruiken, dan moet je daar zeker bij zijn. Tom de Kok is de voorzanger met dienst. Hij zal het dus allemaal in goede banen leiden. En we verwachten jou dus morgen aan het Paradise Beach in Westende vanaf 8 uur. En om die stembanden al een beetje op te warmen, heb ik nog eens een van die nummers van Milk Inc. erbij genomen. Zij hebben ons Paradise Beach geopend vorige donderdag. En dat was onder andere met deze, vond ik, bijzonder goede akoestische versie van Walk On.

0: ever.
1: Ronnie Mossuze duikt samen met jou in de fascinerende geschiedenis van de grootste popgroep aller tijden. ABBA Forever.
0: Met Ronnie Mossuze. Beluister ABBA Forever en alle andere Forever-reeksen. Nu op jogold.be of in je favoriete podcast-app.
2: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
3: Deze week kom je bij Spar voor...
4: Amai, 2+1 gratis op bessen en frambozen.
3: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
4: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
3: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
5: Nu bij Zelfbouwmarkt mooie terrastegels om te leggen. En om achteraf een terrasknop te doen. Nu tot 50%.

beste man achter dit project heet eigenlijk Tino Piontek. Maar toen hij een groepsnaam zocht, dacht hij aan alle dingen die hij leuk vond. Nou, dat is wel handig, hè, als je op zoek bent naar iets. Hij is een enorme fan van Prince, dat werd dus Deep Purple. Hij is ook verzot op disco. En hij is ook fan van de groep van Gloria Estefan. Dat is Miami Sound Machine. Dat werd dus Purple Disco Machine. En Beat of Your Heart. Het is ondertussen 8:45 geworden. We gaan zo meteen naar de hoofdpunten uit het nieuws. Maar we gaan met een heel zomersnummer die richting uit. En dat is met Owen Paul.

0: weet het niet helemaal zeker hoor, als je aan vakantieliefde op het oog hebt. Of dat nu de goede zin is, durf er een beetje aan twijfelen. You're my favorite waste of time van Owen Paul. Ik ga zo meteen het vierde elementje in mijn koffer steken. Je weet, die koffer die kan jou een geweldig weekend opleveren. Ik vertel er zo meteen alles over. Maar zorg er dus voor dat je zeker aandachtig luistert. En misschien ook wel meekijkt via de Joe-app of via VTM Gold. Want dan zie je wat er allemaal in die koffer ligt. Want vrijdag, morgen dus, gaan we vragen wat er allemaal in die koffer is verdwenen. En dan ben je al een stukje dichter bij dat weekend. Zometeen draaien we Kylie Minogue. Can get you out of my head. Eerst naar de hoofdpunten uit het nieuws met Niels Rosa Peralta. Goedemorgen.
1: Een goedemorgen. Defensieminister Theo Franke wil tegen 2030 eigen Belgische satellieten de ruimte insturen. Nu moet ons land beroep doen op Franse satellieten om beelden uit de ruimte te maken. En dat wil Franke dus zelf doen. Kostenplaatje 200 miljoen euro. En minister Beenders die wil slachtoffers van phishing sneller laten terugbetalen. Banken doen dat nu te weinig en vinden te snel dat we maar beter moesten opletten. Beenders heeft nu een lijst klaar met welke gevallen de bank wel moet terugbetalen en bij welke gevallen het inderdaad onze eigen schuld is. Morgen dient hij het wetsvoorstel in. En dan ook die tweede halve finale op het WK voetbal gisteravond. Argentinië won met 1-2 van Engeland. Dat betekent dat de nieuwe wereldkampioen voetbal of Argentinië wordt of Spanje. Dat weten we zondagavond. Wie derde wordt, Engeland of Frankrijk, dat weten we dan weer zaterdag. En het weer nog zonnig en warm vandaag, met temperaturen die schommelen tussen 32 graden in de Kempen en 25 aan zee. Morgen meer wolken en een paar graden minder, 30 in het binnenland, aan zee opnieuw iets frisser. Het weekend wordt gevoelig frisser, maar overwegend droog.
0: Ja, als je daar ergens in de Kempen zit en toch een beetje verfrissing nodig hebt, het Paradise Beach opent straks om 10 uur de deur. Het is maar dat je het weet. 7 files staan er op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file, die staat richting Antwerpen op de E17 tussen Waas Münster en Sint-Niklaas Centrum. Bijna 20 minuten moet je daar nu aanschuiven. Op de E34 tussen Reti en Turnhout Centrum. 13 minuten komen daarbij. Er is een ongeval gebeurd. En tussen Lille en Zoersel staat een brandend voertuig. Problemen daar op de E34. 11 minuten moet je daar ook nog bijtellen. Richting Brussel op de E19 tussen Mechelen-Noord en Mechelen-Zuid. Bijna 10 minuten. Op de Brusselse ring tussen Groot-Bijgaarde, Dansaerlaan en Jette. 10 minuten komen daarbij. Op de B202 tussen Ring Anderlecht en N266. 6 minuten. En op de E429 tussen Tubeke en de Bergense Steenweg, daar moet je 5 minuten extra rekenen.
2: Joe Paradise Beach. Met Alain Klaas.

0: precies een jaar en twee weken geleden stond zij in het Sportpaleis in Antwerpen. En er was nog iets anders, precies hetzelfde. De temperatuur, het was bloedheet tijdens die Tension Tour. En dat optreden van haar heeft de temperatuur daar niet laten zakken. Dat kan ik je garanderen. Can't Get You Out of My Head van Kylie Minogue op deze donderdagochtend. Als je binnenkijkt in de studio, dan zie je dat ik hier elke dag mijn koffer heb. En dat ik die af en toe ook openzet. Ja, als je nu kijkt via VTM Gold of via de Joe-app, dan zie je misschien wel een paar items. Er is één item waar we heel vragen over krijgen. En ik heb daar nu iets uitgetrokken. En dat is misschien wel iets duidelijker wat daar precies allemaal in zit. Ik vertel zometeen wat we er extra gaan bijsteken. Maar de bedoeling is dus dat je deze week noteert wat we allemaal in de koffer steken. En als je dan morgen, als we de finale spelen, vragen wat zit er allemaal in die koffer, dan moet je de items kunnen opsommen. En als je ze allemaal juist hebt, dan nog een beetje chance hebben dat de computer jouw naam eruit kiest. En dan, mag je dus op weekend. Het gaat over een weekendje met vier personen in Anatura Ardennes. Dat is een luxe verblijf met drie slaapkamers in La Roche-en-Ardennes, inclusief ontbijt en fietsarrangement. Ik heb gisteren de website eens bekeken. Dat ziet er echt fantastisch uit. Anatura, ga er maar eens naartoe, dan kan je zien wat het allemaal is. Maar wat moet je nu dus doen? Dan moet je dus kijken wat er allemaal in die koffer zit. Het vierde item gaat er zo meteen in, dus blijf zeker hangen. Eerst nog Maxi Priest en Wild World.
1: Anatura, luxe vakantieverblijven om zalig te ontspannen in eigen land. Anatura, nature as a destination.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier. Even tijd voor jezelf? Laat je inspireren door het magazine Margriet. Dompel je onder in persoonlijke verhalen. Laat je raken door herkenbare columns. En lees alles over gelukkig en gezond ouder worden. Met Margriet wordt het leven nog leuker. Want je beste tijd is nu. Haal Margriet nu in de winkel voor maar €3,99.
1: Zij de Vos.
2: Ja, Lemmis.
1: Wat gooien we straks op de barbecue?
2: Eet dat perfect past bij onze chili lime mayo.
1: Een goeie visje.
2: Of een lekkere langoustine.
1: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
3: Dat is
0: de Vos Lemmis. Ontdek het magazine Margriet. Nu in de winkel voor maar €3,99.

Er was één beroepscategorie die niet zo'n fan was van Natalie Imbruglia. Dat waren de kappers. Ja, iedereen wou plots dat kapsel van haar. Het was natuurlijk wel een prachtige verschijning, die Natalie Imbruglia. Maar blijkbaar was die koepen van haar niet zo eenvoudig om in elke haardos te laten verschijnen. En dus was er wel redelijk wat frustratie in die beroepscategorie. Maar het blijft wel een topnummer. Torn dus, van Natalie Imbruglia tot 12 voor 9. Het is zover. Ja, we gaan weer iets in die koffer steken. De komende 4 weken neem ik mijn koffer mee naar Joe. En wel om jou op reis te sturen. Elke vrijdag geef ik een exclusief verblijf weg. En deze week spelen we voor een weekendje met 4 personen naar de Ardennen. La Roche-en-Ardennes, een luxe verblijf daar. Met 3 slaapkamers. Dus je kan echt met een grote groep daar naartoe. Inclusief ontbijt en fietsarrangement. Wat moet je nu doen? Wel, elke dag steek ik iets in die prachtige koffer die hier aan mijn rechterzijde ligt. En het is aan jou om dat allemaal te onthouden. Wat verdwijnt er allemaal in die koffer elke dag? Als je dat allemaal netjes op een lijstje zet, dan mag je dat lijstje morgen doorsturen. We gaan er morgen ook nog iets in steken. En dan heb je dus 5 items in totaal. Die moet je dus doorsturen naar de Joe-app. En ja, en dan een beetje geluk hebben dat de computer jouw naam eruit pikt. En dan mag je dus de koffer zelf beginnen pakken. En dus bijna naar La Roche-en-Ardennes. Wat zit er al allemaal in? Wel, dat kan je nu zien als je kijkt via onze camera. Maar dan gaan we dus iets bijsteken. En dat is dit hier. Ik had er nog nooit van gehoord. Monopoly Deal. Maar fijn, dat moet je niet onthouden. Het gaat eigenlijk gewoon over een gezelschapsspel. Dus laten we gezelschapsspel kiezen. Gooi het in de koffer. Dus dat gezelschapsspelletje, dat zet je erbij. Ja, als je op vakantie gaat, dan is dat toch altijd leuk. Hè? Even de telefoons en zo opzij. Maar samen een gezelschapsspelletje spelen, dat is heel leuk. Wat zit er nog in? Ik ga dat even tonen. Dus we hebben dit ook in de koffer zitten. We hebben een stevige. Ook. En iets waar heel veel mensen dachten van, wat is dat nu eigenlijk? Het zal nu toch wel duidelijk zijn, mag ik hopen. Voilà. Dat zijn dus alle spulletjes die nu in de koffer zitten. Als je er nog eentje bij zit op het lijstje morgen, dan ben je dus heel dicht. En dan bellen wij elkaar morgen misschien wel. Kan jij de koffer dus pakken. Zometeen draaien we Alphaville hier bij Joe, Big in Japan. Want dit is een hele leuke nieuwe single, vind ik, van Jelly Roll. I'm good.

Ja, sommige artiesten gebruiken dit wel eens als een vals excuus, hè. Ja, hier lukt het niet zo goed, maar I'm big in Japan. We hadden het gisteren over Born Crane. Born Meilaan, die was gisteren namelijk jarig. Wel, hij kan dat echt wel zeggen, big in Japan. Want hij heeft daar heel veel succes gehad. Alphaville, dat was de voorlaatste in dit tweede uur van deze Joe Summer op donderdagochtend. We zijn op weg naar het nieuws. Komt er zo meteen aan na deze rap van Sugar Hill Gang. Rap.

0: Zometeen de man die al een paar weken hetzelfde verhaal moet vertellen. Twee woorden, warm en droog. Maar nu zit er toch een beetje variatie in het verhaal. Zometeen de details van Jonas. Eerst het nieuws van 9 met Niels Rosa Peralta. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. De industrie en de bouw doen het niet goed. Het blijft smeulen in Limburg en ons leger wil eigen satellieten de ruimte insturen. De industrie- en de bouwsector krijgen klappen. In die sectoren waren in juni zo'n 13.000 jobs minder dan een jaar eerder. Dat blijkt uit de arbeidsbarometer van HR-dienstverlener SDWorks. Het ziet er niet goed uit, waarschuwt Bart Pollentier van SDWorks.
2: Wanneer wij naar onze cijfers kijken, zien wij een relatief veerkrachtige arbeidsmarkt. Maar uiteraard moeten we wel rekening houden met een lager ondernemersvertrouwen, hogere energieprijzen en een afzwakkende economie. Bovendien zien wij ook dat bedrijven in bevragingen aangeven dat ze de komende maanden minder willen aanwerven en meer ontslagen verwachten.
1: De tegenovergestelde beweging in de dienstensector, winkels, horeca en transport bijvoorbeeld. Daar zijn er zo'n 14.000 jobs bijgekomen in vergelijking met vorig jaar. In Dilse Stokkum in Limburg moet de brandweer nog uren nablussen na de natuurbrand van gisteravond. De grond is nog zo droog en op sommige plekken zit er nog veel warmte in de grond dat het zomaar opnieuw zou kunnen branden. Mogelijk werd het vuur aangestoken, maar dat wordt nog onderzocht. En ons land gaat voor het eerst eigen militaire satellieten lanceren, dat meldt de Tijd. Volgens defensieminister Theo Franke gaat het om tientallen satellieten, goed voor een investering van 200 miljoen euro. Ze zullen satellietbeelden maken, want nu zijn we daarvoor nog afhankelijk van Franse toestellen. Maar tegen 2030 wil Franke dat dus zelf doen. En het weer nog zonnig en warm vandaag, met temperaturen die schommelen tussen 32 graden in de Kempen en 25 aan zee.
0: En 8 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die staat richting Gent op de E40 tussen Beernum en Nevelen. Daar is een ongeval gebeurd. Daar zijn 2 rijstroken versperd en moet je 40 minuten aanschuiven. Dus beter vermijden. Richting Antwerpen op de E34 tussen Lille en Zoersel. Ook daar bijna 40 minuten. Daar staat een brandend voertuig. Op de E17 tussen Waasmunster en Sint-Niklaas Centrum bijna 20 minuten. Op de E429 tussen de Ring rond Brussel en de Nijvelse Steenweg 13 minuten. En tussen Lembeek en de Nijvelse Steenweg 6 minuten. Op de Brusselse ring op de binnenring tussen Groot-Bijgaarde, Donsaarlaan en Jette 7 minuten. Richting Brussel nog op de E19 tussen Mechelen-Noord en Mechelen-Zuid 6 minuten. En ook nog een kortere file op de A12 tussen Wilrijk en Aartslaar. 5 minuten daar.
3: Joe Paradise Beach, het grootste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en straffe optredens. Straks vanaf 10 uur op het strand van Westende.
4: Dit is Joe.
3: Met Alain Klaas.

0: donderdag 16 juli en een hele goede morgen. Het is ondertussen 9:06 geworden. En dit waren Bryan Adams en Melanie C. En When You're Gone, toen hij dat nummer schreef, Bryan Adams, dacht hij trouwens aan een duet met iemand helemaal anders.
1: Dit is Joe.
0: Ja, dat was Sheryl Crow. Maar dat wilde maar niet lukken. Haar reactie was, oeps, ik heb het zo druk. En hij hoorde niets meer van haar tot hij toevallig Sporty Spice tegen het lijf liep, Melanie C dus. En zij vertelde dat ze ervan droomde om eens een duet op te nemen met hem. En toen dacht hij, ah, misschien heb ik hier nog wel iets liggen. En zo werd het dus toch opgenomen en werd het ook een grote hit voor Bryan Adams en Melanie C. And When You're Gone.
1: Dit is het weer met Jonas.
0: En een hele goede morgen, Jonas.
2: Goedemorgen
0: al. Ja, je hebt al een tijdje een soortgelijk verhaal, namelijk bloedheet en droog. Is toch een van die twee woordjes veranderd de komende dagen, hè?
2: Ja, toch wel, hè, want het is de laatste tropische dag vandaag. Dus voor de laatste keer gaan we naar 30 graden. Dus er komt wel een einde aan die bloedhitte. En dus het wordt wat draaglijker de komende dagen. Maar dus vandaag nog wel een tropische dag. Veel zon ook. Al kunnen er in de loop van de dag wel wat meer hoge, middelhoge wolken verschijnen. Vooral over het oostelijk deel van het land. En ten zuiden van Sambre Maas, dus vooral in de Ardennen, daar zullen in de loop van de dag ook een paar buien tot ontwikkeling komen. Daar ook met onweer mogelijk. Maar in Vlaanderen, daar gaat het gewoon droog blijven. Met dus vandaag nog veel zon. Dus de laatste echte op en top zomers tropisch warme dag vandaag.
0: En ook in het westen van het land, want daar zitten we straks, hè, Paradise Beach. Hoe zit het daar? Is het aan de kust een beetje frisser? Maar daar ook wolken of toch zonnig?
2: Nee, dus aan de kust blijft het vandaag gewoon zonovergoten. Dus daar straalde dag en aangename temperaturen. 24 graden op het strand. Een briesje uit noordelijke richtingen daarbij. Dus aan zee is het sowieso aangenaam vertoeven vandaag.
0: Kijk eens aan. Jij hebt het nog maar eens gezegd. Allen naar dat Paradise Beach. En morgen dan?
2: Dus morgen wordt het overal in het land wat minder warm. Dus morgen gaan we naar temperaturen rond zo'n 6, 27 graden. 22 graden wordt het aan zee. En ook morgen valt het best mee. Ook morgen afwisselend zon en wolken. Bij momenten kan het echt wel zonnig zijn. In het zuiden van het land alweer wat meer bewolking. En vooral daar opnieuw een paar buien. Dus dat is weer iets voor de Ardennen. In Vlaanderen gewoon droog weer. En in het weekend nog meer droog weer. Dus ook zaterdag, zondag zijn droge dagen. Maar er is toch wel duidelijk meer bewolking dan. Zeker zaterdag zo waarschijnlijk. Op de meeste plaatsen gewoon een zwaar bewolkt grijs starten. En dan in de loop van de dag dan breekt de zon wel door. Ook dan droog weer dus. Bij aangename temperaturen van zo'n 2, 23 graden. En ook zondag een aangename 2, 23 graden. Met een afwisseling van zon en wolken. En dus ook dan een gewone droog weer.
0: Ah ja, het woordje dat je nu niet meer hebt gebruikt, dat een paar dagen geleden nog wel in zat, was onweer op het einde van deze week. Maar dat is nu toch, die dreiging is blijkbaar wat gaan liggen.
2: Ja, dat lijkt niet voor Vlaanderen te zijn. Hè. Dus voor het zuiden van het land, dus voor de Ardennen ten zuiden van Sambre Maas, daar vandaag en morgen wel kans op een paar onweerachtige buien. Maar in Vlaanderen gaan we daar gewoon aan ontsnappen, dus verwacht ik geen onweer en zelfs geen gewone buien. Het zal gewoon droog blijven vandaag en tijdens het weekend.
0: Ja, in de rest van Europa is het behoorlijk neig, hè, wat die onweersdreiging betreft.
2: Absoluut.
0: In het noorden van Italië spreken ze ook over mogelijk echt tennisballen van hagelbollen die er van zullen uitvallen. Dus,
2: ja, daar zitten ze in die zware onstabiele lucht en de Alpen die vergroten die onstabiliteit nog wat. Dus door het relief krijg je daar eigenlijk nog een extra opstuwing van die buien. Dus vandaar inderdaad daar felle buien. Frankrijk, Italië, ook delen van Duitsland. Daar vandaag en morgen trouwens ook nog fel onweer. Maar in Vlaanderen gaan we er gewoon aan kunnen ontsnappen.
0: Oké, begin volgende week. Laten we daar nog eens eventjes naar kijken. Want je sprak eventjes over verschillende weermodellen die elkaar wat tegenspraken. Is ondertussen duidelijk. Gaat het weer wat stijgen of blijft het toch een stukje frisser?
2: Dat blijft normaal Belgisch zomerweer. Toch maandag, dinsdag, woensdag. Dus dan verwacht ik gewoon afwisselend zon en wolken. Blijft waarschijnlijk ook droog bij heel normale temperaturen tussen de 22 en de 4, 25 graden misschien wel. Tegen het tweede deel van de week en volgend weekend dan zou het opnieuw wat warmer kunnen worden. Maar echte extreme hitte of zo zit er absoluut niet aan te komen. Waarschijnlijk dan ook zo'n 25 graden of net iets meer. Dus we evolueren naar aangenaam zomerweer. Denk ik voor de meeste mensen.
0: Ja.
2: En dus neerslag van betekenis zit er absoluut niet in. En voor de komende 10 dagen blijft het waarschijnlijk helemaal droog.
0: Ja, dat droogtecomité komt vandaag samen. Ik ben eens benieuwd wat ze allemaal gaan beslissen. Want er zullen misschien toch wel gevolgen zijn.
2: Ik denk het wel. Ik denk dat er wel wat maatregelen zullen komen. Zeker ook omdat er geen verandering zit aan te komen. Als we nu zouden zicht hebben op een regenachtige periode. Maar dat is absoluut niet het geval.
0: Oké, goed. We spreken elkaar morgen opnieuw. Tot dan, hè.
2: Tot morgen.
0: Dag, Jonas.
1: Dit is Nieuw bij Joe.

Wat een sterke nieuwe single is dat van Berre. We draaien hem graag hier bij Joe. Yesterday, Today, Tomorrow. Ja, en dit was een nummer dat duidelijk de inspiratie in Motown had gevonden. Maar het kwam dus niet uit die stallen. Het was van Billy Ocean. Love Really Hurts Without You uit het midden van de 70s. Ik kreeg hier net een berichtje van Mirella uit Hasselt. Hallo, beste Joe. Mijn zoon is jarig vandaag. Hij is 27 geworden en hij werkt in de fabriek Fritel. Ze luisteren daar allemaal naar Joe. En ik wou hem een gelukkige verjaardag wensen. Ciro, dat is die zoon van Mirella. Dik applausje daar in de Fritel. Zeker als ze allemaal luisteren naar Joe, dan zal dat nu een dik feestje worden. Dankjewel Mirella voor het berichtje. We gaan eens even kijken wie er allemaal jarig is van de bekenden vandaag. Moussa Dembele is jarig, ex-voetballer. Bijna 7 jaar bij Tottenham gespeeld. En de laatste 2 jaren van zijn carrière speelde hij in China. 5 jaar geleden is hij gestopt en uiteraard ook Rode Duivel geweest. 82 Interlands heeft hij gespeeld. Hij is geboren op deze dag in 1987. Dus goed gerekend, 39ste verjaardag vandaag. Miguel Indurain, een absolute wielerlegende. De Spanjaard won de Tour de France.

keer op rij. Van 91 tot 95 en hij domineerde jarenlang ook het tijdrijden. Hij is geboren in 64, wordt dus 62 vandaag. Stuart Copeland, de geweldige Amerikaanse drummer en oprichter van de Police, samen met Sting. En Andy Summers, hij is ook jarig, hij wordt 74 vandaag. En ook jarig, Eddie Kowalczyk, Amerikaanse zanger van de band Live. Hij werd geboren in 71. Hij wordt dus 55 op deze 16e juli. En Ed Kowalczyk schreef een paar fantastische nummers. Voor dit bijvoorbeeld kunnen we dat doosje met superlatieven niet ver genoeg opentrekken, vind ik. Hij is dus jarig vandaag. En daarom live nog eens They Stood Up For Love.

0: Tess on the Beach. Tess Goossens polst elk weekend naar de zonovergoten vakantieverhalen van haar bekende gasten. Met nu zaterdag in Imancé en op zondag Stan van Samang. Tess on the Beach. Elk weekend vanaf 12 uur live op Joe Paradise Beach in Westende.
1: Wat was dat?
2: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leijze-app of op delijze.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
1: Flashy.
2: Voorwaarden op delijze.be/superplus. De Leijze. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste De Leijze-winkels gewoon open.
3: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
3: Info op telenet.be.
4: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.
5: Fantasialand, waar elke dag start met een fantastisch avontuur.
6: Wij houden van meubelen, van interieurs die kloppen, van comfort dat blijft, maar ook van slimme keuzes tijdens de solden. Van die zetel waar je al even aan denkt, nu met soldenvoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Cova, mijn stijl van wonen. Juli is soldenmaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solden in onze winkel en op cova.be.

Ja, bij Shakira geldt, met of zonder vuvuzela, als het maar voetbal is, hè, dan lijkt het toch. Ja, ze komt eigenlijk uit Colombia, maar ze heeft wel echt een band met Argentinië. Ze heeft een paar Argentijnse lieven versleten, een advocaat en een ondernemer. Dus logisch dat ze telkens weer een nummer maakt voor dat WK. Dit jaar is het Dai Dai, staat overal op nummer 1. Maar 16 jaar geleden was het dus Waka Waka van Shakira. Wie vandaag slachtoffer wordt van phishing, ziet zijn geld vaak in rook opgaan. Omdat de bank weigert om dat verloren bedrag terug te storten. Daar wil Rob Beenders, minister van Consumentenbescherming, nu verandering in brengen door ervoor te zorgen dat banken je sneller terugbetalen als je slachtoffer bent van phishing. Maar wanneer krijg je dat geld nu wel terug en wanneer niet? Want ik kan soms niet echt meer volgen. We gaan het zelf vragen zo meteen. We gaan hem bellen en dan mag jij het dus duidelijk maken. Tot aan die hoofdpunten van het nieuws. Nog deze Doe Maar.

0: gisteren een hele reeks hits gehad. En één constante is toch wel dat het altijd fijne meezingers zijn, die Doe Maar. Ik neem aan dat je hem ook meegeneuried hebt de afgelopen minuten. Die is sinds een dag of twee. We gaan op datzelfde elan verder straks, stel ik voor, met Blue en All Rise. Dat is ook zo'n fijne meezinger. Eerst de hoofdpunten uit het nieuws. En die krijgen we van Niels Rosa Peralta. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. In Deelse Stokkum in Limburg blijft de brandweer nablussen na een natuurbrand gisteren. De grond is daar erg droog en het vuur zou dus snel terug kunnen oplaaien. Ook in Genk was er een natuurbrand, maar die is intussen onder controle. De oorzaak van die twee branden wordt nog onderzocht. De industrie en de bouwsector doen het niet goed. 13.000 jobs minder dan juni vorig jaar. De sector krijgt klappen door onder meer de hogere energieprijzen en de economie die zwakker wordt. De dienstensector doet het dan weer beter. Denk aan transport, winkels of horeca. Plus 14.000 banen daar als je het vergelijkt met een jaar terug. En in Myanmar in Azië zijn deze maand al meer dan 500 doden gevallen bij scheepsrampen. Dat melden de Verenigde Naties. De slachtoffers zijn Rohingya. Dat is een onderdrukte minderheid in het land. Wellicht probeerden ze te vluchten voor het regime daar. Zonnig en warm vandaag, met temperaturen die schommelen tussen 32 graden in de Kempen en 25 aan zee. Morgen meer wolken en een paar graden minder, 30 in het binnenland, aan zee opnieuw iets frisser. Het weekend wordt gevoelig frisser, maar overwegend droog.
0: Ja, aan jou dus de keuze, hè, of je die 32 graden wil trotseren of naar de kust gaat, Westende, leuk plekje, 25 graden vandaag. En Anne Paulussen, die gaat daar straks ons ijssalon openen, een half uurtje, en dan ben je daar van harte welkom. Vier files staan er op onze snelwegen, waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die staat richting Antwerpen op de E17 tussen Waasmunster en Sint-Niklaas Centrum. 13 minuten staat hier op mijn scherm. Richting grens Frankrijk op de E40 tussen Gistel en Middelkerke. 6 minuten richting Brussel op de E19 tussen Mechelen-Noord en Mechelen-Zuid. 5 minuten. En op de Brusselse ring op de binnenring tussen Groot-Bijgaarde en Jette. Daar is een ongeval gebeurd. Maar de file, dat valt daar nog mee op dit moment. 5 minuten aanschuiven.
2: Dit is Joe.
3: Met Alain Klaas.

0: Het was de debuutsingle van deze mannen. En toen dachten heel veel nog, ja, dat zal bij dat ene hitje blijven. Maar het zijn er uiteindelijk toch wel heel veel geworden voor Blue. All Rise was dus de single waarmee het allemaal begon.
1: Dit is Joe.
0: Ja, wie vandaag het slachtoffer wordt van phishing, ziet zijn geld vaak in rook opgaan omdat de bank weigert om dat verloren bedrag terug te storten. Daar wil Rob Beenders, minister van Consumentenbescherming, nu verandering in brengen. Door ervoor te zorgen dat banken je sneller terugbetalen als je het slachtoffer bent van phishing. We hebben hem aan de lijn. Goedemorgen, meneer Beenders.
2: Goedemorgen, zeg maar Rob.
0: Ja, dag Rob. Phishing is ondertussen een gekend probleem. We kennen eigenlijk allemaal wel mensen in onze omgeving die daar slachtoffer van zijn geworden. Hoe groot is de omvang van dat probleem eigenlijk? Over hoeveel spreken we?
2: Ja. Ja, we weten dat het bijna 100 miljoen was het afgelopen jaar dat er buit is gemaakt. Maar ik vrees dat er ook heel veel mensen zijn die gewoon geen klacht indienen. Okay. Omdat ze zich wat schamen en dat ze niet durven zeggen dat ze slachtoffer zijn van phishing. En dat is ook een probleem. Dus het probleem is effectief zeer groot en we moeten er iets aan doen.
0: Ja, mensen voelen zich soms een beetje dom, hè, als ze het slachtoffer zijn. Maar dat is nu het laatste gevoel dat je eigenlijk moet hebben natuurlijk. 100 miljoen, ja. Een groot deel van dat geld zien de slachtoffers nooit terug. Omdat de bank dan weigert om die schade te vergoeden en daar wilt u nu verandering in brengen. Er is een nieuw wetsontwerp dat banken verplicht om je sneller terug te betalen. Kan je eens even uitleggen wanneer je je geld kan terugkrijgen als je slachtoffer bent van phishing? Wat zijn zo de situaties?
2: Ja, er is eigenlijk al een hele goede wet die ook eigenlijk al duidelijk is en die eigenlijk zegt dat wanneer je slachtoffer bent van phishing en je hebt en er is een betaling uitgevoerd waar je zelf geen toestemming voor gegeven hebt, dan moet de bank je terugbetalen en dan kan de bank een onderzoek doen om te kijken of er ook geen grove nalatigheid was. En dat wil eigenlijk zeggen dat de bank moet bewijzen dat je gefraudeerd hebt. Maar ja, de meeste slachtoffers van phishing die geven geen toestemming om geld van hun rekening te laten overschrijven naar een buitenlandse rekening. En daar knelt nu net het schoentje, omdat de banken eigenlijk zeggen van het moment dat jij op een link klikt of je geeft je code van je kaartlezer door aan de telefoon, dan zegt de bank, dan geef jij toestemming dat er een betaling mag uitvoeren. Maar het probleem is dat heel veel slachtoffers gewoon niet weten dat ze met iemand aan de lijn hangen die criminele feiten wil plegen. Of ze krijgen soms een bankmedewerker aan de lijn en die vertelt het verhaal zo realistisch dat je eigenlijk tegen het slachtoffer niet kan zeggen dat het zijn eigen fout is. En daar wil ik iets aan doen.
0: Ja, en dus riepen die banken telkens grove nalatigheid in. Er werd bijna niemand vergoed, hè? Dat was de situatie vroeger. Maar nu, met dat wetsontwerp, gaat dat dus veranderen.
2: Ja, wat we gaan doen is eigenlijk duidelijk omschrijven wat een toegestane betaling is. Dus wanneer er geld van je rekening afgaat en je geeft daar toestemming voor. Dat zijn eigenlijk betalingen die je dag in dag uit doet, waar je ook achter staat omdat je bijvoorbeeld een product koopt of iets moet betalen. Maar wanneer er geld van je rekening afgaat waar je geen toestemming voor geeft, dan moet de bank je terugbetalen. En we gaan heel duidelijk omschrijven wanneer dat het geval is. Dus zelfs als je je code geeft aan de telefoon of je klikt op een link waarin de context gewoon compleet onduidelijk was dat het crimineel waren, dan betekent dat in dit wetsontwerp niet dat je een toegestane betaling hebt gedaan en dan moet de bank je terugbetalen.
0: Oh ja, dus als je een valse link krijgt bijvoorbeeld en je klikt daarop en zelfs via iets mee bevestigt, ja, dan had je nog niet kunnen weten dat het geen gewone betaling was. Dus op dat moment moet de bank jou vergoeden.
2: Ja, omdat de wetgeving eigenlijk heel duidelijk aan de kant van de consument en het slachtoffer staat. Het zijn eigenlijk de banken die er een eigen interpretatie aan hebben gegeven. En die loopt eigenlijk wat scheef met de wetgeving. En om dat nu nog eens heel duidelijk te verduidelijken met alles wat we hebben, gaan we daarvoor naar de regering en ga ik een wetsvoorstel neerleggen om het nog duidelijker te maken. Want soms moeten banken twee keer iets lezen voor ze weten wat we bedoelen. En ik denk dat dat in dit geval heel erg nodig is om die slachtoffers van phishing te beschermen.
0: Ja, absoluut. Morgen buigen uw collega-ministers zich over dit dossier. Hoe groot is de kans dat er doorkomt en wanneer wordt het dan eigenlijk echt invoegen?
2: Ik merk vooral in de regering dat iedereen vindt dat slachtoffers van phishing beschermd moeten worden. En ook in het regeerakkoord staat heel duidelijk in dat we stappen gaan nemen om nog meer bescherming te geven. Dus ik ga dat debat morgen voeren. Ik hoop dat ze mij morgen volgen. En anders zullen we wel zien wat er wordt beslist. Als het erdoor komt, zal het voor de komende maanden zijn. Dus we doen alles op alles om die slachtoffers van phishing te beschermen.
0: Ja, het zijn er gewoon te veel. En voel je vooral niet dom, maar kom ermee naar buiten. Dan wordt het in ieder geval geregistreerd nog. En laat ons hopen dat er inderdaad minder slachtoffers zijn dankzij deze nieuwe wet. Dankjewel, meneer Beenders. Ik wens je nog een hele fijne donderdag. Bedankt hoor.
2: Hetzelfde. Dank je.
1: Joe Paradise Beach. Het grootste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en straffe optredens. Straks vanaf 10 uur op het strand van Westende. In vreemde munten betalen met je debitkaart? No stress. Ken dit? KBC beweegt met je mee.
3: Deze radiospot is voor u.
4: Zeker.
3: Jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk...
4: Pas opgestaan.
3: ...al direct weer in slaap valt.
4: Langzaam wegzakkend tegen de schouwer van die onbekende man met zijn gazetje.
3: En maar kwijlen op zijn kostuum.
4: Ja, is dat normaal?
3: Nee.
4: Want slapen doet je in je bed.
3: Het is bedtijd.
4: Echt waar.
3: Tijd voor een Sleep Life bed.
1: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solde op slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life. Sleep Life. Sleep Life.
5: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse jumbo-mosselen van Boni.
6: Oh, korting op jumbo-mosselen. Oh ja, met frietjes.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
7: Dit is...
8: Joe Summer. Good times. Good times.

0: Terwijl dit geen zomer is in de radio voor deze laatste tropische dag. Carapicho.
1: Joe's Summer Request.
0: En tik, tik, tak. Ondertussen 14 voor 10 geworden. Ik heb er twee aan de telefoon, als ik het goed heb begrepen. Elke uit Gent, elke goedemorgen.
2: Hallo.
3: Goedemorgen.
0: En, oh, Simon is daar ook bij. Zeg, hoe doen jullie dat? Ja, ja. Zijn dat nu twee telefoons die ik aan de lijn heb? Of geven jullie elkaar de telefoon door?
2: Nee, wij zitten in de auto met Bluetooth.
0: Ja, zo doen jullie dat. Ja, net terug van de reis naar Italië. Hoe is het in Italië geweest?
2: Heel goed, heel goed. Het was een heel, heel leuke reis.
0: Ja, wat was de highlight? Wat was zo het hoogtepunt?
2: Oh, we hebben wel verschillende dingen. We hebben een grot bezocht, we hebben een bergje beklommen, we hebben aan het riviertje gezeten met onze hond. Dat was heel fijn.
0: Ah ja, met de hond. Dus eigenlijk zijn we met drie aan de telefoon, maar de hond is voorlopig erg rustig. Dat is Lucy, geloof ik, hè?
2: Ja, ja, die zit hier te hijgen in mijn nek.
0: Ja, en dat is het verhaal hoe jullie aan Lucy zijn geraakt. Dat is ook wel een grappig verhaal. Vertel dat eens.
2: Grappig, dat weet ik niet, maar we hebben die, wat moet ik zeggen, gevonden of zo, ja, op een andere reis in Noord-Macedonië. Toen zaten we aan het meer van Pochriet en ja, die kwam daar eigenlijk, hoe moet ik het zeggen, bijna in onze schoot gewandeld. Dus, ja, die hebben we toen proberen te adopteren via een organisatie. Ja. En voilà, op
0: Oh, luister, zeg, straf. Ja, een grappig verhaal, omdat het toch wel straf is dat het je is overkomen. Hè. Zeg, hoe is het met Elke? Want die hoor ik nu niet.
4: Heel goed.
0: Ah, daar is Elke.
4: Ik ben co-piloot.
0: Ah, je bent een co-piloot. Dus jij bent aan het rijden op dit moment of zo?
4: Nee, nee, nee, ik let op de baan.
0: Ah, jij let op de baan. Oké. Okay. Zeg, dan ben
2: maar
0: jij
2: ik
0: dus...
2: ik let ook op de baan.
0: Ja, ja, ik wou net zeggen, ja. Ja, ik voelde mij al schuldig dat ik hier met Simon aan het bellen was. Zeg, Elke, dan heb jij eigenlijk de playlistverantwoordelijkheid, als ik het goed begrijp, in de auto.
4: Ja, inderdaad.
0: Ja,
4: en dus dat... eigenlijk dacht hij mij dat Simon ook naar Joe luistert in de auto.
0: Oh, maar kijk eens aan, Elke, dat is de goede daad geweest. Fantastisch. Zeg, en de co-piloot, dus ook een beetje de DJ van de reis, zeg maar, die kiest wel een beetje foute plaatjes af en toe, hè?
4: Ja, maar dat zorgt voor sfeer in de auto.
0: Dat is waar, dat is waar. Vertel eens welke drie summer requests jullie hebben doorgestuurd.
2: Elke is dat ze het niet meer weten, dus ik zal het zeggen.
0: Oh.
2: Dat Last Ketchup met de Ketchup Song.
4: Ja.
0: Ja.
2: Dan Demasiado Corazon. En ook nog natuurlijk Saragossa van Jimmy Frey.
4: Dat was op vakantie, lief. We hebben iedere dag naar Saragossa van Jimmy Frey geluisterd.
0: Je zal het niet geloven, maar ik ben een keer op skivakantie geweest. En we zitten bij de start nog maar. We zaten in België. We gingen met de auto daar naartoe. We hebben daar Saragossa opgezet. En we hebben dat gespeeld tot we op onze vakantiebestemming. Dat is zo'n fantastisch autonummer. Ik weet niet hoe het komt, maar ik snap het volledig. Goed, zeg Simon en Elke, we gaan al die plaatjes draaien. Bedankt daarvoor. Rij nog een beetje voorzichtig. Doe de groetjes ook aan Lucy. En we gaan die drie plaatjes nu draaien. Rij ze daar voorzichtig.
4: Dankjewel.
0: Groetjes, bye bye.
4: Joe Summer Request.

Ik zweer het je, als je het één keer hebt geprobeerd op weg naar je vakantiebestemming, dit hier in je radio, dan, dan bestaat dus de kans dat het een paar uur wordt. Jimmy Frey en Saragossa, speciaal voor Elke, Simon en Lucy, die daar ook aan het hijgen is in de auto. En Simon, die Joe heeft ontdekt dankzij Elke, dat is pas liefde, dat is mooi. Geniet nog van deze laatste summer request voor jullie terwijl jullie daar aan het rijden zijn. We gaan naar het Paradise Beach met Anna Paulussen, zometeen na het nieuws van 10 uur. Dit is nog Make the

0: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
1: Wauw, de grootste schommel van de wereld.
2: En een avonturenparcours.
0: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
3: Bellewaerde!
0: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
4: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
5: Knaldi! Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
6: Wij houden van meubelen, van interieurs die kloppen, van comfort dat blijft. Maar ook van slimme keuzes tijdens de solden. Van die zetel waar je al even aan denkt, nu met soldevoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Kova, mijn stijl van wonen. Juli is soldemaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solden in onze winkel en op kova.be.
7: Dit is jouw. Een fijne donderdagmorgen, of je nu hier aan zee luistert, van op je werk of thuis achter je bureau. Ik beloof je deze voormiddag sowieso een zomers vakantiegevoel. Het is 10 uur, goedemorgen. Het nieuws krijg je van Niels Rosa Peralta.
8: Een goedemorgen. Het blijft smeulen in Limburg. Minder jobs in de industrie en de bouw en 500 doden in Myanmar. In Tilse Stokkum in Limburg blijft de brandweer nablussen na een natuurbrand gisteren. De grond is daar kurkdroog en het vuur zou dus snel terug kunnen oplaaien. Ook in Genk was er een natuurbrand, die is intussen wel onder controle. De oorzaak van die twee branden wordt nog onderzocht. Mogelijk werden ze aangestoken. De industrie en de bouwsector krijgen klappen. In die sectoren waren in juni zo'n 13.000 jobs minder dan een jaar eerder. Dat blijkt uit de arbeidsbarometer van HR-dienstverlener SD-Works. En het ziet er niet goed uit, waarschuwt Bart Pollentier van SD-Works.
9: Wanneer we naar onze cijfers kijken, zien wij een relatief veerkrachtige arbeidsmarkt. Maar uiteraard moeten we wel rekening houden met een lager ondernemersvertrouwen, hogere energieprijzen en een afzwakkende economie. Bovendien zien wij ook dat bedrijven in bevragingen aangeven dat ze de komende maanden minder willen aanwerven en meer ontslagen verwachten.
8: De tegenovergestelde beweging zien we in de dienstensector, winkels, horeca en transport bijvoorbeeld. Daar zijn er zo'n 14.000 jobs bijgekomen in vergelijking met vorig jaar. En in Myanmar in Azië zijn deze maand al meer dan 500 doden gevallen bij scheepsrampen, dat melden de Verenigde Naties. Twee boten kapseisden er voor de kust. De slachtoffers zijn Rohingya, dat is een onderdrukte minderheid in het land. Wellicht probeerden ze te vluchten voor het regime daar. En het weer nog zonnig en warm vandaag, met temperaturen die schommelen tussen 32 graden in de Kempen en 25 aan zee. Morgen meer wolken en een paar graden minder, 30 in het binnenland, aan zee opnieuw iets frisser. Het weekend wordt gevoelig frisser, maar overwegend droog.
7: 2 minuten over 10 en 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Antwerpen op de E17 gaat het traag tussen Waasmunster en Sint-Niklaas. Komen 20 minuten bij. E313 tussen Massenhoven en Wommelgem, daar moet je 13 minuten extra aanschuiven. Het gaat ook nog traag richting de grens met Frankrijk op de E40 tussen Gistel en Middelkerken. Daar moet je 10 minuten bij tellen. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
10: Joe Perry.
11: Met Anne Paulissen.

0: Ja, die stem van Mick Hucknall is na al die jaren nog altijd even loopzuiver.
1: Joe Paradise Beach.
0: Ja, een hele goede morgen en welkom op ons Joe Paradise Beach hier in Westende. De deuren van ons terras die zijn bij deze officieel open op deze donderdag. Ik zie de eerste mensen ook al op ons terras zitten. Die zijn aan het genieten van het zonnetje en ze hebben groot gelijk. Nu, het is mijn eerste keer hier op het strand van Westende en ik moet echt wel duidelijk zijn. Wauw, dit is het mooiste en het beste uitzicht van de hele Belgische kust. Ik kan me echt geen betere werkplek verzinnen dan hier. Dus mijn dag is sowieso al heel goed begonnen. Het waait wel een beetje, maar de zon schijnt en dat is het allerbelangrijkste. Het is ongeveer 7:07 en ik ben vooral heel blij om jou te kunnen voorzien van een heerlijk vakantiegevoel, zelfs als je moet werken. Jawel, jawel. Dus je bent heel erg welkom hier. Ik heb Vanessa Amorosi al klaarstaan, die gaat voor zomerse sferen zorgen. Maar eerst een muzikale hulpkreet van ABBA.
1: Good times.
2: Great music.
1: Dit is...

Vanessa Amorosi is een van de grote headliners voor de komende editie van Night of the Proms. 2021 en 22 november staat ze in de AFAS Dome om daar samen met een symfonisch orkest al haar iconische hits te brengen. Ik denk dat dat wel iets is om naar uit te kijken. De biopic van Michael Jackson die is momenteel te zien in de bioscoop en die heeft een record neergezet. De film heeft wereldwijd al 1 miljard dollar opgebracht en dat is nooit eerder gebeurd. Nu, ik heb hem zelf nog niet gezien, maar wel horen zeggen dat het echt de moeite is. En dat is dit nummer ook. Dirty Diana. Hele goeiemorgen.

0: Betty Peters laat nog weten in de app absolute moeite om te zien. Ik had soms echt het gevoel alsof ik gewoon bij Michael Jackson terug stond. Alsof ik echt bij zijn optredens was. Dirty Diana, Michael Jackson, hele goede morgen. Hier op het strand van Westende kan je in de zon genieten van heel veel lekkers. Echt, we hebben van alles. We hebben ijsjes, bubbelwafels, maar ook koffie. En ik verklap graag dat ik toch wel een mega koffiefan ben. Ik kan dat elk uur drinken. Dus misschien moeten we er nu maar een soort van pauzemoment van maken. Een koffiepauzemoment met mijn all-time favorite koffie. Dat is een cortado of een cappuccino. Nu, ik weet dat Italianen altijd zeggen dat je na 11 uur geen cappuccino meer mag bestellen of drinken. Dus het is 9:40. We kunnen dat nog altijd doen. En ondertussen gaan we ook eventjes vertragen, heel even voorzichtig al uitkijken naar het weekend met twee songs. Vaya con Dios brengt ons naar Puerto Rico, maar eerst een fantastisch duet na dit.
1: Tijmans Koffie. Passie en perfectie in elke kop koffie. Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
2: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
3: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama?
2: Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
4: Christopher Nolan neemt je mee op een epische reis.
5: Help me go home.
4: Beleef The Odyssey bij Kinepolis. In Antwerpen en Hasselt in overdonderend IMAX. En in Brussel exclusief in IMAX 70mm film. The Odyssey. In alle Kinepolis bioscopen vanaf 15 juli. Koop nu je tickets op kinepolis.be.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Dag Allemaal. Spraakmakende primeurs en verhalen die raken. Nu voor maar €1,95 per week en altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
7: Nu bij Zelfbouwmarkt mooie terrastegels om te leggen. En om achteraf een terrasknop te doen. Nu tot 50% korting op tegels. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
8: De magie is gearriveerd in Brussel. Harry Potter The Exhibition is nu open in Brussels Expo voor een gelimiteerde tijd. Koop nu je tickets via harrypotterexhibition.com. Samen met het Nieuwsblad en VTM.
9: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
10: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
11: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.

0: Ja, wie weet zingen we dit morgen ook mee met Vlaanderen Zingt. Het podium zal hier alvast klaarstaan voor iedereen die zijn stembanden wil laten horen. En collega Tom de Kok die zal dat hier natuurlijk allemaal in goede banen leiden. En van Puerto Rico naar Elise, want ze heeft net een berichtje gestuurd. Hey Anne, ik ben net al aan mijn weekend begonnen. Ik moet wel nog de was en de plas doen thuis. Maar vanavond vertrekken we dan naar de zee. Wij zitten elke zomer in de Haan, maar we komen zeker langs om een ijsje te eten. Sowieso heel erg welkom. En dan hoop ik vooral dat er niet te veel problemen zijn onderweg. Ik ga eens eventjes kijken. Twee files op dit moment waar je meer dan 10 minuten verliest. Ik begin met de langste file en die vind je terug op de E17 richting Antwerpen tussen Waasmünster en Sint-Niklaas Centrum. Daar komen er 13 minuten bij. En je schuift ook nog aan op de E40 richting Frankrijk. Tussen Gistel en Middelkerken komen 11 minuten bij. Sta je toch nog op een andere plaats in de file, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
1: Joe Paradise Beach. Met Anne Paulussen.

Iedereen die de jaren 90 heeft beleefd, herinnert zich toch deze videoclip nog. Peter Andre, die met een glimmend ingeolied wasbordje en natte haren uit een tropisch waterval opduikt. En dat werd opeens een gigatiener-idool van heel Europa. Hier duikt er geen tiener-idool uit de zee op, helaas, helaas. Maar wel een summer hotspot. Want ook vandaag mag ik jou opnieuw inspireren om jouw vakantie net dat tikkeltje origineler of spectaculairder te maken. Het is maar wat je wil natuurlijk. We trekken vandaag richting het water. En deze keer niet met een klassieke kajak, een kano of een sup, want dat is ook super populair, maar iets totaal anders. Ik had er zelf ook nog nooit van gehoord. Ik wist zelfs niet dat het bestond. Maar je kan het aan de kanten van Kortrijk beleven. En het is ook voor het hele gezin. Dus ik denk wel dat je dan sowieso je aangesproken voelt. Zometeen kom je er veel meer over te weten. En gaat bedenker Kim jou alles volledig uitleggen. Eerst mogen we nog genieten van Madonna. Like a Prayer.

0: Show Gold presenteert
1: Bruce Springsteen Forever. Rudy Franks duikt samen met jou in de muziekcarrière van de Bos.
2: Hey, ik ben Rudy Franks, jarenlang oorlogsjournalist, maar nu met wat meer tijd voor andere passies. De Bos.
1: Bruce Springsteen Forever met Rudy Franks.
0: Beluister Bruce Springsteen Forever en alle andere Forever-reeksen nu op joegold.be of in je favoriete podcast-app.
3: Van Christopher Nolan.
4: No one could stand between me and home.
3: Deze zomer komt de legende tot leven. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya en Charlize Theron.
5: Let's go!
3: The Odyssey, nu in de bioscoop.
6: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
7: Knaldi. Nu bij Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.

0: Show.
1: Summer Hotspot.
2: Ja, ook vandaag krijg je van mij weer een toffe zomerse tip die jouw vakantieplanning net iets leuker gaat maken. Ik zei het daarnet al, we trekken vandaag richting het water op. Maar niet met de gekende bootjes zoals een kajak, een kano of een sub. Maar we proberen een keer iets helemaal anders. Een grote metalen tank. Dag Kim, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Hey, dag Kim. Jij hebt tanked rafting op de kaart gezet. Een ja, toch wel origineel concept waarbij jullie mensen over het water in een ronde metalen tank laten varen. Vertel eens, hoe ben je eigenlijk op dat idee gekomen?
3: Eigenlijk, dat komt uit Amerika. Het zijn hele grote koeien drinkbakken. Die in eerste instantie in België en in Europa importeren om te verkopen als ja, hot zwemtank. Maar in Amerika zie je eigenlijk dat daar ja, de rivieren mee afvloten. Dus floating noemen ze dat. Heel gezellig met vrienden. En zo zijn we eigenlijk op het idee gekomen om dat hier in ja, België ook op te starten.
2: Oké, want het is ook echt nieuw, hè? Het is nog net in België nog nooit gedaan, denk ik.
3: Nee, in België nog nooit gedaan.
2: Oké, het is volledig nieuw. Zeg maar?
3: Ja, het is volledig nieuw, het is een totaal ander concept. Hoe ziet de tank eruit? Ja, het is eigenlijk ja, heel groot, met kussens erin, paddles, muziekboxen, gewoon een heel gezellige setting.
2: Oké, en als je dan zo'n tripje boekt, hoe ziet dat er dan concreet uit? Moet je dan heel hard beginnen paddelen? Kan dat ding eigenlijk omslaan of is het veilig genoeg? Ja, dat zijn al zo direct vragen dat ik denk, oei, oei, oei, is dit veilig?
3: Het is zeker veilig. We doen het nu toch al 2 jaar. Ik ga niet omslaan. Eigenlijk is dat zoals een pedalo of een kano. Ja, ik kan alles doen omdraaien, maar dan moet je echt wel heel hard je best doen om allemaal langs één kant gaan staan. Ja, dan ga je dat ook omdraaien. Maar anders is dat eigenlijk een groot vlak die super veilig is. Het is paddelen en soms kan je wat tegenwind hebben, dus kan dat wel wat pittiger zijn. Maar het is eigenlijk vooral genieten en gezelligheid met vrienden, kennissen, collega's.
2: Oké. En waarom vind jij dat die tanked rafting nu echt zo de ultieme hotspot is voor deze zomer? Waarom moeten we de mensen echt wel eens een keertje dat proberen?
3: Ja, het is uniek. Je bent buiten, je bent op het water met allemaal mensen ja, dat je graag ziet. Of iets minder graag ziet, maar hopelijk graag ziet. Je bent echt van de druk. Want op het water heb je eigenlijk altijd meer zo, ja, dat zen-gevoel. Maar je kan het eigenlijk op de manier dat je zelf wilt. Je kan genieten met een hapje, met een drankje, rustig. Maar je kan ook een race doen of eventueel watergevechten. Zeker met dit weer gebeurt dit heel veel. En eigenlijk achteraf kan je dan wel zeggen dat je echt wel iets uniek hebt gedaan. Dus daarom ben ik wel echt de
2: ideale deze zomer.
3: Ja, ik snap het.
2: En ik denk ook absoluut heel erg leuk om met kinderen te doen. Want die hebben ook een hele leuke namiddag als ze heel de tijd op het water kunnen zitten. Met de ouders of met familie erbij. Ik kan mij voorstellen dat er ook wel wat mensen zijn die dan wat lekkers meenemen. Wat moet je eigenlijk allemaal praktisch meenemen om een goede namiddag te hebben daar in die tank?
3: Wel, het is eigenlijk een beetje aan het weer. Hè. Als het heel warm weer is, altijd voldoende drank. Mensen nemen altijd hun koelboxen mee, wat al heel tof is. Die kunnen mee op de tank. Zonnecrème, zeker nu. Even wat minder weer, een pulletje, maar anders gewoon aan het weer en gemakkelijk. Stilettos, die laat je wel best thuis.
2: Ja, dat snap ik. Want dan kunnen er ongelukken gebeuren. Zeg Kim, heel erg toffe tip. Waar moeten de mensen naartoe? Welke website moeten zij raadplegen om zo eens een namiddagje te boeken bij jullie?
3: www.tanktrafting.com.
2: Oké, daar moeten ze zijn. Het klinkt fantastisch en ik denk met dat warme weer dat dat de ideale verkoeling is voor een namiddagje. Heel erg bedankt voor de fijne uitleg, Kim. En veel succes nog met het project.
3: Dankjewel.
2: Fijne zomer nog. Dag.
0: Dit is Joe Summer.

Ik krijg al heel wat enthousiaste berichtjes binnen over dat fijne summer hotspotje dat we hebben gedeeld. Maaike is enthousiast, ook Lize. www.tankt-rafting.com. Dat is de website waar je moet zijn. Als je zelf ook nog een leuke summer hotspot hebt of een leuke tip hebt voor deze vakantie, stuur hem zeker door in de Joe-app en dan delen we hem ook heel.

0: je zin in een ijsje, een bubbelwafel of een lekkere koffie? Kom richting ons Joe Paradise Beach voor de meest gezellige donderdagochtend. Het kan hier echt allemaal, hoor. Het is 11 uur. Goedemorgen. Nieuws Rosa Peralta heeft het nieuws.
1: Een goedemorgen. Moeten we extra spaarzaam zijn op water? In Limburg is de brandweer nog altijd aan het nablussen. En acteur Sam Neill is gestorven aan een longontsteking. Rond deze tijd komt de droogtecommissie samen. Die bekijkt of er extra maatregelen nodig zijn om water te besparen. Expert Patrick Willems zit daarin. Een sproeiverbod is voorlopig niet nodig, zegt hij.
2: Dat is nog niet aan de orde. De drinkwaterbedrijven geven aan dat er op dit ogenblik nog voldoende reserve is. En dat heeft ook te maken met de regen die we de afgelopen maanden wel wat gehad hebben. Maar natuurlijk, ja, als de droogte de ganse zomer zou aanhouden, dan zou het eventueel wel kunnen zijn dat we naar het einde van de zomer toe wel drinkwaterproblemen gaan krijgen.
1: Ja, zuinig zijn met drinkwater is dus de boodschap. Intussen blijft de brandweer in Tilse Stokkum in Limburg nablussen na een natuurbrand gisteren. De grond is daar kurkdroog en het vuur zou dus snel terug kunnen oplaaien. Ook in Genk was er een natuurbrand, maar die is intussen onder controle. De oorzaak van die twee branden wordt nog onderzocht. Mogelijk werden ze aangestoken. En de Jurassic Park-acteur Sam Neill is overleden aan een longontsteking. Dat bevestigt zijn woordvoerder. Neill was 78. Maandag raakte bekend dat hij overleden was, maar het was nog niet duidelijk hoe. Sam Neill heeft ook een tijd tegen kanker gevochten, maar op het moment van zijn overlijden was hij kankervrij. En het weer nog. Veel zon en warm. 32 graden in het binnenland en 25 aan de kust. Morgen meer wolken en een paar graden minder. 30 in het binnenland. Aan zee opnieuw iets frisser. Het weekend wordt gevoelig frisser, maar overwegend droog.
0: Even kijken naar de files. Ondertussen 5 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En ik begin met de langste file. Die vind je richting Antwerpen op de E17 tussen Waalsmunster en Sint-Niklaas Centrum. Daar moet je een kwartier bij tellen. Op de E313 gaat het dan weer traag tussen Ranst en Wommegem. Daar moet je 6 minuten bij tellen. Op de E40 richting de grens met Frankrijk schuif je aan tussen Gistel en Nieuwpoort. 12 minuten komen daarbij. Op de Brusselse Buitenring gaat het ook nog traag tussen Sint-Stevens, Woluwe en Zaventem. Reken daar 5 minuten extra. En tot slot vind je ook nog een file op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Antwerpen-Zuid en Antwerpen-Centrum, daar komen 6 minuten bij. Sta je toch nog op een andere plaats in de file, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
3: Joe Paradise Beach. Met Anne Paulissen.

de officiële afscheidssong van Wham voor George Michael solo begon. Een hele goede morgen en welkom. Er zijn hier al nieuwsgierige kleine luisteraars in de studio die eens komen piepen. Hier heel erg welkom op onze Joe Paradise Beach. Fijn dat je luistert. Kom trouwens ook langs, want dit is echt een hele fijne plaats om de hele dag te vertoeven. We hebben ijsjes, we hebben koffie, we hebben veel lekker ijs natuurlijk, want we zijn het leukste ijssalon van de hele kust. Ik heb het gevoel dat ik hier eigenlijk niet echt aan het werken ben. Er is hier een briesje, het strand voor mijn neus. Dit is echt een fantastische werkplek natuurlijk. En we gaan daar gewoon nog een schepje bovenop doen. Ik heb zometeen Gombe Dance Band natuurlijk ook. Maar eerst mag Leona Lewis in je oren kruipen met deze heerlijke Mabrel-song. Dit is Bleeding Love.

Sun of Jamaica, maar hier is gewoon de zon van Westende. Maar die voldoet aan alle wensen, hoor. Geen klachten hier. In tegendeel eigenlijk. Het is hier fantastisch. Heel veel mensen die nog aan het genieten zijn van de zon. Het waait een beetje, maar dat is prima. Dit moet niet meer zijn. Kinderen die zich vervelen tijdens de zomervakantie, die kan je eigenlijk maar gewoon beter laten werken. Het is een beetje de tactiek van Pink, want haar dochter die reist heel vaak mee op tournee. Maar niet zonder haar steentje bij te dragen. Nee. Pink vindt het heel belangrijk dat ze ook de handen uit de mouwen steekt. En ze doet dat ook backstage. Ze moet kleedkamers poetsen, smoothies maken voor de crew. En ze wordt daar dan ook voor betaald. En nu mag ze ook nog eens gewoon samen met haar mama samenwerken in deze fantastische song met hun twee. Cover Me in Sunshine, Pink en Willow Sageheart.

0: Tess on the Beach. Tess Goossens polst elk weekend naar de zonovergoten vakantieverhalen van haar bekende gasten. Met nu zaterdag in Imosé en op zondag Stan van Samang. Tess on the Beach. Elk weekend vanaf 12 uur live op Joe Paradise Beach in Westende. Even tijd voor jezelf? Laat je inspireren door het magazine Margriet. Dompel je onder in persoonlijke verhalen. Laat je raken door herkenbare columns. En lees alles over gelukkig en gezond ouder worden. Met Margriet wordt het leven nog leuker. Want je beste tijd is nu. Haal Margriet nu in de winkel voor maar €3,99.
1: Mannetjes!

0: Bibi.
1: Morgen
0: is Gamma open tot 8 uur s'avonds.
1: En het is nog nee tegen BTW.
0: Weten we.
1: Maar niet voor iedereen, hè.
0: Weten we.
1: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
0: Weten we.
1: Waar gaan we dus naartoe morgen?
2: Naar Gamma.
1: En wat mogen we niet vergeten? Een kortingskaart van 5%.
0: Weten we.
3: Morgen is Gamma open tot 20 uur en van vrijdag tot zondag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
4: Ontdek het magazine Margriet. Nu in de winkel voor maar €3,99. Fantasialand, een plek waar fantasie werkelijkheid wordt. Beleef bekroonde attracties, magische shows en verfijnde gastronomie. Verleng je avontuur in onze unieke themahotels direct aan het park. Fantasialand, Duitslands beste themapark. Op amper 2 uur van Brussel of Antwerpen. Boek nu op fantasialand.be.
5: Het zijn solden bij Maasmechelen Village met kortingen tot 70%. En dit weekend late night shopping tot 9 uur. Als je dan niet uitgeshopt geraakt, weet ik het ook niet.
6: Wij houden van meubelen, van interieurs die kloppen, van comfort dat blijft. Maar ook van slimme keuzes tijdens de solden. Van die zetel waar je al even aan denkt, nu met soldenvoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Kova, mijn stijl van wonen. Juli is soldenmaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solden in onze winkel en op kova.be.
7: Wat was dat?
8: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je MyDeLijze-app of op delijze.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf €50.
7: Flashy.
8: Voorwaarden op delijze.be/superplus. Delijze. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste DeLijze winkels gewoon.

altijd een succes als je Prince draait natuurlijk op de radio. We gaan straks trouwens weer op zoek naar de mooiste zin van een liedje. Je kan misschien al eens beginnen nadenken welke songtekst jou keer op keer raakt en misschien ook wel dient als levensmotto. Zometeen schakel ik jouw muzikale hulp heel graag in. Eerst even meezingen met dit vrolijke nummer. Take a

0: We zijn even aan het kijken naar de files. Vier files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file vind je op dit moment op de E17 richting Antwerpen tussen Lokeren en Sint-Niklaas Centrum. Daar komt er een kwartier extra bij. E313 tussen Ranst en Bommelgem, daar moet je 5 minuten bij tellen. Problemen ook op de E40 richting de grens met Frankrijk tussen Middelkerken en Nieuwpoort, 14 minuten extra. En tot slot vind je ook nog een file terug op de Antwerpse ring richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel, daar moet je 11 minuten bij rekenen. Sta je toch nog op een andere plaats in de file, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
1: Joe Paradise Beach. Met Anne Paulussen.

de jaren 80 op hun best dankzij Denise Williams. Let's hear it for the boy. Ja, je weet het, we zijn begin deze zomer gestart met onze grote zoektocht naar de mooiste zin uit een liedje. En ook vandaag blijf ik natuurlijk verder zoeken naar die ene zin die voor jou heel waardevol is, of heel belangrijk, dat je hem dagelijks ziet, herhaalt of misschien ergens hebt opgeschreven. Of er zijn ook mensen die natuurlijk een tatoeage laten zetten van hun favoriete songtekst. En ja, je weet het, muziek is natuurlijk pure emotie, dus ik ben ook wel zeker van dat je al meteen in je hoofd zit van ah ja, dat liedje of dat stukje tekst is voor mij super belangrijk. Wel, ik ben er naar op zoek en ik wil heel graag weten van jou wat dat precies is. Dus als je voor mij de Joe-app zou willen openen, even zou willen drukken op het microfoontje en mij willen vertellen welke ene zin jou doet lachen of troost biedt of inspireert en waarom het zo belangrijk is, dan ga ik er zo meteen ook het meest opvallende graag uitpakken en dan hoor je dat nog voor 12 uur.

0: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
1: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Deze radiospot is voor u.
3: Absoluut.
2: Jij die denkt dat uw lichaam zich maar moet aanpassen aan uw bed.
3: Ja, dat het normaal is dat uw bed kraakt als een pak zoute chips.
2: Wel, dat is niet normaal.
3: Nee, het is tijd.
2: Hoog tijd.
3: Dat jij u niet meer aanpast aan uw bed.
2: Maar uw bed aan u.
3: Exact.
4: Het is tijd voor een Sleep Life bed.
5: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solde op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life. Sleep
6: Life. Bij Zelfbouwmarkt mooie terrastegels om te leggen. En om achteraf een terrasknop te doen. Nu tot 50% korting op tegels. Kijk op zelfbouwmarkt.be.

Dankjewel voor al die fijne reacties in de Joe-app. Ik zie ze voorbij komen en binnenstromen. Dus we zitten duidelijk met heel veel songs in ons hoofd. En vooral stukjes tekst die ons altijd bijblijven. Of doen denken aan een bepaalde periode. Blijf dat vooral ook doen. Duw op het microfoontje. En stuur dat stukje, een stukje tekst door dat niet meer uit je hoofd gaat. Dit is Human League. Don't You Want Me.

0: Het terras van onze Joe Paradise Beach is volop aan het leven. Heel veel volk dat hier langskomt en geniet van een drankje, van de zon en natuurlijk ook van de live radio. En er zijn hier trouwens ook al mensen binnengekomen, omdat die natuurlijk ook meedenken en meevoelen met onze zoektocht naar de mooiste zin uit een lied. Er zijn al een paar mensen langs geweest die zeiden van oh Anne, maar dat liedje en dat stukje tekst vind ik heel erg mooi. Ja, natuurlijk. Je moet het altijd ook even doorsturen in de Joe-app. Druk op dat microfoontje en dan kunnen we het natuurlijk ook gebruiken, want ik draai ook altijd de songkeuze natuurlijk. Er zijn heel veel fijne reacties binnengekomen. Waarvoor dank trouwens. Hè. Het is, we zijn een beetje overspoeld. Maar ik heb er eentje uitgepikt van Benjamin uit Antwerpen. Koos een stukje uit Ain't No Mountain High Enough van Marvin Gaye en Tammy Terrell. Dat is ook een geweldig nummer. En ik laat hem zelf even vertellen waarom en wat precies.
1: Hey Anna, goedemorgen. Het is met Benjamin. Voor mij is de mooiste tekst uit een liedje Ain't No Mountain High Enough, Ain't No Valley Low Enough, Ain't No River Wide Enough to Keep Me From Getting To You, Babe. Dit liedje van Marvin Gaye en Tammy Terrell is het hoofdliedje van een van mijn favoriete films, Remember the Titans. En daardoor is het liedje mij eigenlijk altijd bijgebleven. De boodschap is prachtig en ik word eigenlijk altijd heel gelukkig als ik het hoor. Dus ik zou heel blij zijn moest je deze nog eens kunnen spelen op de radio.

Ja, de tijd is ineens snel aan het voorbijgaan. De klok tikt al bijna 12 uur gaan. We gaan zo meteen richting het nieuws van 12 uur. Eerst heb ik voor jou ook nog Alicia Keys, Girl on Fire.

0: fly to Tenerife, the seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
1: Yoohoo!
2: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Even opfrissen? Dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, Nivea Deo, 2 plus 2, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op toei.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
6: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar €1,99. Lidl, dat kan tellen.
7: Westende is momenteel de place to be, maar als je hier niet live kan bij zijn, dan breng ik Joe Paradise Beach gewoon naar jou met een zeer zomerse playlist het komende uur. 12:01, goedemiddag. Het nieuws krijg je van Niels Rosa Peralta.
8: Een goedemiddag. Er is meer info over de man die gisteren overleed in Knokke. Zijn er maatregelen nodig om water te besparen? En Argentinië riskeert een boete op het WK voetbal. Er is meer duidelijkheid over de Fransman van 44 die gisteren om het leven kwam in Knokke. Hij geraakte in de problemen tijdens het zwemmen, dat meldt het parket van West-Vlaanderen. De man werd nog gereanimeerd, maar alle hulp kwam te laat. Ook zijn nichtje van 15 raakte in de problemen, maar zij is ongedeerd. Het is nog niet duidelijk of de man zijn nichtje wilde redden. Dat wordt nog onderzocht. De droogtecommissie zit op dit moment samen. Experten bekijken of er extra maatregelen nodig zijn om water te besparen. Hydroloog Patrick Willems is één van hen. Volgens hem is een sproeiverbod nog niet nodig.
9: Dat is nog niet aan de orde. De drinkwaterbedrijven geven aan dat er op dit ogenblik nog voldoende reserve is. En dat heeft ook te maken met de regen die we de afgelopen maanden wel wat gehad hebben. Maar natuurlijk, ja, als de droogte de ganse zomer zou aanhouden, dan zou het eventueel wel kunnen zijn dat we naar het einde van de zomer toe wel drinkwaterproblemen gaan krijgen.
8: Zuinig zijn met drinkwater is dus de boodschap. Amerikaanse soldaten die ouder zijn dan 30 moeten elk jaar hun testosteronniveau laten testen. Dat heeft defensieminister Pete Hegseth aangekondigd. Voor soldaten die jonger zijn is het niet verplicht. Hegseth vindt dat een goede test om te zien of soldaten nog in topvorm zijn. Wie dat niet is, kan een testosteronbehandeling krijgen. Maar experten zijn kritisch, onder meer omdat zo'n behandeling voor hartproblemen kan zorgen. En sport. Argentinië riskeert een boete op het WK voetbal. Na de match tegen Engeland haalden de spelers een spandoek boven met daarop: de Falklandeilanden zijn Argentijns en dat is een politieke boodschap en dus verboden. In de jaren 80 was er een bloedrige oorlog tussen Engeland en Argentinië om die eilandengroep. De Britten hebben die gewonnen. En de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, de NMBS dus, wordt 100 jaar over exact een week. En dat wordt gevierd met onder meer tentoonstellingen met treinmateriaal uit verschillende periodes en ook de werkplaatsen gooien de deuren open. Het is meteen de start van een heel feestjaar. Op de verjaardag zelf, de 23ste, krijgen alle reizigers en het personeel ook een klein cadeautje. En het weer nog. Veel zon en warm. 32 graden in het binnenland en 25 aan de kust. Morgen meer wolken en een paar graden minder. 30 in het binnenland dan. Aan zee opnieuw iets frisser. Het weekend wordt gevoelig frisser, maar overwegend droog.
7: Even kijken naar de files. Er staan er 3 op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Ik begin met de langste file. Die vind je op de E40 richting de kust. Tussen Sint-Denijs-Westerum en Nevelen. Daar is een ongeval gebeurd en moet je 30 minuten aanschuiven. Richting Antwerpen op de E17 gaat het traag tussen Waasmunster en Sint-Niklaas Centrum. Daar moet je 10 minuten bijtellen. En tot slot is er ook nog een file op de Antwerpsring richting Gent. Tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Daar is een defect voertuig en moet je 8 minuten bijtellen. Sta je toch nog op een andere plaats, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
10: Joe Paradise Beach.
11: Met Anne Paulussen.

0: Ja, dit maakt je dag meteen goed. Aanstekelijke song van Billy Joel, My Life.
1: Joe Paradise Beach.
0: Zeker zitten wij hier nog op Joe Paradise Beach. En ik zit hier vooral niet alleen. Ons terras zit echt bomvol. Heel veel mensen. Echt heel fijn om te zien. Een goede middag trouwens ook als je niet hier bent. En misschien wel aan tafel kruipt om iets te eten. Sommigen die mogen een boterham extra eten, denk ik. Want vandaag opent ook de camping Dreamville haar deuren voor het allereerste weekend van Tomorrowland. Dat morgen van start gaat. Heel veel feestgangers van over de hele wereld gaan ons land binnenstromen. Maar ook Belgen gaan daar natuurlijk heel graag naartoe. En zo'n hele dag feesten en opwarmen voor die echte officiële start, dat vraagt energie. Dus voldoende eten en drinken, dat kan je hier trouwens ook zeker doen. En onze Reggie die heeft hier op Joe Paradise Beach al laten zien hoe goed hij feestjes kan bouwen. Maar ook op Tomorrowland mag hij elk jaar draaien. Tijdens het tweede weekend gaat hij dat dit jaar doen. 24 juli zie je hem daar bezig, 's middags op de mainstage. En ik dacht, weet je wat, ik haal hem gewoon nu al naar hier. Dan kunnen we samen ook een feestje bouwen. En samen doen we dat met Jake Rees. Dit is Ellie.
1: Joe Paradise Beach. Good times. Great music.

En Kurt, laat ook nog weten in de Joe-app. Hey Anne, maar morgen starten ook nog eens de Gentse feesten. Ah ja, natuurlijk, dat was ik al helemaal vergeten. Ook altijd heel erg leuk om naartoe te gaan. Yo! Flashback. Ja, wij gaan nu ook even ergens anders naartoe. Het is te zeggen, we gaan richting de zomer van 1986. Elke dag blikken we altijd even terug naar een bepaalde zomer van een bepaald jaar. En dat is vandaag 1986. Ik weet niet waar jij je toen op dat moment bevond. Ik was zelfs nog niet geboren. Maar de zomer van 1986, heb ik mij laten vertellen, was toch wel een heel bijzondere. Want dat was de periode dat we altijd buiten speelden in de zomer op onze BMX-fietsen. En het was een legendarische zomer, omdat wij ook heel wat nachten hebben beleefd. Met rode wangen zaten wij te kijken en vooral te supporteren voor Enzo Schifo, Jan Keulemans en de Rode Duivels op het WK in Mexico. We deden ook de allereerste Mexican Wave. Wij hadden ook in onze auto zo van die Ambre Solaire boompjes hangen. En overal waar je de radio opzette, hoorde je een 13-jarig meisje zingen. Sandra Kim met J'aime la vie. Nu, ze zong wel in het liedje dat ze 15 jaar was, maar toen de echte waarheid bovenkwam, of aan het licht kwam, zorgde dat bij de jury van Eurosong toch wel voor wat commotie en werd ze bijna gekwalificeerd. Ja, maar gelukkig is dat allemaal niet gebeurd, want anders zou Zwitserland met die eerste plaats gaan lopen zijn en dan hadden wij nooit die overwinning binnengehaald. Maar eind goed, al goed, en ik draai nog eens heel graag Sandra Kim met J'aime la vie.

0: you very much.
1: Elvis Forever.
2: Ik ben Helmut Lotti en ik duik samen met jou in het spraakmakende leven van Elvis Presley.
1: Beluister Elvis Forever en alle andere Forever-reeksen nu op joegold.be of in je favoriete podcast-app.
3: Wat was dat?
4: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je MyDeLijze-app of op deLijze.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
3: Flashy.
4: Voorwaarden op deLijze.be/superplus. deLijze. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste deLijze-winkels gewoon open.
5: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
6: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama?
5: Ja.
6: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
7: Mannekes,
8: Pompie,
7: morgen
8: is Gamma open tot 8 uur s'avonds.
7: En het is nog nee tegen BTW.
8: Weten we.
7: Maar niet voor iedereen, hè.
8: Weten we.
7: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
8: Weten we.
7: Waar gaan we dus naartoe morgen?
9: Naar Gamma.
7: En wat mogen we niet vergeten?
8: Hey.
7: Een kortingskaart van 5%.
8: Weten we.
10: Morgen is Gamma open tot 20 uur. En van vrijdag tot zondag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
11: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten? Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
12: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel.

0: voetballen. Klinkt goed, hè?
1: Weet je wat ook goed klinkt? Dat iets een tweede kans krijgt en jij een betere prijs. En daarom vind je bij Bol extra voordelig refurbished laptops, telefoons en smartwatches. Goed, hè?

Altijd leuk om Ed Sheeran voorbij te horen komen in de playlist. En dit ook natuurlijk. Cyndi Lauper is achter de schermen druk bezig met theater. Schrijft de muziek voor een musicalbewerking. En dat heeft ontzettend veel succes. Time after time.

0: Zometeen een van mijn lievelingszangers, Craig David, staat hier al te popelen. Eerst even kijken naar de files. Het is 1:30 en er staan 6 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En ik begin met de langste file. Die vind je terug op de E40 richting de kust. Tussen Sint-Nijs-Westrum en Nevelen, daar is een ongeval gebeurd en moet je meer dan een half uur aanschuiven. Op de Antwerpsring richting Gent zijn er problemen tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Dat komt door een defect voertuig, daar moet je meer dan 10 minuten aanschuiven. Richting Nederland problemen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Daar komen 8 minuten bij. Op de ring rond Gent, richting Oostakker, zijn er problemen tussen Zelzaten-Noord en Gent-Zeehaven. 7 minuten extra. Op de A12, richting de grens met Nederland, ook traag tussen Ekeren en Leugenberg. Dat komt door een defect voertuig. Daar moet je 7 minuten bij tellen. En tot slot is er ook nog een file op de E17 richting Antwerpen tussen Waasmunster en Sint-Niklaas-West. Zo is het. Daar moet je 6 minuten bij tellen. Sta je toch nog op een andere plaats in de file, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
1: Joe Paradise Beach. Met Anne Paulissen.

je hem graag eens live aan het werk wil zien, dat kan. 31 juli kan je hem bezig zien op het podium van de Lokerse Feesten. Craig David en Walking Away. Ja, en Jennifer Lopez heeft ook last van Walking Away, want haar tweeling die is afgestudeerd en ze mogen naar de universiteit gaan. Ze heeft laten weten in interviews dat ze super fier is dat ze aangemeld zijn. Een universiteit hebben gekregen, studiebeurzen hebben gekregen. Of dan is het maar vooral hopen dat ze niet te veel last heeft van dat lege nest syndroom natuurlijk.

0: Hoor je dat? Dat is het plezier van lekker eten. Euro Premium Hondenvoeding. Vraag ernaar in jouw dierenspeciaalzaak.
1: Wij houden van meubelen, van interieurs die kloppen, van comfort dat blijft, maar ook van slimme keuzes tijdens de solden. Van die zetel waar je al even aan denkt, nu met soldevoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Kova, mijn stijl van wonen. Juli is soldemaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solden in onze winkel en op kova.be.

0: De sfeer zit hier meer dan goed op Joe Paradise Beach. Heel erg welkom nog altijd. Als je in de buurt bent, spring eens binnen. Ons terras is helemaal open voor lekker eten en drinken natuurlijk. Als we het vandaag over Taylor Swift hebben, dan is er natuurlijk maar één ding waar de hele wereld over aan het praten is, of nog altijd aan het praten is, en dat is haar huwelijk. Het huwelijk van de eeuw met Travis Kelce. Het ging door in Madison Square Garden. Was gigantisch groot, was gigantisch chic. 1000 gasten, die mochten ook geen gsm of telefoon bij hebben. Ook smartwatches moesten uitgedaan worden, omdat dat allemaal niet gefilmd mocht worden. Enfin, het is zo groot geweest. En ik dacht, laten we nog maar eens de kerstverse bruid vieren met ook nieuwe muziek. I Knew It, I Knew You, hier nieuw bij Joe.
1: Dit is Nieuw bij Joe. Taylor Swift.
2: Hey, it's Taylor.
1: I Knew It, I Knew You.
3: Good

De tijd vliegt voorbij. Het is al bijna 10 voor 1. En je weet het, tussen 1 en 4 hoor je Jan Bosman hier door jouw radio op Joe Paradise Beach. Heeft weer van alles in petto. Heel veel leuke muziek. En heel erg leuk nieuws voor alle Camille-fans. Want Jan Bosman die mag iets heel bijzonders weggeven zometeen. Exclusieve familietickets voor Circus Camille. Als je wint, dan mag je niet alleen met z'n vieren naar de magische voorstelling op zondag 9 augustus op dat kleine strand in Oostende. Je krijgt ook nog een meet and greet erbovenop. Echt waar. Hoe dat allemaal in zijn werk gaat, dat gaat Jan natuurlijk allemaal uitleggen zometeen. Tussen 1 en 4 kom je dat allemaal te weten. Bon Jovi komt eraan. Eerst nog een beetje zwoele muziek. Aventura en Obsession. Hele fijne donderdagmiddag nog voor jou. En geniet van het zonnetje. Hello.

0: onderweg naar hier over de E40. Twee ongevallen meegemaakt. Twee keer in de file gestaan, dat is het minste. Gelukkig ook enkel blikschade. Ik hoop geen gewonden. Dus toch allemaal een beetje voorzichtig zijn onderweg. Lijkt me een goed idee. Overzicht van het verkeer krijg je zo meteen na het nieuws van 1 uur. Je hoort Niels Rosa Peralta.
1: Een goedemiddag. Code oranje voor droogte. Amerikaanse soldaten moeten hun testosteron laten opmeten. En de sprinters zijn aan zet in de Tour de France. Vanaf nu geldt code oranje voor droogte in Vlaanderen. Dat heeft de droogtecommissie zo net beslist. Er wordt voorlopig niks verboden in ons dagelijkse leven, maar we moeten ons wel aanpassen. Omgevingsminister Jo Broens.
2: We zien dat het gezond verstand van de Vlaming werkt. Het piekverbruik is vandaag lager dan tijdens de eerste hittegolf. Maar we willen ze wel vooral blijven aanmoedigen om zeer kritisch na te denken over waar je je drinkwater voor gebruikt. En dat is wat mij betreft heel duidelijk niet voor je gezond te sproeien. Het zijn dat soort zaken waar we vandaag als samenleving collectief over moeten waken. Om te vermijden dat we met verboden moeten komen of de 5-minuten-regel als je onder douche staat zoals in Nederland.
1: De droogtecommissie volgt de situatie op. Als dat nodig is, worden de maatregelen aangescherpt. En er is meer duidelijkheid over de Fransman van 44 die gisteren om het leven kwam in Knokken. Hij geraakte in de problemen tijdens het zwemmen, dat meldt het parket van West-Vlaanderen. De man werd nog gereanimeerd, maar alle hulp kwam te laat. Ook zijn nichtje van 15 raakte in de problemen, maar zij is ongedeerd. Het is nog niet duidelijk of de man zijn nichtje wilde redden. Dat wordt nog onderzocht. Amerikaanse soldaten die ouder zijn dan 30 moeten elk jaar hun testosteronniveau laten testen. Dat heeft defensieminister Piet Hegseth aangekondigd. Voor soldaten die jonger zijn is het niet verplicht. Hegseth vindt dat een goede test om te zien of soldaten nog in topvorm zijn. Wie dat niet is, kan een testosteronbehandeling krijgen. Maar experten zijn kritisch, onder meer omdat zo'n behandeling voor hartproblemen kan zorgen. En sport, Argentinië riskeert een boete op het WK voetbal. Na de match tegen Engeland haalden de spelers een spandoek boven met daarop de Falklandeilanden zijn Argentijns. Dat is een politieke boodschap en dus verboden. In de jaren 80 was er een bloederige oorlog tussen Engeland en Argentinië om die eilandengroep. De Britten hebben die gewonnen. En over een uur starten de renners in de Ronde van Frankrijk aan de 12e etappe. Net als gisteren is dat er een voor de sprinters. Vlak dus met een paar korte klimmetjes, zegt collega Maxime Goethals.
3: Het laatste hupje, klimmetje, ligt met de top op 20 kilometer van de streep. Dat is er eentje van vierde categorie, bijna 3 kilometer toch. Dus als het daar echt snel gaat, kan er hier en daar misschien een sprinter in de problemen komen. Maar dat zou eigenlijk niet mogen. En zo zouden we in Chalon-sur-Saône de vijfde echte kans moeten krijgen voor de sprinters.
1: Het is dus uitkijken naar Jasper Philipsen die zijn eerste rit zou kunnen winnen. Voor Tim Herlier zou het zijn derde zijn. Veel zon en warm, 32 graden in het binnenland en 25 aan de kust. Morgen meer wolken en een paar graden minder, 30 in het binnenland, aan zee opnieuw iets frisser. Het weekend wordt gevoelig frisser, maar overwegend droog.
0: Bijna 3 minuten over 1. Ik heb 4 files waar het moeilijk gaat onderweg op de Antwerpse ring richting Gent. Daar wordt traag gereden tussen Berchem en de Kennedy-tunnel door een defect voertuig dat een kwartier vertraging veroorzaakt daar. In de richting van Antwerpen op de E313 tussen Ranst en Antwerpen-Oost komen 10 minuten bij. En op de E17 tussen Waasmunster en Sint-Niklaas 5 minuten. Richting Brussel ook nog op de E19. Daar gaat het moeilijk tussen Mechelen-Noord en Mechelen-Zuid. Ook daar komen 5 minuten bij. Op andere plaatsen als je daar in de file staat, verlies je op dit moment minder dan 5 minuten.
4: Joe Paradise Beach met Jan Bosman.

Bananarama en Cruel Summer. Maar zo vreed is de zomer eigenlijk toch nog niet geweest. Een heel klein beetje. Maar ondertussen valt het allemaal wel goed mee. En dit weekend trouwens ook nog de temperaturen die gaan zakken. Maar dat is uiteindelijk goed wandelweer. Voor een hondenwandeling bijvoorbeeld. Maar daar ga ik het straks nog over hebben. Want eerst iets helemaal anders. De schaduwplaatbattle. Mensen die luisteren elke dag, die weten dat dat nu geprogrammeerd staat. Zo ongeveer. Want je kan ofwel in team schaduw zitten. Dan krijg je straks van mij misschien een iets tragere plaat. Omdat je denkt van, goh, de zon is al sterk en stevig genoeg geweest vandaag. Of denk je toch, ik ben team zon. De zon volop, vol een bak. En uptempo nummers daarbij, daar wil ik graag uit kiezen. Wel, ik heb twee platen klaarstaan. En het centrale thema van vandaag is day. Dus ergens day in een trage of een snelle plaat. Dat is waar ik zo meteen naartoe ga. En waaruit jij dan kan kiezen. Misschien kan je zelf al eens gokken wat het zal worden. Dat doe je dan maar in de Joe-app natuurlijk. Maar zo meteen dus de battle die start na Cameron Whitcomb en Kim.

heeft een paar jaar geleden deelgenomen aan America's Got Talent en lag er toen uit, niet de finale gehaald, maar ondertussen wel op zijn pootjes terechtgekomen, die Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear. We zitten dus met de schaduwplaat battle. Twee platen die je van mij krijgt. Eentje uptempo, eentje wat trager. Eentje bij team schaduw, eentje bij team zon. En vandaag is ons centrale thema D. Er zijn al een paar mensen die hebben geprobeerd om te achterhalen over welke nummers het gaat, maar kijk, die zoektocht is voorbij, want ze staan nu klaar. Kies je voor kamp schaduw, dan ga je dus voor de trage, maar wel mooie plaat van Lou Reed met een verhaal erin over een perfect day. Ook al was dat nogal cynisch bedoeld, deze perfect day van Lou Reed, maar wel een fijne nummer, een dikke hit geweest natuurlijk. Denk je toch van nee, houd maar volop zon en volop op tempo, dan gaan we voor YouTube.

Ik ben dus volop benieuwd naar jouw ideeën daar rond en jouw keuze vooral. En die keuze die maak je nu in de Joe-app. Joe-app openen en kiezen tussen ofwel The Perfect Day van Lou Reed of The Beautiful Day van U2. Team Schaduw tegen Team Zon. Ik ben benieuwd wie het gaat.

0: Tess on the Beach. Tess Goossens polst elk weekend naar de zonovergoten vakantieverhalen van haar bekende gasten. Met nu zaterdag in Imosé en op zondag Stan van Samang. Tess on the Beach. Elk weekend vanaf 12 uur live op Joe Paradise Beach in Westende.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%. Zoals vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99.
0: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Even tijd voor jezelf? Laat je inspireren door het magazine Margriet. Dompel je onder in persoonlijke verhalen. Laat je raken door herkenbare columns. En lees alles over gelukkig en gezond ouder worden. Met Margriet wordt het leven nog leuker. Want je beste tijd is nu. Haal Margriet nu in de winkel voor maar €3,99.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%.
0: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Haal vandaag nog jouw vloer in huis.
2: Ontdek het magazine Margriet. Nu in de winkel voor maar €3,99.
3: Deze radiospot is voor u.
4: Absoluut.
3: Jij die 's morgens onder een ijskoude douche moet springen om een beetje wakker te worden.
4: En dan nog slaapdronken aan het werk waggelt.
3: Jij die sloten gitzwarte koffie moet drinken.
4: En tussendoor nog wat energiedrank voor extra cafeïne.
3: Want oh, wat hebben wij weer slecht geslapen.
4: Hoe kan dat nu?
3: Zal u zeggen?
4: Zeg, het is bedtijd.
3: Tijd voor een Sleep Life bed.
5: Sleep Life.
0: Nu bij Sleep Life. Solde op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life.
5: Sleep Life.
6: Wij houden van meubelen, van interieurs die kloppen, van comfort dat blijft, maar ook van slimme keuzes tijdens de solde. Van die zetel waar je al even aan denkt, nu met soldevoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Kova, mijn stijl van wonen. Juli is soldemaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solde in onze winkel en op kova.be.
7: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
8: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: Wat was dat?
10: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Lijze app of op delijze.be en krijg van 16 tot en met 19 juli €5 korting bij aankoop vanaf €50.
9: Flashy.
10: Voorwaarden op delijze.be/superplus. De Lijze. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste De Lijze winkels gewoon open.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Dag Allemaal. Spraakmakende primeurs en verhalen die raken. Nu voor maar €1,95 per week en altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
12: De magie is gearriveerd in Brussel. Harry Potter The Exhibition is nu open in Brussels Expo voor een gelimiteerde tijd. Koop nu je tickets via harrypotterexhibition.com. Samen met het Nieuwsblad en VTM.

Waarschijnlijk net iets te lang in de zon gezeten die Donna Summer en volledig overkookt. Hot stuff was dat. En ondertussen mag ik de poll in de Joe-app gewoon stoppen. Want de schaduwplaatbattle die is nu afgelopen. Jij hebt jouw keuze bekendgemaakt. Team Schaduw tegenover Team Zon. Team Schaduw kreeg van mij Lou Reed met Perfect Day. En Team Zon kreeg van mij U2 met Beautiful Day. Want day, je raadt het al, dat was het thema van vandaag. En uiteindelijk de resultaten. 56% voor de winnaar, 44% voor de verliezer. Dus dat lag vrij kort tegenover elkaar. Maar je weet het, diegene met de meeste stemmen, die draai ik helemaal.

0: beautiful day. Ik hoop dat het vandaag voor jou een beautiful day mag zijn natuurlijk. En anders proberen wij daar met de muziek toch nog wat beterschap in te krijgen. U2 kreeg je te horen tot 1:30. Ondertussen een aantal files in de richting van Antwerpen. Een file op de A12 tussen Aartselaar en Wilrijk. Daar verlies je 20 minuten. Op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem komen een kleine 10 minuten bij. En op de E17 tussen Waasmunster en Sint-Niklaas-West 5 minuten. De Antwerpse ring dan in de richting van Gent. Daar gaat het moeilijk tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Door een defect voertuig verlies je daar een kwartier. In de richting van Brussel op de A12 staat file tussen Wilrijk en Aartselaar 5 minuten extra. En op de Brusselse binnenring tussen Groot-Bijgaarden, Dansaertlaan en Jette, ook daar komen 5 minuten bij. Op andere plaatsen, als je daar in de file staat, verlies je minder dan 5 minuten.
1: Joe Paradise Beach met Jan Bosman.

Amy McDonald en This is the Life. Ik was daar straks het programma aan het voorbereiden. En mijn hart maakte eigenlijk een heel klein sprongetje. Omdat ik een liedje zag staan dat ik eigenlijk best wil in mijn hart dragen. Omdat ik het zo'n geweldig leuk, fijn, opgewekt, vrolijk nummer vind. Maar we draaien dat zo weinig. Dus als je dat dan ziet passeren, dan denk je van... Ah, dat maakt helemaal mijn dag. Mijn dag in ieder geval. En ik hoop toch ook een heel klein beetje die van jou. Godly and Cream zijn dit met A Little Piece of Heaven.

0: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse jumbo-mosselen van Boni.
1: Oh, korting op jumbo-mosselen. Oh ja, met frietjes.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Zij de Vos.
3: Ja, Lemmes.
2: Zelfs na 140 jaar blijven onze BBQ's hip.
3: Ah ja, met no-cap gourget, wayo worstjes en slay samurai.
2: Of dingen, hè? Bougie burgers.
3: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
2: Oké.
3: Waarom neemde jij nu nog een burger?
2: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
4: Dat is
5: de Vos Lemmes.
6: Van Christopher Nolan.
7: No one could stand between me and home.
6: Deze zomer komt de legende tot leven. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya en Charlize Theron.
8: Let's go!
6: The Odyssey, nu in de bioscoop.
9: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.
10: Kruidvat gaat deze zomer voor vitamini-prijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar...
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Nu bij Zelfbouwmarkt mooie terrastegels om te leggen. En om achteraf een terrasknop te doen. Nu tot 50% korting op tegels. Kijk op zelfbouwmarkt.be.

Veel mensen, maar ik zie ook van mijn andere vrienden er hier heel veel rondlopen. Ja, daar zijn ze, de honden. Hè. Dat is mijn favoriete bezigheid in sommige gevallen. En in ieder geval de hondenwandeling van zondag. Zometeen krijg je daar nog eens een stand van zaken over. Na Pommelien Thijs en Atlas.

0: Powerhouse. Dat is nu op dit moment ergens in Westende op de Koning Ridderdijk. Joe Paradise Beach. Ja, want daar staan we hiermee in Westende. En ik dacht nog zo eens een laatste oproep te doen voor de hondenwandeling. En aan de hondenliefhebbers om komende zondag zeker mee te wandelen. Want ik heb de weerkaarten eens bekeken. Hè. Het gaat eigenlijk perfect wandelweer worden met de honden. En ik dacht van, ik ga nog eens mensen aanmoedigen om mee te komen doen en in te schrijven. En wat denk je nu? Het is helemaal volzet. Ja, alle plaatsen voor die hondenwandeling zijn dus eigenlijk al ingevuld. Ik ga zelf om 2:30 in de namiddag wandelen. En ik hoop dat er dan heel veel schnauzers mee gaan wandelen. Grote, kleine, middelslaag, dat mag allemaal. Zodat we daar een leuke groepsfoto mee kunnen maken. En andere mensen die nu denken van ja, maar ik had eigenlijk ook nog willen komen. Dat kan natuurlijk. Je kan die wandeling altijd doen. Alleen krijg je dan, omdat je niet bent ingeschreven, geen goodiebag. En dat is echt wel de moeite waard, de goodiebags van Europremium. Daar zit echt van alles in. Hele toffe dingen. Dus ja, kijk, het kan alleen maar een goede raad zijn voor volgend jaar eventueel. Mocht het zijn dat je het nu net te laat bent, om dat volgend jaar dan zeker op tijd te doen. Maar wandelen kan dus, voor alle duidelijkheid, altijd. Het parcours liever is netjes aangeduid. Dus wie wil wandelen, die kan dat sowieso doen. En zoals gezegd, volgende zondag heel veel en goed wandelweer. Dus, allemaal welkom. De hondenwandeling, ik kijk er alvast naar uit. Begint tot 's morgens al. Heel veel hondjes die hier gaan langslopen. Heel veel kabaal waarschijnlijk ook. Maar dat mag. Voor één keer mag dat. Zelfs op de radio heel veel honden te horen dan die dag. Zondag hondenwandeling van Joe.
1: Hoor je dat? Dat is het plezier van lekker eten. Euro Premium hondenvoeding.

0: Gold presenteert
1: Bruce Springsteen Forever. Rudy Franks duikt samen met jou in de muziekcarrière van de Bos.
2: Hey, ik ben Rudy Franks, jarenlang oorlogsjournalist, maar nu met wat meer tijd voor andere passies. De Bos.
1: Bruce Springsteen Forever met Rudy Franks.
0: Beluister Bruce Springsteen Forever en alle andere Forever-reeksen nu op joegold.be of in je favoriete podcast-app.
3: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 euro. Lidl, dat kan tellen.
4: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
5: Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim. Dit is
6: jou. Zometeen heb ik weer een zomerweetje waar je mee kan uitpakken ten opzichte van vrienden en familie vanavond. Maar daarvoor zit onder andere nog Kiss, Vanessa Paradis en ook nog DJ Licious en Milo. En het nieuws van 2 uur met Niels Rosa Peralta.
7: Goedemiddag. Code oranje voor droogte. Een nieuwe CEO bij Brussels Airlines en een sprintersetappe in de Tour. Vanaf nu geldt er code oranje voor droogte in Vlaanderen. Dat heeft de droogtecommissie zo net beslist. Er wordt voorlopig niks verboden in ons dagelijks leven, maar we moeten ons wel aanpassen. Omgevingsminister Jo Broens.
8: We zien dat het gezond verstand van de Vlaming werkt. Het piekverbruik is vandaag lager dan tijdens de eerste hittegolf. Maar we willen ze wel vooral blijven aanmoedigen om zeer kritisch na te denken over waar je je drinkwater voor gebruikt. En dat is wat mij betreft heel duidelijk niet voor je gezond te sproeien. Het zijn dat soort zaken waar we vandaag als samenleving collectief over moeten waken. Om te vermijden dat we met verboden moeten komen of de 5-minuten-regel als je onder douche staat, zoals in Nederland.
7: De droogtecommissie volgt de situatie op. Als dat nodig is, worden de maatregelen aangescherpt. En een stoelendans aan de top van Brussels Airlines, want daar dat krijgt een nieuwe CEO, Lorenza Maggio, een Italiaanse van 48, die op dit moment voor een Italiaanse luchtvaartmaatschappij werkt. De huidige CEO, Andrea von Boxberg, vertrekt aan het einde van de zomer. Zij komt aan het hoofd van de Duitse autobouwer BMW. En sport, de renners in de Ronde van Frankrijk zijn bezig aan de 12e etappe. Net als gisteren is dat er één voor de sprinters. Vlak dus met een paar korte klimmetjes, zegt collega Maxime Goethals.
9: Het laatste hupje, klimmetje, ligt met de top op 20 kilometer van de streep. Dat is er eentje van vierde categorie, bijna 3 kilometer toch. Dus als het daar echt snel gaat, kan er hier en daar misschien een sprinter in de problemen komen. Maar dat zou eigenlijk niet mogen. En zo zouden we in Chalon-sur-Saône de 5e echte kans moeten krijgen voor de sprinters.
7: Ja, het is dus uitkijken naar Jasper Philipsen die zijn eerste rit zou kunnen winnen. Voor Tim Merlier zou het zijn 3e zijn. En het weer nog. Veel zon en warm. 32 graden in het binnenland en 25 aan de kust. Morgen meer wolken en een paar graden minder. 30 in het binnenland. Aan zee opnieuw iets frisser. Het weekend wordt gevoelig frisser, maar overwegend droog.
6: Het is bijna 2 minuten over 2. De files die staan op dit moment op de Antwerpse ring in de richting van Gent. Tussen Antwerpen-Noord en de Legrellenlaan, daar verlies je 10 minuten. In de richting van Antwerpen op de E17, traag tussen Waasmunster en Sint-Niklaas Centrum, ook daar komen 10 minuten bij. En op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem verlies je 5 minuten. Ook nog eens 5 minuten op de binnenring, daar staat file liever tussen Groot-Bijgaarden en Jette. Op andere plaatsen, als het daar wat moeilijk gaat, verlies je op dit moment minder dan 5 minuten.
0: Joe Paradise Beach met Jan Bosman.

Ik was even naar het weetje, het wegje datje aan het kijken. Het zomerweetje, want zo noem ik het ook natuurlijk. En ik moet er eigenlijk al mee lachen, want het gaat over gapen zo meteen gaan. Dus bijvoorbeeld als je iemand ziet gapen, dan doet dat gapen. Want gapen is blijkbaar een van de meest aanstekelijke dingen ter wereld. Maar hoe komt dat toch? Dat vraag ik mij af. En klopt dat inderdaad als je zegt van ja, gapen, zien gapen, doet ook gapen. Dus daar ga ik het zo meteen over hebben. Over hoe dat nu eigenlijk in elkaar zit en waar dat precies vandaan komt. We'll be right back.

Dan vind ik dat DJ-licious samen met Milo en Forever Young. Ik ga het dus hebben over... over gapen, ja. Dus dat is een teken blijkbaar dat je extra goed oplet gapen. En dat het zo aanstekelijk is, dat komt door onze spiegelneuronen. Zo heet dat dan. Dat zijn cellen in je hersenen die ervoor zorgen dat je het gedrag van anderen gaat spiegelen, gaat kopiëren. Wat een teken is van empathie en een sterke sociale band. Dus als er vrienden en vriendinnen zijn die aan het gapen zijn en je doet mee, dan heb je daar een hele goede connectie mee. Ik kan mij moeilijk voorstellen dat als je baas aan het gapen is, dat je dan onmiddellijk meegaapt. Maar goed, mensen met een groot inlevingsvermogen, die zullen dus sneller, zeg maar, besmet raken door een gaap. Als je een andere ziet gapen, dan doe je eigenlijk normaal gezien mee. Gapen is natuurlijk het universele en fysieke signaal dat je lichaam snakt naar rust en naar slaap. En dus als je een lange, zware dag hebt gehad, a hard day's night bijvoorbeeld, dan ben je vaak zo moe dat je niet meer kunt stoppen met gapen. Ik heb dat soms als ik naar tv zit te kijken en de programma's zie op televisie, dat gebeurt en dan overvalt mij dat ook regelmatig. Maar goed, a hard day's night, wie zong dat ook alweer?

0: Celine Dion met I'm Alive.
1: Mannekes.
2: Bombi.
1: Morgen
2: is Gamma open tot 8 uur s'avonds.
1: En het is nog nee tegen BTW.
2: Weten we.
1: Maar niet voor iedereen, hè.
2: Weten we.
1: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
2: Weten we.
1: Waar gaan we dus naartoe morgen?
3: Naar Gamma.
1: En wat mogen we niet vergeten? Een kortingskaart van 5%.
2: Weten we.
4: Morgen is Gamma open tot 20 uur. En van vrijdag tot zondag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Deze week kom je bij Spar voor...
6: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
5: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
6: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
5: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
7: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
8: Joehoe! De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: Wat was dat?
10: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leize app of op delijze.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
9: Flashy.
10: Voorwaarden op delijze.be/superplus. De Leize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon.

Het wordt stilaan tijd om mijn Best of Belgium Tourbus in gang te zetten en warm te laten draaien. Want de afstand vandaag die we moeten afleggen is behoorlijk ver. Van aan de kust moeten we nog naar de provincie Limburg. Want

daar ga ik een of andere stad of dorp gaan bezoeken waar ook een BV woont. En die BV geeft jou dan straks ook nog eens een extra tip van wat daar precies allemaal voor leuks te beleven is. Maar dus, zometeen gaan we er ons even aanzetten en aan gaan rijden. Na Ozark Henry onder andere en deze Philip Bailey en Phil Collins.

0: Ozark Henry en I'm Your Sacrifice tot bijna half drie. Onderweg staan vier files waar je wat tijd verliest. Antwerpse ring richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel komen 10 minuten bij. In de richting van Antwerpen op de A12 tussen Aartslaar en Kleidalaan Kontigse Steenweg verlies je ook 5 minuten. En nog eens 5 minuten op de E17 tussen Waasmunster en Sint-Niklaas Centrum. Nog eentje op de Brusselse Buitenring. Daar gaat het traag tussen Sint-Stevens-Woluwe en Dichem. Ook daar komen 5 minuten bij.
1: Joe Paradise Beach met Jan Bosman.

Ik denk dat dat iets is dat je eens in je leven toch wel moet meemaken. De carnaval in Rio de Janeiro en dan Bellini horen met Samba de Janeiro. Perfecte en ideale combinatie lijkt mij. Ik ben dus onderweg met de Best of Belgium Tourbus, want ik ben onderweg naar Limburg vanuit West-Vlaanderen. En daar ga ik een kijkje nemen zometeen in Bilzen. Ja, Bilzen, daar gaan we vandaag op bezoek. En dat betekent dat je van mij een aantal tips krijgt voor als je zelf ooit eens Bilzen bezoekt, wat je daar allemaal moet gaan bekijken. En er woont ook een BV die een extra supertip zal meegeven om te horen wat je zeker niet mag mankeren eenmaal je daar in Bilzen bent. Maar dat is voor straks, na onder andere Tina Turner.

0: meteen nog eens rustig aan. Hier bij Joe met James Morrison. Die staat klaar met You Give Me Something.
1: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
2: Wow, de grootste schommel van de wereld.
3: En een avonturenparcours.
1: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
4: Bellewaerde!
1: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
5: Even tijd voor jezelf? Laat je inspireren door het magazine Margriet. Dompel je onder in persoonlijke verhalen. Laat je raken door herkenbare columns. En lees alles over gelukkig en gezond ouder worden. Met Margriet wordt het leven nog leuker. Want je beste tijd is nu. Haal Margriet nu in de winkel voor maar €3,99.
6: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
5: Ontdek het magazine Margriet. Nu in de winkel voor maar €3,99.
7: De magie is gearriveerd in Brussel. Harry Potter The Exhibition is nu open in Brussels Expo voor een gelimiteerde tijd. Koop nu je tickets via harrypotterexhibition.com. Samen met het Nieuwsblad en VTM.
8: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
9: Even bollen. Iedereen moet het weten.
10: Het zijn zomersolden bij Bol. Met deze week tot 50% korting op zomerse mode en tot 30% korting op kampeerspullen. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.

0: James Morrison met You Give Me Something was dat. De Best of Belgium Tourbus die heeft eigenlijk niks te maken met de zomerse zoektocht die Anne van Elzen organiseert, voor alle duidelijkheid. Ik geef daar straks nog wel een tip voor mee. Maar van mij, met onze Best of Belgium Tour, krijg je andere tips. Dat zijn vooral bezienswaardigheden in bepaalde steden en gemeenten waar ik langs ga. En vandaag, zoals gezegd, zitten we dus in Bilzen. En Bilzen, daar valt wel wat te beleven. Onder andere moet je daar het historische stadscentrum maar eens bezoeken. Want dat is de combinatie van de markt, het oude stadhuis, de kerk, de Demer die daar stroomt. Maar dat maakt allemaal van Bilzen dat het verrassend aangenaam is om daar dat allemaal te voet te gaan ontdekken. Dus dat is al sowieso de moeite waard. Dan is er ook nog het Park Hafmans. Dat is een aangename groene plek in de stad waar je ook de Bilzermolen vindt. En het is ideaal blijkbaar als aanvulling op de wandeling die je dan doet door het historische centrum. En dan even te gaan uitrusten en misschien wel uitwaaien in dat Park Hafmans. En dan moet je de volgende ook doen. Dat is de Demer en het Wasvrouwtje. Bilzen, dat is volgens de toeristische dienst daar de enige stad in Limburg waar de Demer nog open door het centrum stroomt. En het beeld van het Wasvrouwtje verwijst dus naar het vroeger dagelijkse leven aan die rivier. En je moet daar maar eens gaan kijken. Het is een heel mooi beeld. Het doet een beetje denken aan de Zeemeermin in Kopenhagen. Maar het is dus het Wasvrouwtje daar in Bilzen. Zeg, en Lisa Delbo, jij woont toch ook in Bilzen, hè?
1: Ja Jan, als je naar Bilzen komt, want ik ben in Bilzen geboren en getogen. Het is wel gefusioneerd met Oesselt, maar ik heb het vooral over Bilzen. Mocht je naar Bilzen komen, moet je zeker de landkoolmanderij Aldenbiezen bezoeken. Want daar, nu de zomeropera is afgelopen, maar Aldenbiezen is het zo waard om gezien te worden. En als ik bedenk dat in februari daar alle staatshoofden zijn geweest, met de Europese top, dan is het toch wel voor de gewone sterveling ook de moeite om daar te zijn. En als je dan goed wil eten in Bilzen, dan zou ik toch heb ik een heel fijn restaurant wat ik kan aanbevelen. Dat is namelijk het Magazijn. En als je het Italiaans wil, dan ga je naar Da Franco. Maar Bilzen leeft.

Lisa Delbo en Vlinder, dat liedje is natuurlijk weer razend populair geworden dankzij de serie Like Me. Iedereen die het kent, zingt dat luidkeels mee natuurlijk. Fijn nummer en bedankt voor de tips, beste Lisa Delbo. Daar in Bilzen, morgen een nieuwe locatie. Ontdek het samen met mij waar we dan terechtkomen.

Allemaal goed en wel, maar laten we afspreken, niet te fast car. Tracy Chapman was dat bij Joe. Ik heb er nog eentje voor het nieuws van 3 uur. Lekker om mee te zingen. Everybody's Backstreet's Back, alright. Dit zijn de Backstreet Boys. Everybody.

0: ik hoop dat je luidkeels hebt meegezongen met die Backstreet Boys. En mocht dat nu nog niet het geval zijn, ik ga dat proberen na 3 uur nog eens een keertje te doen. En we gaan dan ook swipen. Ondertussen is het tijd voor nieuws. Je hoort Emiel Wallais.
1: Goedemiddag. Vooral de scheepvaart en de boeren worden getroffen door de droogte. Het hoogste aantal natuurbranden in Frankrijk in 80 jaar. En Jelien van Drommen profiteert van een opgave op het tennistoernooi van Kitzbühel. Code oranje voor droogte zal vooral de scheepvaart en de landbouw treffen. In alle provincies gelden er al oponverboden op onbevaarbare waterlopen. En ook op bevaarbare waterlopen, zoals de IJzer, geldt er vanaf vandaag een oponverbod. En er is meer, zegt Vlaams minister van Omgeving Joop Broens.
2: Een maatregel die we vandaag ook wel nemen om de grootste waterverliezen tegen te gaan, is aan de sluizen. Aan de sluizen gaan we niet meer schip per schip doorlaten, zeker niet de pleziervaart. Daar gaan we gegroepeerd doen. Omwille van het feit dat telkens die sluis open gaat, 20 zwembaden of meer richting de zee vloeien. Die waterverliezen die kunnen we ons vandaag zeker niet permitteren. Dus we gaan dat meer gegroepeerd doen, die schepen doorlaten aan onze sluizen.
1: Voor ons verandert er voorlopig niets. De droogtecommissie roept ons wel op om zuinig om te springen met drinkwater. Het aantal natuurbranden in Frankrijk staat op het hoogste niveau sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog, meer dan 80 jaar geleden. Dat heeft de Franse president Emmanuel Macron gezegd. In totaal is al meer dan 35.000 hectare natuur in vlammen opgegaan. Intussen is de grote natuurbrand in het departement Drôme na 15 dagen onder controle. Daar brandde zo'n 4.400 hectare natuur af. En onze landgenote Jelien van Drommen heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het tennistoernooi van Kitzbühel. Van Drommen profiteerde van de opgave van haar Sloveense tegenstander. Ze stond ook 1-0 voor in sets. In de volgende ronde neemt ze het op tegen een Oostenrijkse. Veel zon en warm, 32 graden in het binnenland, 25 aan de kust. Morgen krijgen we meer wolken, het wordt ook een paar graden minder. 30 in het binnenland, aan zee opnieuw iets frisser. Het weekend wordt dan weer gevoelig frisser, maar overwegend droog.
0: 2:02, ik heb zo meteen goed nieuws, dus houd nog even vol tot na het verkeer, want 5 files staan er onderweg wel. Antwerpse ring richting Gent, tussen Antwerpen-Zuid en Antwerpen-Centrum. Daar zorgt een defect voertuig voor een vertraging van 10 minuten. Ook traag tussen Antwerpen-Noord en Merksem, ook daar een defect voertuig en een vertraging van 5 minuten. En in de richting van Nederland, op die Antwerpse ring, gaat het moeilijk tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Daar verlies je 10 minuten. Richting Antwerpen dan, op de E17, tussen Waasmunster en Sint-Niklaas-Centrum, verlies je 10 minuten. En op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem, daar komen op dit moment 5 minuten bij.
3: Joe Paradise Beach met Jan Bosman.

Dat goede nieuws is dat ik nog altijd een familieticket moet weggeven voor Circus Camille op 9 augustus op het Kleinstrand in Oostende. En niet alleen naar de voorstelling kan je dan gaan kijken, maar ook een meet and greet winnen met Camille. De vraag om dat te winnen volgt zo meteen na de

nog even op wachten, want het is nog altijd een mooie begin. Give me the night was dat van George Benson. Dus die vraag. Je weet het, een aantal dagen is Camille hier geweest om een summer session te geven. En ze heeft dan een paar nummers gezongen. En bij buitengaan heeft ze mij verteld van kijk, ik heb hier nog een aantal tickets voor Circus Camille. 9 augustus op het Kleinstrand in Oostende. Je mag daar een aantal mensen voor uitnodigen. Dus ik heb een familieticket, 4 tickets in totaal om daarbij te zijn. En daar hoort natuurlijk ook een meet and greet bij met Camille. Wat moet je daarvoor doen? Ja, je moet een beetje fan zijn toch van Camille om het antwoord op de vraag te kennen. Je stuurt dat zo meteen door via de Joe-app en dan kiest de computer er iemand uit die het juiste antwoord heeft doorgestuurd. De vraag van vandaag, ook weer lekker makkelijk net zoals gisteren, maar in welk programma, of hoe heet het programma, waarmee Camille is doorgebroken? Van waar is ze bekend geworden? Dat is de vraag die ik vandaag stel en waarop je het antwoord nu mag doorsturen. Dus het naam of de naam liever van het programma gewoon even doorsturen en dan duimen dat de computer jou eruit pikt voor dat familieticket. Straks hoor je wie dat wint.

dan de kust een ideaal surfer is op dit moment. Dus Beach Boys mochten er zeker bij vandaag met Surfin' USA. Wie wint die tickets voor Camille en het Circus Camille 9 augustus op het klein strand in Oostende? Dat is Cindy Lacasse, denk ik, of Lacasse, uit Kaprijke. Zij krijgt van mij de tickets voor, om erbij te zijn natuurlijk met z'n vieren. En een meet and greet met Camille, die krijgt zij sowieso van mij. Morgen heb ik trouwens nog een vraag en geef ik nog zo'n ticket weg. Maar Cindy, jij hebt sowieso al gewonnen. Straks gaan we zomerswipen. Het thema bezorgt mij een heel klein beetje kippenvel op dit moment, want het gaat over hemelse helden. Ja, dus gewoon van die strafartiesten die ondertussen niet meer bij ons zijn. Maar daar gaan we dus een aantal van op een rij zetten. 5 in totaal. En jij moet er dan voor zorgen dat de beste, wat jou betreft, dan toch helemaal wordt gedraaid. Dus als jij samen met mij en hemelse helden wil swipen, stuur dan nu even een bericht via de Joe-app. Ik wil swipen met hemelse helden. Ik wil swipen met hemelse helden. En het zou best eens kunnen dat ik jou dan straks aan de lijn heb. Dus niet bang zijn, gewoon doen. En misschien zit jouw favoriet er weer tussen die ik dan helemaal kan draaien. Dit is nog geen hemelse heldin en hopelijk nog lang niet, want ze maakt geweldige muziek. Dua Lipa en

0: Tess on the Beach. Tess Goossens polst elk weekend naar de zonovergoten vakantieverhalen van haar bekende gasten. Met nu zaterdag Inny Massé en op zondag Stan van Samang. Tess on the Beach. Elk weekend vanaf 12 uur live op Joe Paradise Beach in Westende. Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
1: Wat was dat?
2: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je Maidelijze-app of op delijze.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
1: Flashy.
2: Voorwaarden op delijze.be/superplus. Delijze. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delijze-winkels gewoon open.
3: Nu bij Zelfbouwmarkt mooie terrastegels om te leggen. En om achteraf een terrasknop te doen. Nu tot 50% korting op tegels. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
4: Fantasialand. Werelden vol fantasie en avontuur en zo dichtbij.

0: Christophe, dag Christophe.
1: Hey, dag Jan.
0: Hey, uit Meulebeke, hoe is het weer daar? Net hetzelfde als hier, of hoe zit het?
1: Ja, en denk nog wat warmer.
0: het is iets meer binnenwind in, hè? En minder wind, ja. Zeg,
1: ja, gisteren was ik nog bij Joe.
0: Ah, is het echt? Ben je er al geweest?
1: Ja, tuurlijk.
0: Cool.
1: Ja, ik heb u goeiedag gezegd. We waren lopen naar het ijs aan.
0: Ah, ja, als er ijs aan te pas komt, dan loop ik daar altijd meestal naartoe.
1: Voilà.
0: Zeg, en beviel het wat? Maak eens een beetje reclame, Christophe?
1: Ja, zeker. Het is de tweede keer dat ik hier was. Ik ben ook geweest met mijn kink.
0: Ja?
1: En nu terug, ja, een beetje gezond. Maar er was veel wind. Ik was op het strand gelegen, maar dat zand waait maar overal rond. Maar moet zeggen, de opstelling van Joe Paradise is top.
0: Ik dacht al, hij ligt alleen over zichzelf uit, maar je moest iets zeggen over Paradise Beach, maar op het einde is het dan toch gelukt.
1: Zeg, we gaan
0: even swipen, dat weet je Christophe, je krijgt van mij sowieso 5 hemelse helden te horen. Ik begin er met 2 en je moet er telkens eentje laten vallen, hè. Dan, degene die overblijft neemt het dan op tegen iemand anders. Het wijst zichzelf uit, moet dat een beetje stevig zijn voor jou, of liever iets traag, of hoe zit dat meestal met jouw muzieksmaak?
1: Daar gaat hele goede muziek in zijn. Daar ben ik zeker van.
0: Voilà, scheidsing. Ik zal in ieder geval met deze al beginnen.
2: Bismillah, no, we will not let you go.
3: Let him go.
2: Bismillah, we will not let you go.
0: Die ken je natuurlijk, dat is Queen met Bohemian Rhapsody. En daar zet ik deze tegenover.
3: Purple Rain.
0: Dat begint volgens mij al heel erg moeilijk, Christophe. Dus ofwel Queen, ofwel Prince. Wie neem je mee naar de volgende ronde?
1: Dat is alle twee top 10. Ik ga op Bohemian Rhapsody.
0: Je gaat voor Bohemian Rhapsody, dus we laten Prince vallen liever. En dan krijg je deze.
3: I'm never gonna dance again.
0: Dus dan wordt dat Queen met Bohemian Rhapsody of Careless Whisper van George Michael. Wat zal het zijn?
1: Ziet dat moeilijk, hè?
0: Ja,
1: ik
0: het is moeilijk.
1: Blijf bij Bohemian Rhapsody.
0: Je blijft bij Bohemian Rhapsody, dus die nemen we mee. En die zet ik tegen...

0: gigantische stembanden heeft die mevrouw Whitney Houston, maar haalt het ook tegen Queen, beste Christophe?
1: Ja, die haalt het.
0: Die haalt het. Ah, dus Whitney Houston hou je over. Oké, en dan heb ik nog eentje. Dat is natuurlijk David Bowie met Heroes. Tegenover Whitney Houston, welke van de twee hou je over?
1: Ik blijf bij Whitney Houston.
0: Je blijft bij Whitney Houston. Voilà, dus dan gaan we die ook houden, want je hebt er 5 gekregen. Waarom kies je dan voor die Whitney Houston en I Will Always Love You?
1: Oh, zoals gezegd, dat is een oude Sammy.
0: Ja, dat is waar. Ja, klopt.
1: Ja.
0: Ja. Maar het was moeilijk kiezen, hè? Het zijn allemaal goeie, Christophe, geef toe.
1: Ja, ik zei het, ik zei het voor moeilijk zijn. Wat er heel veel goede muziek in zit.
0: Ja. Je hebt gelijk gekregen. In ieder geval, ik draai eerst dus Whitney Houston met I Will Always Love You. En dan daarna is er de stemming voor de tweede kans. Dus dan kan je je tweede favoriet ook misschien aanduiden in de show-app. Is het goed?
1: Ja.
0: Voilà.
1: Ja,
0: bedankt. En nog altijd welkom hier op. Ja, nog een moeilijke.
1: Veel plezier door in Westende.
0: Dankjewel. En altijd welkom, Christophe.
1: Ja, ik weet het. Succes.
0: Salut.

0: fantastisch bericht dat binnenkwam van Katrien. Die schreef, daar kan je toch onmogelijk tussen kiezen. En je kan dat onmogelijk vergelijken. Ik zou lang de handdoek in de ring hebben gegooid bij de eerste vraag en met de eerste vergelijking tussen die twee artiesten. Klopt inderdaad, want het waren hele goede nummers en hele moeilijke keuzes. En nu komt daar een tweede kans bij, want ik heb er nog vier over. Queen met Bohemian Rhapsody, Prince met Purple Rain, George Michael met Careless Whisper en David Bowie met Heroes. Allemaal hemelse helden die fantastische muziek hebben gemaakt. Maar welke van die vier wil jij graag nog een tweede kans geven? Open nu de Joe-app en duid aan welke van jou die tweede kans krijgt. En die met de meeste stemmen die ga ik straks dan nog als extraatje draaien. Stemmen nu dus in de Joe-app. Files staan richting Antwerpen op de E17 tussen Waasmünster en Sint-Niklaas-West. Daar komen 5 minuten bij. Richting Brussel op de E19 tussen Mechelen-Noord en Mechelen-Zuid ook 5 minuten. Brusselse buitenring tussen tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem 5 minuten. En op de binnenring tussen Wezenbeek-Oppum en het Vierarmenkruispunt in Tervuren 5 minuten. Amai, kikker. De Antwerpse ring dan in de richting van Gent tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel 5 minuten. En je raadt het al, ook 5 minuten in de richting van Nederland tussen de Legrellelaan en Borgerhout. Ik denk dat een zandkorrel was die ineens in mijn keel zit. Echt waar. Een kikker dus. Goed, stemmen maar. Joe Paradise Beach.
1: Met Jan Bosman.

Cool in the Gang en Celebration. Er is ook een feestje aan de gang in de Joe-app. Natuurlijk een beetje strijd, want op dit moment helemaal bovenaan met 43%. George Michael met Careless Whisper als eerste en gevolgd met 30% door Queen Bohemian Rhapsody. Maar elke stem telt, dus zorg ervoor dat jouw stem ook geteld wordt. Nu via de Joe-app.

0: zei de Vos.
1: Ja, Lemmis.
0: Wat gooien we straks op de barbecue?
1: Eet dat perfect past bij onze chili lime mayo.
0: Een goeie viski.
1: Of een lekkere langoustine.
0: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
2: Dat is de Vos Lemmis.
3: Het zijn solden bij Maasmechelen Village met kortingen tot 70%. En dit weekend late night shopping tot 9 uur. Als je dan niet uitgeshopt geraakt, weet ik het ook niet.
4: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
5: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
6: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Wij houden van meubelen. Van interieurs die kloppen. Van comfort dat blijft. Maar ook van slimme keuzes tijdens de solden. Van die zetel waar je al even aan denkt. Nu met soldenvoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Cova, mijn stijl van wonen. Juli is soldenmaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solden in onze winkel en op cova.be.

tweede plaats was voor Bohemian Rhapsody van Queen met 31%. 44% ging naar deze Careless Whisper van George Michael. En kreeg dus meteen van jou een tweede kans. En draaide die dus ook helemaal. Andy heeft straks een volle bak zomerzoektocht winbak weg. Laat het zo maar noemen. Van €100 waarmee je kan gaan shoppen bij Collect & Go. Zij geeft een tip, maar ik ga er zo meteen ook al een eerste geven om de locatie van die bak te ontdekken en te kunnen winnen. Zometeen.

0: van Bengals.
1: Joe Paradise Beach.
0: Ook als je thuis bent, kan je natuurlijk genieten en van Joe en van de geweldige muziek, maar ook van heel andere dingen. Want Anne die geeft elke dag 100 euro weg te winnen om te shoppen bij Collect & Go. En die 100 euro die verstoppen wij elke keer in een witte Joe-box, zo heet dat dan. Die elke dag dus op een andere plek in Vlaanderen zal staan en opduikt. En om die box te vinden krijg je dus elke dag 2 tips. De eerste tip krijg je zo meteen van mij. De tweede tip die krijg je straks van Anne van Elzen. En zij geeft ook nog eens een codewoord mee. En dat codewoord heb je ook nodig. Je kan dan niet alleen die box vinden, maar je hebt dat codewoord ook nodig om die box te openen en dus die 100 euro te winnen. De eerste tip van... Ze is aan het kijken naar mij of ik alles juist aan het uitleggen ben. Klopt toch, hè, Anne? Oei, ze komt.
2: Ik ga aan het kijken of dat je weer niet te veel vertelt.
0: Hè? Ah, ja, oké. Ik denk het wel. Ik denk wel dat ik dat ga doen, want de tip van vandaag, onze witte Joe-box, is vandaag te vinden in een stad waar je zowel studenten als toeristen tegen het lijf kan lopen, waar de Leien door het centrum stroomt en waar het vanaf morgen weer 10 dagen één heel groot feest zal worden. Maar dat is mijn favoriete stad ter wereld. Dat is mijn absoluut favoriete stad. Hè, waar je, nou,
2: wat heb je er allemaal al uitgestoken?
0: Ja, maar dat ga ik allemaal niet vertellen. Maar dat is een van de meest geweldige steden ter wereld.
2: Ja, zolang als je maar zwijgt over die exacte locatie voorlopig is...
0: Ja, maar die exacte locatie ken ik niet. Maar de stad, die weet ik dus wel al. Dus de exacte locatie geeft straks aan nog weg. En dan maak je dus kans op die Joebox om die te vinden en 100 euro te winnen. Shoppingbudget dus bij Collect & Go. Veel succes!
1: Kom naar Joe Paradise Beach. Tot en met 9 augustus op het strand van Westende.

0: Even opfrissen? Dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, Nivea Deo, 2 plus 2, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
3: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
4: Bij Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
5: Ah wel, hè. Het gebeurt niet dikwijls, maar ik ben toch een beetje boos. En wat ik gezien heb op de weg naar hier, ik kan er met mijn verstand niet bij. Gelukkig straks goede muziek om het even te verwerken van Jazzu en Lost Frequencies. Na het nieuws van 4 met Emiel Wallais. Goedemiddag.
6: Goedemiddag. Code oranje treft vooral de boeren en de scheepvaart. In Frankrijk kampen ze met het hoogste aantal natuurbranden in 80 jaar. En een controversieel spandoek zorgt voor Britse woede op het WK voetbal. Code oranje voor droogte zal vooral de scheepvaart en de landbouw treffen. In alle provincies gelden er al opomverboden op onbevaarbare waterlopen. En ook op sommige bevaarbare waterlopen, zoals de IJzer, geldt er vandaag een opomverbod. En er is meer, zegt Vlaams minister van Omgeving Joop Roens.
7: Een maatregel die we vandaag ook wel nemen om de grootste waterverliezen tegen te gaan, is aan de sluizen. Aan de sluizen gaan we niet meer schip per schip doorlaten, zeker niet de pleziervaart. Daar gaan we gegroepeerd doen. Omwille van het feit dat telkens die sluis opengaat, 20 zwembaden of meer richting de zee vloeien. Die waterverliezen die kunnen we ons vandaag zeker niet permitteren. Dus we gaan dat meer gegroepeerd doen, die schepen doorlaten aan onze sluizen.
6: Voor ons verandert er voorlopig niets. De droogtecommissie roept ons wel op om zuinig om te springen met drinkwater. Het aantal natuurbranden in Frankrijk staat op het hoogste niveau sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog, meer dan 80 jaar geleden. Dat heeft de Franse president Emmanuel Macron gezegd. In totaal is al meer dan 35.000 hectare natuur in vlammen opgegaan. Intussen is de grote natuurbrand in het departement Drôme wel na 15 dagen onder controle. Daar brandde zo'n 4.400 hectare natuur af. En de halve finale tussen Engeland en Argentinië op het WK voetbal blijft voor spanningen zorgen. De Britse regering eist dat de FIFA een onderzoek voert nadat Argentijnse spelers de overwinning vierden met een controversieel spandoek. Daarop stond: de Falklandeilanden zijn van Argentinië. In de jaren 80 voerden de Britten en de Argentijnen daarover een oorlog uit, waarna de eilandengroep Brits grondgebied werd. Bij het conflict kwamen bijna 1000 soldaten om. Mogelijk riskeren de Argentijnen nu een sanctie. Veel zon en warm, 32 graden in het binnenland, 25 aan de kust. Morgen krijgen we meer wolken, een paar graden minder ook. 30 in het binnenland, aan zee opnieuw iets frisser. Het weekend wordt gevoelig frisser, maar overwegend droog.
5: 8 files heb ik hier nog op onze snelwegen, waar je meer dan 5 minuten verliest. Richting Gent op de E40 tussen Erpen, Meren en Merelbeke 16 minuten aanschuiven. Richting Antwerpen op de E17 5 minuten extra tussen Waasmunster en Sint-Niklaas-West. Ook 5 minuten richting Brussel op de E40 tussen Merelbeke en Wetteren en op de Brusselse Buitering. 5 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem en ook 5 tussen Strombeek-Bever en Jette. Op de binnenring evenveel minuten tussen Wezenbeek-Oppum en Tervuren-Vier-Arma.
8: Joe Paradise Beach
9: met Anne van Elzen.

0: als je dan de ogen sluit en je luistert hiernaar, dan zie je gewoon de zee voor je. Of je hier nu bent of niet. Lost Frequencies and Beautiful Beach.
1: Tot en met 9 augustus op het strand van Westende.
0: Ja, dat is goed dat we dat er nog altijd even bij vertellen. Hè, zodat de mensen weten tot wanneer wij hier zijn met ons Joe Paradise Beach. Maar ik moet zeggen, ik ben hier vandaag voor de eerste keer een beetje minder goed gezind toegekomen. Niks te maken met ons Joe Paradise Beach, maar wel onderweg naar hier op de E40. Ja, ik vertrek uit Drongen, dus naar Westende. Ergens zo, ja, op een gegeven moment heb je dan een splitsing. Dat je zo ofwel richting Oostende ofwel zo Calais-Veurne. Dus oké, ik pak die splitsing Calais-Veurne om dan zoveel kilometer verder de afrit Middelkerk te nemen. Maar in één keer voor mij een auto op het linkerrijvak. Ja, op zich normaal. Ik ben ook een linkerrijvakrijder. Dus, maar die zwiert zijn raamknopen. Ik denk, oh, fantastisch. Zijn handje eruit. Oh, goed. Iedereen wil het zo een keer voelen. Hè, van, oh, hoe warm of hoe koud is het hier onderweg naar de kust. Een beetje buitenlucht door mijn haren laten wapperen. Maar dan echt waar, dat nog kan de dag van vandaag. Zweert je er toch een sigarettenpeuk uit, zeker? Op een droge middenberm. Want echt waar, al die planten daar, dat staat zo droog als iets. Dan denk ik, maar meneer, dat was een meneer. Want ze zeggen altijd, zeg niet te goud, het is weer een vrouw. Dan denk ik, jij hebt het nieuws toch niet gevolgd. Hè? Los van de vervuiling, alsjeblieft, waar zit dat met uw verstand? Oké, dat moest er even uit zijn. Voilà, en nu zijn we bijna klaar om een tweede tip te geven. Ik denk dat iedereen wel weet in welke stad we zitten. Maar waar in die stad? Want het is niet zo klein, hè?

0: Hallo Can Nobody's Wife. Zometeen heb ik voor jou Mark Amber en Belong Together. En natuurlijk die exacte locatie daar in die prachtige stad.
1: Joe Gold presenteert
2: Bruce Springsteen Forever. Rudy Franks duikt samen met jou in de muziekcarrière van The Boss.
3: Hey, ik ben Rudy Franks, jarenlang oorlogsjournalist. Maar nu met wat meer tijd voor andere passies. The Boss.
2: Bruce Springsteen Forever met Rudy Franks.
1: Beluister Bruce Springsteen Forever en alle andere Forever-reeksen nu op joegold.be of in je favoriete podcast-app. Joe Gold.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Dag Allemaal. Spraakmakende primeurs en verhalen die raken. Nu voor maar €1,95 per week en altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
5: Deze week kom je bij Spar voor...
6: Amai, 2+1 gratis op bessen en frambozen.
5: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
6: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
5: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

0: De Vollenbak zomerzoektocht.
1: Ja, zolang ik hier in Westende zit met een prachtig zeeuitzicht, organiseren we een volle bak zomerzoektocht. En elke dag kan jij met die zoektocht €100 winnen om volle bak te shoppen. Letterlijk bij Collect & Go is dat. Twee tips die krijg je altijd. De eerste tip die krijg je altijd bij Jan Bosman. En die verraadt dan meestal een beetje te veel. Maar goed, zijn eerste tip nog even recapituleren was als volgt. We staan vandaag met de witte Joebox in een stad waar je zowel studenten als toeristen tegen het lijf loopt. De Leie loopt daar door het centrum. En waar het vanaf morgen weer 10 dagen lang één groot feest wordt. Met deze weet je natuurlijk waar ergens we staan. In welke stad. Maar dat is een grote stad. En daar zijn veel bezienswaardigheden. Dus aan welke bezienswaardigheid hebben we ons nu neergeplant? Wel, door deze tip ga je waarschijnlijk weten wat onze exacte locatie is. Vandaag moet je op zoek naar een plek waar ridders, graven en prinsessen zich ooit thuis voelden. Smalle trappen, hoge kantelen en een prachtig uitzicht. Voilà, nu weten we waar we staan, hè. Met z'n allen er naartoe. De eerste is eerst en het codewoord is
0: feest. Meer tijd om te zomeren? Bestel online en laat leveren of haal af wanneer het past. Collect & Go. Leef Vollenbak. De Vollenbak zomerzoektocht.

0: Ligt daar nog altijd ergens 100 euro om te collecteren op een plek in een zeer mooie stad waar studenten en toeristen thuis zijn en vanaf morgen 10 dagen feest. De exacte plek is een plek waar stenen zijn en vroeger graven leefden. En het codewoord is feesten. Als je denkt te weten, rep je maar naar daar. En nu 4:30, de hoofdpunten van het nieuws. Die krijg je nu van Emiel Vallais. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. De Vlaamse redders roepen mensen op om beter te leren zwemmen in open water. Aanleiding is een groot aantal incidenten met mensen die de voorbije week in de problemen kwamen, in zee of in vijvers. Zo raden de renners onder meer aan om nooit alleen te gaan zwemmen en ook af en toe naar een vijver te gaan. Zo leer je zwemmen over een lange afstand en leer je ook het troebel water beter inschatten. Aan de kust roepen de redders ook op om waakzaam te zijn met kinderen en hen nooit alleen te laten. In grote delen van Frankrijk geldt code oranje voor onweer. In totaal gaat het om 21 departementen. In andere delen geldt code geel. De Franse Weerdienst waarschuwt ook voor hevige bliksem en windstoten tot lokaal zelfs 120 km per uur. Er is ook kans op hagel en intense regenbuien. En het festival Tomorrowland neemt maatregelen tegen de droogte. Eerder raakt al bekend dat er vanwege het brandgevaar geen vuurwerk zal zijn. Maar ook op de camping gelden er strikte regels. Zo mag je niet zelf barbecuen tussen de tenten en zijn kleine gasbranders ook streng verboden. Morgen begint Tomorrowland dan echt. Voor veel festivalgangers is het dan ook nu al uitkijken naar de mainstage. Veel zon en warm, 32 graden in het binnenland, 25 aan de kust. Morgen meer wolken en een paar graden minder, 30 in het binnenland, aan de zee opnieuw iets frisser.
0: Ik heb hier drie files waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste richting Gent op de E40. Tussen Erpenmeren en Merelbeke schuif je 21 minuten aan. 12 minuten op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout. En richting Brussel op de E40 11 minuten extra tussen Zwijnaarden en Wetteren.
2: Joe Paradise Beach. Met Anne van Elzen.

Black Eyed Peas en Shut Up. Ja, helaas. Ja, ik kan nu niet zwijgen. Ik moet even iets vertellen. Ik kreeg een geweldige foto doorgestuurd van Lisa van Rossen uit Deinzen. Echt waar, een foto bij een strandkabintje. Met daarin, het ziet eruit als een geweldig schone bloemenwinkel. Maar dan niet met echte bloemen, maar wel met strandbloemetjes gevuld. En dan een man die vol passie aan het meehelpen is. Met een kindje, een tiener denk ik, die een strandbloem aan het maken is. En Lisa uit Deinzen die stuurt, en wel, dat is Jan de Bloemenman. In volle actie op het strand van Westende. Wat is het fijn om die Belgische traditie dankzij hem verder te zetten en de kinderen aan te leren om de mooiste bloemen te maken. Hopelijk kan hij binnenkort eens langskomen bij Joe Paradise Beach. Want we spreken hier over heel veel kinderen, ouders die hem al jaren kennen. Ah wel, dat is de eerste keer dat ik hoor over Jan de Bloemenman. En ik ga ook eerlijk zeggen, ik heb nog nooit van mijn leven, ik weet het schandalig, echt waar, maar zo'n strandbloem gemaakt. Dus speed toch eens even checken bij Jan de Bloemenman wat de ultieme kneepjes van het vak zijn en vooral hoe is hij daar ooit zo gepassioneerd mee begonnen. Maar eerst Gloria Estefan en de Miami Sound Machine.

0: Ja, het is daar nog niet gebeurd op 1, 2, 3, 4. Want die witte Joe-box met 100 euro volle bak shoptegoed bij Collect & Go, die moet nog ontdekt worden. Je weet intussen waar hij staat. Als je in de buurt bent, je kent iemand die in de buurt is. Codewoord is feesten. Zometeen Ace of Base en All That She Wants.
1: Deze radiospot is voor u.
2: Zeker.
1: Jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk
2: pas opgestaan,
1: al direct weer in slaap valt.
2: Langzaam wegzakkend tegen de schouder van die onbekende man met zijn gazetje.
1: En maar kwijlen op zijn kostuum.
2: Ja, is dat normaal?
1: Nee.
2: Want slapen doet je in je bed.
1: Het is bedtijd.
2: Echt waar.
1: Tijd voor een Sleep Life bed.
3: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solder op slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life. Sleep Life. Sleep Life.
4: Christopher Nolan neemt je mee op een epische reis.
5: Help me go home.
4: Beleef The Odyssey bij Kinepolis. In Antwerpen en Hasselt in overdonderend IMAX. En in Brussel exclusief in IMAX 70mm film. The Odyssey. In alle Kinepolis bioscopen vanaf 15 juli. Koop nu je tickets op kinepolis.be.

0: Ik ben er eigenlijk nog altijd niet uit of dat ze nu met baby echt bedoelen van ja, ze wil echt een kind, een baby, of bedoelen ze van ja, ze wil gewoon een schatje. Ik weet één ding, al wat kinderen willen wanneer ze naar de zee komen, dat zijn fantastisch schone strandbloemen. En wie dus deze zomer met de kids naar onze kust trekt, kan maar beter de schaar en wakkerpapier meenemen, want de kinderen tot en met 12 jaar trouwens, die kunnen deze zomer helemaal gratis mee met de kusttram wanneer ze een zelfgemaakte strandbloem bij zich hebben. Dat is een leuke budgettip, maar vooral een prachtige ode aan een van onze mooiste kusttradities. En over die traditie gesproken, we kregen een berichtje van luisteraar Lisa uit Deinzen. Zij tipte ons over een absolute legend van Westende. En dat is niemand minder dan Jan de Bloemenman. Hij is al jaren een begrip hier op het strand in Westende. Jan, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, je blijft er allemaal zo heel droog en rustig bij. Oorspronkelijk uit Ekeren, maar heel veel zomers al een legende in Westende. Jan, vertel eens, hoe is dat ontstaan?
1: Wel, omdat we kinderen hadden uiteraard. Mm-hmm. En we kwamen graag, ik kwam van mijn jeugd tot mijn 18 jaar met mijn ouders naar Westende. En wij zijn teruggekomen, eerst naar het buitenland, maar dan toch naar Westende teruggekomen. Mm-hmm. En dan nu met de kleinkinderen, met mijn 4 kleinkinderen, en we mogen die ieder jaar een hele maand hebben. En daarmee komen we nog meer nog liever naar Westende nu, omdat we die 4 kinderen mogen hebben. Ondertussen is die oudste natuurlijk al 18 jaar.
0: Ah ja.
1: Ja, en dat is voor de 19e keer dat die meekomt.
0: Ze blijft toch meekomen dan?
1: Ja, ze blijft dan. Maar ze moet wel op kamp vertrekken, want ondertussen is een monitrice geworden.
0: Okay. Ik snap het. Zeg Jan, die strandbloemen. We zien het hier, mensen die mee binnenkijken via de Joe-app, die gaan het zien. Het zijn echt kunstwerken, hè? Een hele handleiding kunnen we niet geven, maar toch zo'n paar ultieme tips van de man zelf.
1: Ja, de materialen zijn iets anders. Dus ik gebruik ander papier van 135 gram ongeveer.
0: Oké. Okay.
1: Zwaarder. En dat papier laat zich toe om ook te beschilderen. Wij beschilderen praktisch al onze bloemen.
0: Oké, dus dat is niet van dat gekleurd. Ik dacht.
1: Jawel, dus meestal is gekleurd papier, hè?
0: Ja.
1: Het is gekleurd papier, maar daarop zetten wij nog een verf, ja. Mijn vrouw knipt, zal ik maar zeggen, 90% van de bloemen.
0: Mm-hmm.
1: En ik doe dan de rest, de vormgeving en het op een stokje zetten.
0: Ik vraag me nu af, Jan, wie doet dat liefst, jij of de kinderen? Want volgens mij, het is iets. Je had misschien bloemist moeten worden ooit in een leven of zo. Nee?
1: Die opleiding heb ik gemist. Ja. Ik heb wel voor dit heb ik ook veel bloemschikken gedaan.
0: Ah, voilà. Dat is dus het vrouwelijke gedeelte van mij. Bloemen. Ja. Maar wat drijft jou om dat elke keer? Want je moet ook altijd een engelen. Ik heb geen geduld. Om constant aan mijn kinderen het altijd uit te leggen en hetzelfde uit te leggen. Dus ja, wat drijft jou?
1: Wat me drijft, dat is de aanblik van de kinderen als ze voor het winkeltje staan. Mm-hmm. De verwondering en de blijdschap als ze vertrekken.
0: Oké.
1: Okay. Dat is omdat het verschil is. Uniek.
0: Een vraagje, tot wanneer sta jij maandag aan jouw cabine om bloemen te maken?
1: Wel, meestal staan de kinderen te verkopen, maar tot en met de 31ste. Ja.
0: Ja, en tussen welke uren ongeveer? Ja, maar ik breng mijn dochter mee de maandag en ik zou ze graag even op cursus laten komen bij je.
1: Wij hebben een cabinetje, dus eentje voor de familie.
0: Ja.
1: En een cabinetje daarnaast voor mij en de kinderen en het strand. De kinderen op het strand. En dat is helemaal ingericht voor te knippen, en daar kunnen ze ook een bloem komen maken. Ja. De bloem die ze maken, krijgen ze gratis mee, zonder te betalen.
0: Dat is schitterend gewoon. Ja. Die passie van jou, die siert jou enorm, Jan. Mensen zoals jij maken de Belgische zomer hier pas echt onvergetelijk. En voor wie nu meteen aan de slag wil gaan naar de winkel, haal dat iets zwaardere creppapier.
1: Iets zwaarder, 135 gram, ja.
0: En nu, zonder reclame te maken, waar haalde dat?
1: Ja, dat moet je een beetje uitzoeken. Hè. Ik weet niet of je reclame kan
0: waar
1: maken.
0: Waar haalde jij dat?
1: Ik ga bij de in een groothandel in Merksem.
0: Ah, oké. Okay. Het is geen porteerster.
1: Jawel, bij Lucas Creatief.
0: Ah ja, oké. Okay. Ja.
1: En dat is van het met als een Frans merk, Canson.
0: Ja.
1: En dat is zwaarder en dat is heel degelijk. Er bestaat nog zwaarder papier. Ja. Ik gebruik soms ook nog zwaarder papier. Mm-hmm. Daar zet ik dan ijzeren draad in, maar dat is nog iets moeilijker om te bewerken soms.
0: Oké, okay, fantastisch. Dankjewel Jan om even tot hier te komen en uw naam niet voor niets gestolen. Hè. Jan de Bloemenman, want zo noemen de kinderen en ook ondertussen de ouders jou. Hè. En dat de passie nog veel jaren mag doorgaan. Dankjewel om naar hier te komen. En nu, ja, de zon schijnt nog. Hè. Dus je hebt mij daarnet gezegd, zolang de zon schijnt, dan doe ik het. Dus voilà, verder bloemen maken zeker.
1: Dankjewel.

Paula Abdul en Straight Up. En als je dan denkt, ja, die witte Joebox, die 100 euro, die, heb ik, ja, die is al lang verdwenen. Hè. Ik zal er toch te laat zijn. Ah, wel. Ik heb nieuws voor jou. Als je in de buurt bent, je weet in welke stad we zitten. Hè? De stad waar vanaf morgen er 10 dagen lang gefeest wordt. Waar er op tijd en op niet voor centen niet meer in de portemonnee zitten. En de exacte locatie is een plek waar dat ze heel veel rondleidingen doen. Waar ridders en graven tussen stenen en kantelen rondliepen. Dan weet je waar we zitten. Hè? Het codewoord dat je nodig hebt is feesten. We weten het. Het is daar een beetje drukker. Want ze zijn dan natuurlijk die Gentse feesten aan het opbouwen. Maar wat? Krijgen we juist de winnaar binnen? Nee? Wat? Oh, ik heb het gezegd. Ik heb het gezegd. Ik heb het gezegd. Ja, weet je wat? We zitten in Gent ontgraven steen. Als je in de buurt bent, het is een binnenkopper. Hè. Feesten is jouw codewoord. Ben jij daar? Zit jouw zoon daar? Zit jouw dochter daar? Jouw tante? Jouw grootmoeder? Stuur ze er naartoe voor die witte Joebox zo vlak voor het weekend. Nog even 100 euro. Shop te goed om vol een pak. Dat is toch altijd hetzelfde met mij, hè? Ik denk dan, zeg het niet, zeg het niet. En hoe meer ik in mijn hoofd zeg niet, hoe meer dat het er gewoon uitvloekt. Bon, Gravenstenen in Gent. Daar staan we dus. Snel daar naartoe.

0: beter een goede buur dan een verre vriend, dat zei je, maar wat is jouw gedachte hierover? Want vanochtend toen ik de krant opensloeg, amai, zegt twee buren tegenover elkaar in de rechtbank. Het nieuws van 5 uur krijg je nu van Emiel Wallais. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Een opvallende oproep van de redders in ons land. De slachtoffers van de brand in het Oxygebouw in Brussel zijn nu officieel geïdentificeerd en ontmeren in grote delen van Frankrijk. De Vlaamse Reddingsfederatie roept mensen op om te leren zwemmen in open water. Aanleiding zijn de incidenten van de voorbije weken. Gisteren kwam een man van 44 nog om in Knokke-Heist nadat hij in zee in de problemen kwam. Je hoort Karel Logge van de Vlaamse Reddingsfederatie.
2: Ga niet alleen gaan zwemmen. Leer specifiek trainen in open water. Want zwemmen in een zwembad is gemakkelijk. Je hebt helder water, warm water. Per 25 meter meestal heb je een muur. Maar als je in open water zwemt, ja, heb je niet na elke 25 meter een rustpauze. Als iedereen zou kunnen drijven in een sterhouding, dan kan je in principe zelfs niet verdrinken. Als je gewoon draait op de rug, je armen en benen spreiden, je hoofd achterwaarts kantelen en dan blijf je gewoon drijven.
1: Redders vragen ook aan ouders om je kind nooit alleen in zee te laten. In Brussel zijn de 6 dodelijke slachtoffers van de brand in het Oxygebouw officieel geïdentificeerd, dat bevestigt de arbeidsauditeur. Hun families zijn gisteravond op de hoogte gebracht. 2 arbeiders zijn nog altijd in levensgevaar. Over de oorzaak van de brand is nog niets duidelijk. Dat onderzoek loopt volop. In grote delen van Frankrijk geldt code oranje voor onweer. In totaal gaat het om 30 departementen. In andere delen geldt code geel. Ook in Duitsland is het uitkijken voor onweer, vertelt weerman David de Henau.
3: Vandaag en morgen is het vooral in het zuiden van Duitsland en het oosten van Frankrijk uitkijken voor plaatselijk zwaar onweer met zware windstoten, veel neerslag op korte tijd en hagelstenen van enige grootte.
1: Intussen blijft de hittegolf in grote delen van Frankrijk aanhouden. De halve finale tussen Engeland en Argentinië op het WK voetbal blijft voor spanningen zorgen. De Britse regering eist dat de FIFA een onderzoek voert nadat Argentijnse spelers de overwinning vierden met een controversieel spandoek. Daarop stond de Falkland Eilanden zijn van Argentinië. In de jaren 80 voerden de Britten en de Argentijnen daarover een oorlog uit, waarna de eilandengroep Brits grondgebied werd. Bij het conflict kwamen bijna 1000 soldaten om. Mogelijk riskeren de Argentijnen nu een sanctie. En het festival Tomorrowland in Boom neemt nog eens extra maatregelen tegen de droogte. Eerder raakte al bekend dat het festival dit jaar geen vuurwerk mag afsteken, maar ook op de camping gelden er strikte regels, vertelt collega Demi van den Deden van Op Tomorrowland.
4: Gasbrandertjes, die mag je niet meenemen, ook niet gebruiken uiteraard. En van die kleine barbecuetjes waar je dan zelf tussen je tentjes wat vlees op kan bakken, dat mag ook niet, omdat het gras er eigenlijk nu al vrij dor bij ligt. Er zijn wel barbecues van de organisatie zelf waar je dan je vleesjes op kan gaan bakken en daar staan mensen met een brandblusser bij, vermocht het fout lopen.
1: Tomorrowland begint morgen, dan wordt ook de mainstage onthuld. Veel zon en warm, 32 graden in het binnenland, 25 aan de kust. Morgen meer wolken, een paar graden minder ook, 30 in het binnenland. Aan zee opnieuw iets frisser. Het weekend wordt gevoelig frisser, maar wel overwegend droog.
0: 3 files op onze snelwegen waren meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file richting Gent op de E40. 25 minuten extra daar tussen Erpenmeren en Merelbeke. Op de Antwerpse ring richting Nederland een kwartier erbij tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout. En 10 minuten extra richting Brussel op de E40 tussen de N60 Gent en Wetteren.
5: Met Anne van Elzen. Wow.

0: Ja, er is er eentje over uren aan te maken. Ik het zeg op ons Joke Paradise Beach. Volgens mij heb je ondertussen zijn bonnetje eindelijk een keer gebruikt. Niet waar, Jan Bosman?
1: Nee.
0: Ik heb u nog nooit met zo'n lach hier zien staan.
1: Jawel, ik lach
0: en zo wat vloe in de ogen en al.
1: Maar helemaal, ik heb nog niks gedronken.
0: Oef, die geur. Oh. Nee, nee, dat is niet waar. Dat is een grapje, dat is een grapje. Maar... Joke Paradise Beach. Kom jij goed over je met je geburen?
1: Met mijn buren, ja.
0: Ja. Zijn dat goede vrienden van u?
1: Ja, we hebben altijd straatfeesten bijvoorbeeld. De Vlasstraat in Malderen, Londerzeel.
0: Oké. Okay.
1: We hebben Vlasstraatfeesten, dus wij komen met alle buren goed, kunnen goed opschieten met alle buren, ja.
0: Jij, met alle buren goed opschieten?
1: Vooral de buren met mij.
0: Ja, oké. Okay. En nog niet in een rechtszaal beland of zo?
1: Nee, nog niet.
0: Ah,
1: nee,
0: want
1: nee.
0: Vanochtend in de Gazet stond er dus een verhaalje van de buren die in de rechtszaal beland waren.
1: Welke Gazet?
0: Ja, dat weet ik niet, maar het was in Roeselare te doen. Ah ja, waarom? Omdat er hier...
1: Best wel het laatste nieuws staan.
0: Ja, voilà. Het zal ook wel het laatste nieuws komen, denk ik. Dus, maar ik wil wel eens weten hoe het zit tussen de meeste van onze luisteraars met hun geburen. Hè. Zijn dat zo mensen die je graag dichtbij houdt? Of zeggen van, oh nee, de Haag is beter hoog genoeg. Zeg hem, by the way, net voor 5 uur is het gelukt, hè. Tamara is aan het Gravensteen geraakt.
2: Hey, hallo, ik ben Tamara. Ik loop momenteel aan het Gravensteen in Gent. En dankzij Joe met de witte box hebben we een mooie cadeaubon gewonnen voor een prettige barbecue deze zomer met het ideale weer. Dat komt heel goed van pas. Dank u wel, Joe.

vibes, ging ik zeggen. Nee, goede vibes natuurlijk tussen jou en de geburen. Want ja, als het zo even wat minder gaat, met vrienden bijvoorbeeld, kunnen zeggen, oké, wat afstand pakken, we gaan elkaar wat minder zien. Familie, idem dito. Maar in je huis kunnen we niet echt verplaatsen. Hè. Ja, vanmorgen las ik het in de krant, een artikel. Ik moest er toch even zo van slikken dat ik dacht, allez, in Roeselare staan momenteel twee mannen voor de rechter. Jarenlang waren ze letterlijk de allerbeste buren, kameraden, tot ze samen op reis gingen. Daar is blijkbaar zoveel misgelopen dat het is uitgemond in een zware ruzie. Zelfs een knokpartij, een gebroken enkel en weet ik van wat nog allemaal. Dus van beste vrienden geëvolueerd naar de rechtszaal. Maar dat zette mij wel aan het denken. Want ja, zo'n extreme burenruzie, dat is denk ik, hoop ik, de uitzondering, want meestal is het spreekwoord 100% waar. Beter een goede buur dan een verre vriend. En dus wil ik het even hebben over de positieve kant van de Haag. Wat heb jij echt aan jouw buren en hoe hecht is jullie straat? In de Joe-app heb ik een poll opengezwierd met verschillende opties daarin. Ofwel, ja, wij zijn echt beste vrienden, we lopen elkaars deur plat, we gaan zelfs zonder ruzie samen op vakantie of weekend. Of zeg je van, ja, we zijn op zich wel kennissen, een babbelken over de Haag, we lenen wel eens gereedschap uit, we drinken spontaan in de zomer een aperitiefje samen. Ofwel heel vriendschappelijk en beleefd. We zeggen goeiedag en pakken elkaars pakketjes aan, maar daar stopt het ook. Ofwel ben jij van het type, ik hou werk, privé en geburen strikt gescheiden. Want ik ben gesteld op mijn privacy en ik hou me bewust afzijdig in de straat. Ja, tot welke categorie behoor jij? Ik moet zeggen, bij mij is zowel... Allee, echt niet van beste vriend. Ja, bij mij zijn mijn geburen zijn mijn schoonouders. Dus ja, dat is familie en geburen in één. Hè. Dus er is geen grens, zeg maar. Elkaars deur platlopen, elke dag een keer goeiedag zeggen. Maar het geeft toch een beter gevoel als je goed overeenkomt met je buren. Hè. Want, al ja, anders zijn die slechte vibes door de muren ook niet plezant. Maar laat jouw mening horen in de Joe-app.

stand uiteraard. Zalige Buntelaren buurt, schrijft ze erbij. En Cathy stuurt ook nog mijn buurvrouwke, dat is ook mijn huisbaas en dat is de beste die je kan wensen. Ze is 87 ondertussen, maar een schat van een mens, echt mijn vriendin. Max en Andy Grammer, die krijg je nu met The Thing I Love.

0: Tess on the Beach. Tess Goossens polst elk weekend naar de zonovergoten vakantieverhalen van haar bekende gasten. Met nu zaterdag in Imacé en op zondag Stan van Samang. Tess on the Beach. Elk weekend vanaf 12 uur live op Joe Paradise Beach in Westende.
1: Nu bij Zelfbouwmarkt mooie terrastegels om te leggen. En om achteraf een terrasknop te doen. Nu tot 50% korting op tegels. Kijk op zelfbouwmarkt.be. Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Van Christopher Nolan.
3: No one could stand between me and home.
2: Deze zomer komt de legende tot leven. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya en Charlize Theron.
4: Let's go!
2: The Odyssey, nu in de bioscoop.
0: Hoor je dat? Dat is het plezier van lekker eten. Euro Premium hondenvoeding. Vraag ernaar in jouw dierenspeciaalzaak.
5: Het zijn solden bij Maas Mechelen Village met kortingen tot 70%. En dit weekend late night shopping tot 9 uur. Als je dan niet uitgeshopt geraakt, weet ik het ook niet.
6: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Peridaisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Peridaisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.

En de meesten onder ons willen het met de buurt ook wel echt fun houden. Cyndi Lauper was dit, Girls Just Want To Have Fun. Maria die stuurt hier nog een berichtje door. Ik heb echt langs alle kanten, links, rechts, achter mijn huis, de allerbeste buren. Onbetaalbaar is het. Ik mag dag en nacht om hulp vragen, mocht ik het nodig hebben. Nans die stuurt, ik ben de buur die door iedereen... Ja, dat. Je hebt altijd in de straat, in de buurt, de buur die door iedereen wordt gevraagd om pakjes aan te nemen, brievenbussen leeg te maken, planten water te geven, dieren eten te geven. En ik vind dat best fijn, wordt erbij gezegd. Behalve één uitzondering die boos is op mij sinds ik protesteerde nadat ze al twee keer haar afval in mijn containers had gedumpt. Ja, dat is niet plezant natuurlijk. En Monika zegt, ik woonde 11 jaar lang langs Kathleen. Ze is mijn beste vriendin, mijn steun en toeverlaat. Vorig jaar verhuisd wegens een scheiding. En of spreken we eigenlijk altijd af. Samen iets drinken, lachen en huilen. Ondertussen dus van buren geëvolueerd naar beste vrienden. En Kaylee, dat wil ik ook nog even meegeven, die stuurt, we hebben de allerleukste buurt van heel Vlaanderen. We hebben een privéweg achter onze huizen en we hebben daar ondertussen een zomerbar gemaakt. Maar hoe tof is dat zeg, een zomerbar. In de winter zitten wij daar zelfs allemaal aan de vuurschaal. De kindjes die spelen samen, we doen feestjes, Halloween tochten, noem maar op. We hebben echt de gezelligste buurt van Vlaanderen. Amai, dat moet fantastisch zijn. Dus ook wat dat de kinderen betreft, die hoeven helemaal niet op kamp te gaan. Die kunnen gewoon vanachter in de straat bij de geburen passeren. Nog heel even de resultaten overlopen in de app. Het populairst is, ja, mijn buren hou ik het liefst als goede kennissen. Een babbeltje over de Haag en we lenen wel eens iets uit, maar verder niet. En het minst populair is, wij zijn beste vrienden en lopen elkaars deur plat en gaan samen op vakantie. Tot daar de poll in onze Joe-app.

0: Rock Your Body, gevolgd door... Deze Paul Young en Love of the Common People. Zeg trouwens, het wordt hier nog heel plezant. Hè. Binnenkort, het is te zeggen. Het wordt hier nog ontzettend plezant. Morgenavond, want dan doen wij hier van Vlaanderen feest. Het begint, het echte feest begint om hoe laat? Om 20:00. Tom de Kok zal ceremoniemeester van dienst zijn. Maar als ik jou was, dan zou ik hier toch al een beetje vroeger jouw plekje komen reserveren. Niettemin omdat hier tussen 6 en 8 ook happy hour is. Dan heb je 2 voor de prijs van 1. En dan nu... Ik kwam er niet goed door, maar tijd voor de hoofdpunten van het nieuws met Emiel Wallijs. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Een hattrick voor Tim Merlier in de Ronde van Frankrijk. Hij pakte zo net zijn 3e zege. Merlier was de beste in de massasprint en was sneller dan de Nederlander Olaf Kooi en Jasper Philipsen. In de finale was er ook een massale valpartij. Onder meer de Colombiaan Fernando Gaviria en de ritwinnaar van gisteren Søren Werenskjold vielen tegen de grond. De Sloveen Tadej Pogačar blijft leider. De Vlaamse Reddingsfederatie roept mensen op om te leren zwemmen in open water. Aanleiding zijn de incidenten de voorbije weken. Gisteren kwam een man van 44 nog om in Knokke-Heijs nadat hij in de zee in de problemen kwam. Zo raden de renners onder meer aan om nooit alleen te zwemmen en af en toe naar een vijver te gaan. Zo leer je zwemmen over een lange afstand en leer je ook het troebelwater inschatten. En in Brussel zijn de 6 dodelijke slachtoffers van de brand in het Oxygebouw officieel geïdentificeerd. Dat bevestigt de arbeidsauditeur. Hun families zijn gisteravond op de hoogte gebracht. 2 arbeiders zijn nog altijd in levensgevaar. Over de oorzaak van de brand is nog niets duidelijk. Dat onderzoek loopt volop. Vanavond schijnt de zon nog volop en is er nauwelijks bewolking. Vannacht helder bij minima tot 15 graden. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima tot 30 graden. Lokaal is er wel kans op een onweersbui.
0: 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Gent op de E40 zijn dat 24 minuten extra tussen Erpenmeren en Merelbeke. En op de Antwerpse ring richting Nederland 16 minuten erbij tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout.
2: Joe Paradise Beach. Met Anne van Elzen.

0: Vandaag in de kranten. Te veel focus op de bips van atletes. Te weinig focus op de sportieve prestaties. Benieuwd wat polstokspringster Eline Vekemans daarvan vindt. Dat is voor zometeen na Inner Circle. Rock with you and
1: it. Blijft het vanavond bij VTM nog vrijgezellig met die nieuwe vrijgezellen? In B&B Zoek Lief. Bij VTM 2 is het maar al te gezellig. Met dat schoonvolk op de toog in Coyote Ugly. Vanavond bij VTM en VTM 2.
2: Even tijd voor jezelf? Laat je inspireren door het magazine Margriet. Dompel je onder in persoonlijke verhalen. Laat je raken door herkenbare columns. En lees alles over gelukkig en gezond ouder worden. Met Margriet wordt het leven nog leuker. Want je beste tijd is nu. Haal Margriet nu in de winkel voor maar €3,99.
3: De magie is gearriveerd in Brussel. Harry Potter The Exhibition is nu open in Brussels Expo voor een gelimiteerde tijd. Koop nu je tickets via harrypotterexhibition.com. Samen met het Nieuwsblad en VTM.
2: Ontdek het magazine Margriet. Nu in de winkel voor maar €3,99.
4: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse jumbo-mosselen van Boni.
5: Oh, korting op jumbo-mosselen. Oh ja, met frietjes.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Wij houden van meubelen. Van interieurs die kloppen. Van comfort dat blijft. Maar ook van slimme keuzes tijdens de solden. Van die zetel waar je al even aan denkt. Nu met soldenvoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Kova, mijn stijl van wonen. Juli is soldenmaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solden in onze winkel en op kova.be.

0: Ja, en zo gaat dat nog even door. Inner Circle en Rock With You. Zometeen Mojo en Lady Hear Me Tonight. Maar eerst gaan we eens luisteren naar een andere lady naar aanleiding van een bericht vanochtend in de krant. Want ja, atletiek, sport, fantastisch om te zien. Het draait om snelheid, kracht, techniek. Maar toch ging het bij de vrouwelijke atletes de voorbije jaren vaak ook over de manier waarop ze in beeld werden gebracht. Close-ups van bepaalde lichaamsdelen, slow-motion beelden die weinig met de sportprestatie te maken hadden. Volgens heel wat atletes leidde dat de aandacht af van waar het echt om draait. En daarom hebben de European Broadcasting Union en de European Athletics nu nieuwe richtlijnen opgesteld. De focus moet opnieuw liggen op de sport, niet op het lichaam van de atleten, die trouwens allemaal ja, een zeer atletisch lichaam hebben. Ah ja, uiteraard. Ik praat er even over met polstokspringster Eline Wekemans. Dag Eline, goedenavond.
1: Hallo.
0: Ja, die nieuwe richtlijnen die nu zijn opgesteld, we hebben het gelezen. Hè. Het heeft vaak dus die beelden, hoe voelde jij je daar altijd bij? Heb je ook al gehad van, oké, sorry, maar dit vind ik het er wat over gaan?
1: Ik heb er zelf geen slechte ervaringen mee gehad, maar het is wel iets waar je als atleet altijd mee bezig bent tijdens een wedstrijd. Je weet wel, van er staan overal camera's. Je zorgt dat je kledij altijd wel goed blijft zitten, want je weet als er iets gebeurt dat het slecht kan aflopen, dat wel.
0: Ja, dus vind jij deze nieuwe richtlijnen dan, waarbij dat dus eigenlijk niet meer mag, dat echt gewoon echt puur de focus op de prestatie moet liggen en geen van die close-up beelden meer, geen slow-motion beelden meer, vind jij dat goed?
1: Ja, zeker en vast. Zeker omdat ze met de technologie van tegenwoordig ook nog altijd zo'n goede beelden gaan kunnen maken. Mm-hmm. Dus er zijn alternatieven genoeg, denk ik, om alles nog altijd heel goed in beeld te brengen.
0: Ja, om de prestatie in zich heel eigenlijk mooi in beeld te brengen zonder te focussen op een bepaald lichaamsdeel. Nu, sommige mensen die zullen misschien denken, oh zeg, worden we niet allemaal te preuts en wat is daar nu weer verkeerd mee? Het gaat maar om camerabeelden. Maar het is toch meer dan een detail, hè, denk ik. Welk verschil kan dat dan maken voor een atlete?
1: Ja, ik denk dat het ergens wel ook aangenaam is als atleet, omdat je dan 100% gewoon op je wedstrijd kunt focussen, wat nog altijd het belangrijkste is. Mm-hmm. En ja, iedereen wil er graag goed uitzien. En ik denk, als je al weet van, oké, de juiste beelden gaan gebruikt worden, dat je wel al een klein beetje dat gaat kunnen loslaten en gewoon die extra focus voor je wedstrijd zelf kunt gebruiken.
0: Ja, want die wedstrijdkledij, die is nu ook eenmaal wat ze is. Hè? Ja, datzelfde bij een turnster. Die gaan natuurlijk ook niet turnen met een lange broek en zo. Het pakje dient ook om de sport op het hoogste niveau te kunnen uitoefenen. Want sommige mensen zullen denken, ja, doe dan iets anders aan. Maar dat gaat niet. Hè? De kledij is gericht op de sport. Hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja. Fantastisch dat je even te woord wou staan. Bedankt om jouw ervaring met ons te delen, Eline. En vooral ook heel veel succes met de komende wedstrijden. En dat jullie nu wat vrijer kunnen focussen op de sportprestaties. En minder moeten bezig zijn van oei, hoe gaan ze hier mijn bips weer in beeld brengen. Is het goed? Ook al zijn dat allemaal fantastische bipsen, hè, voor alle duidelijkheid. Oké, dankjewel Eline en veel succes.
1: Ja, jullie ook bedankt.
0: Salut, dada.
1: Dag.

Oh, dat was vroeger in de uitgang een van mijn favoriete liedjes. Deze Lady Hear Me Tonight van Mojo. Ik heb nog twee keer prijs voor je tot aan het nieuw. Ja, dat klinkt een beetje als de juiste prijs van Jan Thijs, maar dat is het niet. Wel muziek van James Bay, Hold Back the River. En ook deze Cameron Whitcomb en Medusa. Goedenavond.

0: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
1: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
2: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten? Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater. Van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
3: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom sneller.

0: onze huisdieren die doen soms alles wat zotte dingen, hè, maar ook hun gewone gedrag begrijpen wij soms helemaal verkeerd. Een misverstand over katten moeten we dringend de wereld uithelpen. Na het nieuws van 6, en dat krijg je nu van Emiel Wallijs. Goedenavond.
1: Goedenavond. Timmerlier pakt zijn derde ritzege in de Tour. De redders hebben een opvallende oproep en code oranje voor onweer in Frankrijk. Een hattrick voor Timmerlier in de Ronde van Frankrijk. Hij was de beste in de massasprint en was sneller dan de Nederlander Olaf Kooi en Jasper Philipsen. In de finale was er ook een massale valpartij. Je hoort een tevreden ploegbaas bij Soudal Quickstep, Jurgen Forré.
2: Zoals altijd, heel fair gesprint, jammer van de val. Maar het was echt lastig werk. Het toont echt wel dat de ploeg er volledig voor hing en er ook volledig in geloofd. En er is natuurlijk veel gewicht op onze schouders. Dat is geen gemakkelijke rit. Tim heeft het goed overleefd. Dus eigenlijk wel de snelste.
1: De Sloveen Tadej Pogačar blijft leider. De Vlaamse Reddingsfederatie roept mensen op om te leren zwemmen in open water. Aanleiding zijn de incidenten de voorbije weken. Gisteren kwam een man van 44 nog om in Knokke-Heist nadat hij in de zee in de problemen kwam. Je hoort Karel Logge van de Vlaamse Reddingsfederatie.
3: Ga niet alleen gaan zwemmen. Leer specifiek trainen in open water. Want zwemmen in een zwembad is gemakkelijk. Je hebt helder water, warm water. Per 25 meter meestal heb je een muur. Maar als je in open water zwemt, ja, heb je niet na elke 25 meter een rustpauze. Als iedereen zou kunnen drijven in een sterhouding, dan kan je in principe zelfs niet verdrinken. Als je gewoon draait op je rug, je armen en benen spreiden, je hoofd achterwaarts kantelen en dan blijf je gewoon drijven.
1: Redders vragen ook aan ouders om je kind nooit alleen in zee te laten. In Brussel zijn de 6 dodelijke slachtoffers van de brand in het Oxygebouw officieel geïdentificeerd. Dat bevestigt de arbeidsauditeur. Hun families zijn gisteravond op de hoogte gebracht. 2 arbeiders zijn nog altijd in levensgevaar. Over de oorzaak van de brand is nog niets duidelijk. Dat onderzoek loopt volop. In grote delen van Frankrijk geldt code oranje voor onweer. In totaal gaat het om 30 departementen. In andere delen geldt code geel. Ook in Duitsland is het uitkijken voor onweer, vertelt weerman David de Henau.
4: Vandaag en morgen is het vooral in het zuiden van Duitsland en het oosten van Frankrijk uitkijken voor plaatselijk zwaar onweer met zware windstoten, veel neerslag op korte tijd en hagelstenen van enige grootte.
1: Intussen blijft de hittegolf in grote delen van Frankrijk aanhouden. En het festival Tomorrowland in Boom neemt nog eens extra maatregelen tegen de droogte. Eerder raakt al bekend dat het festival dit jaar geen vuurwerk mag gebruiken. Maar ook op de camping gelden er strikte regels, vertelt collega Demi van den Ede.
5: Gasbrandertjes, die mag je niet meenemen, ook niet gebruiken uiteraard. En van die kleine barbecuetjes waar je dan zelf tussen je tentjes wat vlees op kan bakken, dat mag ook niet, omdat het gras er eigenlijk nu al vrij dor bij ligt. Er zijn wel barbecues van de organisatie zelf waar je dan je vleesjes op kan gaan bakken en daar staan mensen met een brandblusser bij, vermocht het fout lopen.
1: Tomorrowland begint morgen, dan wordt ook de mainstage onthuld. Vanavond schijnt de zon nog volop en is er nauwelijks bewolking. Vannacht helder bij minima tot 15 graden. Morgen afwisselen zon en wolken bij maxima tot 30 graden. Lokaal is er wel kans op een onweersbui. Dit weekend wordt het frisser, het blijft wel droog bij 23 graden.
0: 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file richting Gent op de E40 tussen Erpenmeren en Merelbeke. 18 minuten lang rijden daar en 13 minuten extra tussen Sint-Agatha-Berchem en Ternat. Op de Antwerpse ring richting Gent, 12 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. En richting Antwerpen op de E313, 11 minuten extra tussen Ronst en Antwerpen-Oost.
6: Joe Paradise Beach. Met Anne van Elzen.

0: katten gehad. En als jij thuis een krolse kat hebt zitten, dan denk ik dat het nu het moment is om je oren te spitsen. Want ze kunnen wel eens gekke katten sprongen maken, maar blijkbaar is er ook ander gedrag wat wij als heel normaal gedrag beschouwen. Ja, heeft dat toch een andere betekenis dan we zouden denken? En ik mag er nu over bellen met Morgan van Bellen. Dag Morgan, goedenavond.
1: Hallo, goedenavond.
0: Ja, hoe moet ik jou eigenlijk noemen? Er staat hier kattenonderzoekster van het UGent, maar dat is in het kader van jouw doctoraatstudie, hè? Want je bent dierenarts van opleiding en je bent nu nog extra aan het onderzoeken. Voilà. Is het op die manier juist
1: ja, dat is
0: verteld?
1: Ja.
0: Oké. Zeg Morgan, je hebt jouw eigen katten eens onder de loep genomen. Fabio en Giovanni, wat was er aan de hand met die twee?
1: Ja, inderdaad. Dus ik heb twee katjes, Fabio en Giovanni. En ze hebben tonen dus sociaal gedrag nog van elkaar. En soms zouden ze elkaar ook likken, dus de pas kieken van elkaar. En als we algemeen kijken naar wat dat betekent, dan wordt er aangenomen dat dat eigenlijk vriendelijk gedrag is. Dat ze dat doen om onder vriendschappelijk de banden aan te halen. Maar wat ik zag eigenlijk bij Fabio en Gio is dat zij soms ook bijvoorbeeld een van de twee ligt op een dekentje, gezellig bij het raam in de zon en de andere komt erbij, komt zo'n beetje likken in de nek. Maar dan zou dat al snel overgaan in een beetje bijten en wat spanning en zou dat uiteindelijk resulteren in de andere kat die het dekentje neemt. Dus eigenlijk niet super vriendelijk.
0: Oké, dat is inderdaad niet zo lief, maar ook wel vreemd, want je zou inderdaad verwachten dat als een kat iets niet aanstaat, ze zou beginnen, ja, zo de kat krapt de krollen van de trap, ja, het komt ergens vandaan, hè, dat ze eerder zo met haar pootje en zo de nagel scherp uithalen, maar dus, al likkend krijgt ze haar goesting, dat klinkt heel vreemd, ja. Maar daar komt het op neer.
1: Ja, inderdaad. We zien eigenlijk dus dat likken ook voorkomt in situaties van sociale spanning. En eigenlijk op zich vind ik dat ook niet super vreemd, want katten zijn dieren die eigenlijk gevechten of krabben en bijten eigenlijk altijd zoveel mogelijk zullen proberen vermijden. Want als je natuurlijk een gevecht start, heb je ook het risico dat je zelf gewoon draait. Dus eigenlijk gaan ze heel vaak op subtiele manier conflict proberen oplossen. Bijvoorbeeld door naar elkaar te staren, maar dus ook door te likken.
0: Dat wist ik niet. Ik dacht dat katten niet zo conflictvermijdend waren. Dus dat vind ik ook al op zich nieuwe info. Maar je hebt dus echt onderzoek gedaan in 53 huishoudens over heel Europa. Hoe is dat juist in zijn werk gegaan?
1: Ja, eigenlijk hebben we dus eigenlijk via sociale media mensen gerekruteerd die twee katten in huis hadden en dan eigenlijk gevraagd aan hen, willen jullie video's maken van jullie katten? En we hebben eigenlijk dan hen instructies gegeven zodat dat allemaal een beetje gestandardiseerd was. En dan hebben we dus al die video's gescoord met alle gedragingen die daarin voorkwamen en geanalyseerd. En dan zagen we dus eigenlijk dat likgedrag dat inderdaad vriendelijk kan zijn, zoals we allemaal eigenlijk vaak zien, maar dat dus ook soms een soort conflictregelend gedrag is. We noemen het dan een beetje passief-agressief ze katten.
0: Ja, passief-agressief, dat vind ik wel mooi verwoord op die manier over de katten. En zijn er nog zo van die typische kattensignalen, denk maar aan zo die bewegende staart, zo precies vlak voordat ze gaan, ja, zo dat begint dan toch een beetje rechtop te staan, een beetje te krullen, zo van, pas maar op, want ik ben er klaar voor.
1: Ja, ik denk inderdaad, het bewegen bij de staart bij katten is vaak gerelateerd aan zo'n beetje, als ze zo wat hoog in energie gaan of zelfs wat gefrustreerd zijn. Dus bijvoorbeeld, ja, als je kat bij je op de school zit en je bent die aan het aaien en je begint zo wat met de staart te zwaaien, dan is dat vaak dat ze toch niet helemaal aangenaam en een beetje geïrriteerd aan het worden is.
0: Oké. Zeg Morgan, ga jij dat bij katten houden of ga je het ook uitbreiden naar hondjes toe?
1: Ik hou het momenteel bij katten. Er is eigenlijk nog heel veel onderzoek nodig naar katten. Ja. Er zijn ook heel veel katten in Vlaanderen, dus ik focus me daar.
0: Hoe lang duurt jouw doctoraatstudie nog?
1: Wel tot deze herfst. Ik ben nu eigenlijk alles aan het opschrijven.
0: Mocht je nog onderzoek nodig hebben, bij onze Joe-luisteraars zitten er heel wat mensen met heel wat katten. Dus mocht je nog bepaalde filmpjes van doen hebben, dan moet je maar even ons contacteren. En dan zorgen wij ervoor dat de katten tot bij jou geraken. Is het goed?
1: Super, okay.
0: Dankjewel dat we jou mochten bellen. En heel veel succes met de doctoraatstudie en later ook het beroep. Goed, salut. Dag Morgan.

0: Bandolero in Paris Latino. Ja, heel wat mensen die hier rondlopen. Maar ook mensen in de Joe-app die sturen... Ah, Tom de Kok of Rani, komen die eens langs? Ja, ze genieten natuurlijk van vakantie, maar morgen is het prijs. Hè. Morgen komt Tom de Kok hier langs op ons Joe Paradise Beach. Voor Vlaanderen zingt. Dat zal doorgaan morgenavond tussen 8 en 10 s'avonds hier op het dak van ons Joe Paradise Beach. Muziek en teksten worden aangeleverd door de host van dienst, Tom de Kok, ceremoniemeester. Absoluut niet te missen. En ik heb het al gezegd, als je van plan bent om af te zakken... Maar hier, kom dan een beetje vroeger, want altijd plezant om het happy hour tussen 6 en 8 ook even mee te pikken. Meezingen, dat kan je zo meteen ook al doen met deze. Een minuutje geduld en dan komt Toto eraan.
1: Showgold presenteert...
2: Thank you very much.
1: Elvis Forever.
3: Ik ben Helmut Lotti en ik duik samen met jou in het spraakmakende leven van Elvis Presley.
1: Beluister Elvis Forever en alle andere Forever-reeksen nu op joegold.be of in je favoriete podcast-app.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Dag Allemaal. Spraakmakende primeurs en verhalen die raken. Nu voor maar €1,95 per week en altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
5: Fantasialand. Dat zijn mooie momenten samen in werelden vol fantasie.
6: Deze week kom je bij Spar voor...
7: Amai, 2+1 gratis op bessen en frambozen.
6: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
7: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
6: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

0: speciaal voor onze Carol op vakantie, deze Toto en Pamela. Ik weet eigenlijk niet of Carol op vakantie zo iemand is die veel boeken leest. Ik denk het wel. Boeken lezen sowieso wel. Podcast beluisteren misschien ook wel. Ik weet het niet. Ik zou het hem eens moeten vragen als zij terug is natuurlijk. Maar als jij binnenkort op vakantie vertrekt en je hebt zoiets van... Ik kan eigenlijk nog wel een goede boekentip gebruiken. Dan heb ik goed nieuws voor je. Want er staat er zo meteen eentje klaar. Een heel jaar lang verzamelt Heidi van Tiele trouwens tijdens de voormiddag. Allerlei soorten tips tijdens de wegwijzer met een bekende Vlaming. En een boekentip zit daar dus ook bij. Dankjewel Heidi, moeten we dan zeggen. En nu ook dankjewel Stan van Samang.
1: Heel goed is De Marathon. De Marathon is een gruwelijk boek. Lieve mensen, lees het. Het is zo meeslepend. Het is zo geniaal als het eenvoudig is. Namelijk, De Marathon duurt, als ik me niet vergis, 700 kilometer. En je mag niet trager lopen dan 6 kilometer per uur.
2: Wie dat is wel een extra lange marathon dan.
1: Wie dat wel doet,
2: ja,
1: of laatste hangt en bijvoorbeeld even pijn heeft aan zijn knie, die moet eruit. Al zien forever. Die wordt afgeknald door de soldaten in de jeep.
0: En ondertussen is het 6:30 geworden. De hoofdpunten van het nieuws die krijg je nu van Emiel Wallijs. Goedenavond.
3: Goedenavond. Er waren dit jaar al 71 natuurbranden in ons land. Dat is een pak meer dan het gemiddelde van de afgelopen 15 jaar. Toen waren het er 62. Dat blijkt uit cijfers van het Centrum voor Risicobeoordeling van Klimaatverandering. Het waarschuwt ook voor de toekomst. Natuurbranden zullen ook in ons land al maar vaker voorkomen. Vooral Vlaanderen is daarbij bijzonder kwetsbaar. Meer dan 1 op de 4 jongeren die in Brussel in het middelbaar naar school gaan, waren vorig jaar problematisch afwezig. In totaal waren ze meer dan 9 halve dagen onwettig afwezig. Dat is 12% meer dan in de rest van het land. De situatie in Brussel is problematisch en ook de cijfers blijven stijgen. Er verlaten ook meer jongeren het middelbaar zonder diploma. En vreugde bij Tim Merlier en Soudal Quickstep, want Merlier pakt in de Ronde van Frankrijk zijn derde ritzege. Hij won de 12e rit in de massasprint en was sneller dan de Nederlander Olaf Kooi en Jasper Philipsen. In de finale was er ook een massale valpartij. Onder meer onze landgenoot Jenno Bergmoes moet vrezen voor een sleutelbeenbreuk. De Sloveen Tadej Pogačar blijft leider. Vanavond schijnt de zon volop en is er nauwelijks nog bewolking. Vannacht helder bij minimaal tot 15 graden. Morgen afwisselend zon en wolken bij maximaal tot 30 graden. Lokaal is er wel kans op een onweersbui.
0: Twee files op onze snelwegen waar je nog meer dan 10 minuten verliest. De langste file vind je richting Gent. E40 tussen Erpenmeren en Merelbeke. Daar verlies je een kwartier. En op de Brusselse buitenring moet je 10 minuten extra rekenen tussen Strombeek, Bever en Jetten.
4: Joe Paradise Beach. Met Anne van Elzen.

0: Roxette en The Look. Zometeen rond kwart voor komt onze zomermix eraan. En ik zal al een paar tippen van de sluier laten horen. Onze Anita Ward die is er ingemixt met Ring My Bell. Maar ook... Jovi, zoals je hoort, het vliegt van de ene kant naar de andere kant, maar toch schoon samengeblend. En ook deze. Because of You. Van Gustav, de sympathieke Gustav natuurlijk. Oh, en die heeft net nieuws gedeeld via zijn Instagram. Zijn papa is na een korte maar moedige strijd gisteren overleden. Ze waren allemaal bij hem. Hij stuurt ook, we zijn omringd door liefde. Hij is vredig op zijn manier mogen gaan. Mijn laatste woorden naar hem toe waren, wat een man, wat een papa, wat een gelukszak ben ik dat ik zo'n papa heb gekregen. Zijn hele carrière was hij een logistiek manager en tot op het einde bleef het in zijn bloed zitten. Alles was geregeld, klaar om te vertrekken wanneer hij wilde, op zijn manier. En toen werd gevraagd of hij een kerkelijke dienst wilde, zei hij kort daad en snel, ik word niet begraven in een huis waar mijn zoon niet welkom is. Zo ken ik hem, gigantisch hard op de exact juiste plaats. Wat ga ik je missen, liefste papa? Ik weet dat je in een plek bent waar er een overvloed is aan abrikoos met lattekes en waar jij de rust krijgt die je verdient. Ongelooflijk schoon en veel sterkte gewenst aan Gustav. Ook schoon, zometeen Christina Aguilera en Beautiful na dit.
1: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
2: Wow, de grootste schommel van de wereld.
3: En een avonturenparcours.
1: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
4: Bellewaerde!
1: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
5: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.
6: Het zijn solden bij Maasmechelen Village met kortingen tot 70%. En dit weekend late night shopping tot 9 uur. Als je dan niet uitgeshopt geraakt, weet ik het ook niet.
7: Wij houden van meubelen. Van interieurs die kloppen. Van comfort dat blijft. Maar ook van slimme keuzes tijdens de solden. Van die zetel waar je al even aan denkt, nu met soldevoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Cova, mijn stijl van wonen. Juli is soldemaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solden in onze winkel en op cova.be.

Als er eentje is die jou zeker niet naar beneden gaat brengen, maar jou helemaal up gaat liften, dan is het wel Stijn Smets. Die is er klaar voor. Maar eerst een heerlijke zomermix speciaal voor jou. Tot het nieuws van 7 uur.

0: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
1: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten? Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: Knaldi. Nu bij Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
3: We zijn hier al een week in Westend. Het is echt zot hoe snel de tijd vliegt. En zo'n eenwekige verjaardag moet natuurlijk gevierd worden. Dat doen we met Meatloaf en Robbie Williams onder andere. Eerst nog het nieuws van 7, dat krijg je van Emiel Wallais. Goedenavond, Emiel.
4: Goedenavond. Het aantal natuurbranden in ons land zal toenemen. In Zaragoza is brand uitgebroken en Timmer Lier viert zijn hattrick in de Tour. Er zijn dit jaar al 71 natuurbranden in ons land geteld. Dat zijn er 9 meer dan het gemiddelde van de afgelopen 15 jaar. Dat meldt het Centrum voor Risicobeoordeling van Klimaatverandering. Het waarschuwt ook voor nog meer natuurbranden in de toekomst. Vooral Vlaanderen is daarbij bijzonder kwetsbaar. Steven Vermeulen.
5: In Vlaanderen is het heel duidelijk dat voornamelijk de provincies Antwerpen en Limburg een hoger risico lopen. Daar zijn heel veel heidegebieden, droge gebieden en ook een aantal militaire domeinen. Het kan zijn bij militaire oefeningen dat er bijvoorbeeld bij een schietoefening iets in brand gestoken wordt. Of mensen die onachtzaam zijn in de natuur, die bijvoorbeeld sigarettenpeuken gaan wegsmijten.
4: In meer dan 9 op de 10 gevallen ontstaat een brand door mensen. Ook elders in Europa staat de natuur in brand. In Zaragoza in het noorden van Spanje is een grote bosbrand uitgebroken. Al meer dan 4.500 hectare natuur is daar verwoest. Volgens de lokale autoriteiten krijgen de hulpdiensten de brand ook moeilijk onder controle. Dat kan zelfs nog enkele dagen duren. Vorige week werd Spanje ook al getroffen door een zware natuurbrand. Daarbij kwamen toen 13 mensen om het leven, onder hen ook 3 Belgen. En vreugde bij wielrenner Timmer Lier. Hij won in de Ronde van Frankrijk zijn derde rit. In de 12e etappe was hij de beste in de massasprint. Hij haalde het voor Nederlander Olaf Kooi en Jasper Philipsen. Merlier was achteraf vol lof over zijn ploegmaat Jasper Stuyven.
6: Ik was een betere doen dan de andere dan. Misschien door de bewolking of de buien die het een beetje laten afkoelden. Maar ik denk vooral door de bewolking. En ik had ook meer communicatie met Jasper. Ik gaf meer door aan hem. En ik denk dat hij me ook vertrouwen even heeft. En ik denk dat hij de perfecte move doet op het juiste moment.
4: De Sloveen Tadej Pogačar blijft leider. Vanavond schijnt de zon nog volop en is er nauwelijks bewolking. Vannacht helder bij minima tot 15 graden. Morgen afwisselend wolken en zon bij maxima tot 30 graden. Lokaal is er ook kans op een onweersbui. Dit weekend frisser, het blijft wel droog bij 23 graden.
3: Eén file staat er nog maar en die kun je vinden op de Brusselse buitenring tussen Strombeek-Bever en Jette. Daar moet je er 10 minuten bij rekenen en dat was het al.
1: Joe Paradise Beach met Stijn Smits.

Het was vast een hele leuke om de avond mee in te zetten. Matthew Wilder en Break My Stride. Straks ga ik ook nog een Griekse plaat spelen, want dat is onze hitbestemming vandaag, Griekenland. Dus je mag al wat nadenken over hits van Griekse artiesten. En onze gouden komkommer, ja, die heeft toch al betere tijden gekend. Hij begint er een beetje begaaid uit te zien, maar toch ga ik hem straks nog uitdelen. Eerst krijg je nog Carly Simon en nu

Magic System en Magic in the Air. Ook in Creta is er een Magic in the Air. Gert die stuurt net in de Joe App een foto van zijn fruspintje van op een terras in Creta. Goh, als we in Vilvoorde zouden zitten, Gert, dan zou ik misschien nog lichtjes jaloers zijn, maar nu ik hier zelf zo'n prachtig terras voor mijn neus heb, is er van jaloezie toch eigenlijk niet zo heel veel sprake meer.

0: Papa, wat is dat?
1: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je Maidelijzen-app of op delijzen.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
0: Flashy.
1: Voorwaarden op delijzen.be/superplus. Delijzen. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delijzen-winkels gewoon open.
2: Mannekes.
3: Pompi.
2: Morgen
3: is Gamma open tot 8 uur s'avonds.
2: En het is nog nee tegen BTW.
3: Weten we.
2: Maar niet voor iedereen, hè.
3: Weten we.
2: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
3: Weten we.
2: Waar gaan we dus naartoe morgen?
4: Naar Gamma.
2: En wat mogen we niet vergeten? Ons kortingskaart van 5%.
3: Weten we.
5: Morgen is Gamma open tot 20 uur. En van vrijdag tot zondag is het voor alle Gamma Plus kaart

0: sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Peridaiza, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
1: Wij houden van meubelen, van interieurs die kloppen, van comfort dat blijft, maar ook van slimme keuzes tijdens de solde. Van die zetel waar je al even aan denkt, nu met soldevoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Cova, mijn stijl van wonen. Juli is soldemaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solde in onze winkel en op cova.be.

0: Robbie Williams en zijn trip in. En nu krijg ik natuurlijk van over heel het land en vanuit het buitenland foto's van pintjes op een terras. Onder andere van Jan. Kurt, die is ook nog aan het werken. Die heeft net de klimophaag helemaal proper gezet. Dus die gaat misschien, ze hebben ze ook nog aan het pintje.
1: Joe Paradise Beach.
2: Nog tot en met 9 augustus op het strand van Westende.
0: En morgen dan gaan we hier waarschijnlijk ook aan een pintje. En dan gaan we tegelijkertijd ook een beetje meezingen. Want morgen dan worden jullie een klein beetje de sterren van de avond. Want dan gaan we hier vanaf 8 uur 's avonds van Vlaanderen Zingt doen. Tom de Kok die gaat dan samen met jullie uit volle borst klassiekers meezingen. En geen paniek, je

0: krijgt de teksten in een krantje, dus je moet ze echt niet van buiten leren. Wie dat wel heeft moeten doen, van buiten leren, is Tina, want die gaat de uitdaging aan om ambiancemaker te worden. Goedenavond, Tina.
1: Goedenavond, Stijn.
0: Zeg maar, je bent niet alleen, hè, die hier het podium wil komen beklimmen, hè?
1: Nee,
0: hoor.
1: Ik hoor
0: ze al. Het zijn een bende dames, maar jullie hebben een bepaalde link met elkaar. Wat doen jullie precies?
1: Wij zijn line dancers.
0: Line dancers.
1: Beginners.
0: Ja, maar alle begin. Je moet ergens ooit beginnen, Tina. Zo is dat.
1: Ja,
0: zeg, maar je, dus ja, line dansen, van mij mag je dat morgen ook doen. Maar je weet dat het eigenlijk om het zingen gaat morgen, hè?
1: Ja, maar morgen gaan we zingen, hoor, Stijn.
0: Ah,
1: morgen
0: okay,
1: gaan we
0: okay.
1: zingen en dansen. Drinken. En drinken ook, hè.
0: Dat gaat wel eens vaker samen. Zeg, ik weet niet of er een country nummertje tussen zit. Morgen is dat een probleem of kunnen jullie met alles meezingen?
1: Oh ja, nee, alles. Dat valt wel.
0: Zeg Tina, de buit is bijna binnen, want jullie zijn al vastgeselecteerd om hiermee op podium komen te staan. Maar ik had jullie nog wel een opdracht gegeven. Ik had een aantal nummers gegeven die jullie van buiten moesten leren. Zometeen ga je er één daarvan horen. Dan zit er op een gegeven moment plotseling een gat in dat nummer. En jullie moeten met z'n allen in dat gat springen en de tekst aanvullen. Ben je er klaar voor? Oké, hier gaan we. Dit is jullie nummer. Lilian Saint-Pierre. Het komt eraan, hè? Tina. Ja, jullie hebben het. Ja, het is goed. Het is gelukt. En jullie hebben zo hard gezongen dat de gsm-lijn het niet aankon. Want jullie vielen gewoon half weg. Maar zo in de verte hoorde ik jullie met z'n allen wel meezingen. En het was gewoon de juiste tekst. Dus jullie zijn er gewoon bij. We zien jullie morgen graag terug hier op ons terras. Tot dan. Dag dames. Dag.
2: Joe Paradise Beach. Tot en met 9 augustus op het strand van Westende.

0: Morgenavond vanaf 8 uur hier op ons terras Vlaanderen Zingt. Sommigen kennen dat misschien bijvoorbeeld vanop de Gentse feesten, maar morgen hebben we dus onze eigen editie. En wat gaan we dan allemaal zingen? Wel, dit bijvoorbeeld. Jappla, George Baker Selection, Una Paloma Blanca. Dat staat in het krantje dat je morgen zult krijgen als je hier mee komt zingen. Maar ook met deze gaan we uit volle borst meeblijden. Het zal niet zijn, zeker. Vlaanderen boven van de Remo van het Groenouwen. Dat zit ook in het repertoire. Neil Diamond, die kan uiteraard niet mee, niet ontbreken op een amazing feest. Sweet Caroline zit er morgen ook tussen.
1: Dit is de allereerste keer.
0: Oh, dat wordt een feest hier hoor. Rita de Neve, de allereerste keer, die gaan we ook meezingen. En ook deze Belgische classic zit er tussen. Het is van alles wat en voor ieder wat wil. Dat zijn er maar 5, maar we gaan 2 uur lang met elkaar zingen hier morgen Vlaanderen Zingt. Vanaf 8 uur, iedereen welkom en uiteraard is het helemaal gratis. 1 file staat er nog in ons land. Die kun je vinden op de E313 richting Hasselt. Tussen Herentals Oost en Geel West moet je er een kwartier bij rekenen. Komt daar door een ongeval waardoor de linkerrijstrook is verspild.

0: zegt, is zo de tijd van het jaar dat journalisten een beetje met de handen in het haar zitten omdat er eigenlijk niet genoeg nieuws is om de kranten en journaals mee te vullen. En dan duikt elk jaar weer het komkommernieuws op in de vakantieperiode. En het is dat soort nieuws dat we toch elke dag willen eren met...
1: De Gouden Komkommer.

Paradise Beach gaat halen. Maar goed, verlept of niet, ik ga hem wel uitdelen aan iemand. Het is deze keer een Canadese vrouw, al moet ze die gouden komkommer wel delen met een slang. En dat zit zo. Die vrouw die wilde van Schiphol in Nederland terug naar Canada vliegen, maar ze wilde dat wel doen met een slang. Nu moest je dat gekke idee zelf ook hebben, dan laat je dat beest waarschijnlijk via het ruim meevliegen. Maar de hersencellen van die Canadese vrouw die werkte blijkbaar toch op een iets of wat andere manier. En dus vond ze er niet beter op dan de slang te verstoppen in haar BH. En het was geen slangetje, het was een fikse slang, namelijk een koningspython. Dus ze ging ineens van een B-cup naar een F-cup volgens mij. Bij de veiligheidscontrole werd de slang wel ontdekt. Waarschijnlijk omdat haar boezem ineens rare bewegingen begon te maken of zo. Dus ze is er niet mee door de veiligheidscontrole geraakt en ze heeft de slang moeten afstaan. En bij zo'n nieuws denk je dan toch, dit kan toch gewoon niet waar zijn. Er is toch iemand die dit verzonnen heeft. En toch, de desbetreffende Nederlandse dienst die heeft het bevestigd. Dus die gouden komkommer die gaat vandaag naar Canada.

0: Alba Forever.
1: Ronimo Suze duikt samen met jou in de fascinerende geschiedenis van de grootste popgroep aller tijden. ABBA Forever.
0: Met Ronimo Suze. Beluister ABBA Forever en alle andere Forever-reeksen. Nu op jogold.be of in je favoriete podcast-app. Jogold. Kruidvat gaat deze zomer voor vitamini-prijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrassend.
3: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
4: Joehoe!
5: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Even bollen. Iedereen moet het weten.
7: Het zijn zomersolden bij Bol. Met deze week tot 50% korting op zomerse mode en tot 30% korting op kampeerspullen. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.

Genesis en Jesus, He Knows Me. Het is dit jaar trouwens ook 45 jaar geleden dat de frontman van Genesis, Phil Collins, het eerste soloalbum uitbracht. Face Value was dat. En gisteren is bekendgemaakt dat dat gevierd zal worden, die 45ste verjaardag van het album, met een speciale fan edition. Dat wordt dan een box met 4 vinylplaten erin, met daarop ook demo's van tijdens de opnames en een heleboel live tracks. 18 september, dan komt die box uit. Zo meteen Ed Sheeran, nu eerst Jim.

Sheeran en Thinking Out Loud. En die Ed Sheeran die heeft samen met de Britse overheid een nieuw plan ontwikkeld om bij sommige openbare bibliotheken ook muziekstudio's te gaan installeren, zodat jonge muzikanten gratis opnames kunnen maken. Ed Sheeran die had met zijn eigen geld al eens instrumenten gekocht voor muzieklessen op scholen, maar nu wordt het dus nog een stapje groter en komen er dus volledige compacte opnamestudio's over het hele land.

0: De gouden komkommer, die is al de deur uit, maar ook mijn playlist is goud waard. Hathaway, Adele en Peter Gabriel komen er bijvoorbeeld nog aan. Maar eerst de nieuws van 8 en dat krijg je van Emiel Wallijs.
1: Goedenavond. Het aantal natuurbranden in ons land zal toenemen. Ook branden in Zaragoza en net geen tweede hittegolf in ons land. Er zijn dit jaar al 71 natuurbranden in ons land geteld. Dat zijn er 9 meer dan het gemiddelde van de afgelopen 15 jaar. Dat meldt het Centrum voor Risicobeoordeling van Klimaatverandering. Het waarschuwt ook voor nog meer natuurbranden in de toekomst. Vooral Vlaanderen is daarbij bijzonder kwetsbaar. Steven Vermeulen.
2: In Vlaanderen is het heel duidelijk dat voornamelijk de provincies Antwerpen en Limburg een hoger risico lopen. Daar zijn heel veel heidegebieden, droge gebieden en ook een aantal militaire domeinen. Het kan zijn bij militaire oefeningen dat er bijvoorbeeld bij een schietoefening iets in brand gestoken wordt. Of mensen die onachtzaam zijn in de natuur, die bijvoorbeeld sigarettenpeuken gaan wegsmijten.
1: In meer dan 9 op de 10 gevallen ontstaat een brand door mensen. Ook elders in Europa staat de natuur in brand. In Zaragoza in het noorden van Spanje is een grote bosbrand uitgebroken. Al meer dan 4500 hectare natuur is daar verwoest. Volgens de lokale autoriteiten krijgen de hulpdiensten de brand ook maar moeilijk onder controle. Dat kan zelfs nog enkele dagen duren. Vorige week werd Spanje ook al getroffen door een zware natuurbrand. Daarbij kwamen 13 mensen om het leven, onder hen ook 3 Belgen. En we hebben net geen tweede hittegolf gehaald in ons land. Vandaag werd het in Ukkel 29,1 graden. En dat was 0,9 graden te weinig om van een hittegolf te spreken. Want dan moeten we minstens vijf dagen op rij 25 graden halen. 3 dagen daarvan moeten minstens 30 graden zijn. En dat was dus niet het geval. Vanavond schijnt de zon nog volop en er is nauwelijks bewolking. Vannacht helder bij minima tot 15 graden. Morgen afwisselend wolken en zon bij maxima tot 30 graden. Lokaal is er kans op een onweersbui. Dit weekend wordt het frisser. Het blijft wel droog bij 23 graden.
0: Er staan nog 2 files op onze snelwegen. De eerste vind je op de E313 richting Hasselt. Tussen Herentals-Oost en Geel-West moet je er 20 minuten bij rekenen. Maar het ongeval dat daar gebeurd was is wel afgehandeld. Dus die file gaat snel oplossen. En er staat er ook nog een file op de Brusselse buitenring. Tussen Jette en Groot-Bijgaarde komt er een kwartier bij. Komt daardoor een brandend voertuig waardoor de rechterrijstrook is afgesloten.
3: Joe Paradise Beach. Met Stijn Smits. Wow.

What is love? Als we daar het antwoord eens op kenden. Headway. Adele die laat zich niet zo heel vaak meer zien in het openbaar, dus als ze dan nog eens ergens opduikt, dan is dat voor de paparazzi ineens wereldnieuws. Zo zit ze op dit moment blijkbaar in Sardinië, al is het niet helemaal duidelijk of ze daar op vakantie is of ze daar voor werk is, want Adele die is momenteel ook bezig met de opnames voor een film. En als een echte voetbalfashioniste had ze ook een truitje aan van Engeland om haar jongens te steunen, al heeft dat niet zo heel veel geholpen, want Engeland ligt er natuurlijk uit. Je krijgt Adele nog eens, rolling in the deep.

En ondertussen is ons terras een klein beetje een dansvloer geworden op deze Peter Gabriel Salisbury Hill. Peter Gabriel die brengt later dit jaar trouwens een nieuw album uit. Oh I zal dat heten, een opvolger van I O. En bij elke volle maan brengt hij daarvan één nummer uit. En tegen het einde van het jaar zouden we dan alle songs moeten hebben van dat nieuwe album. 29 juli, dan zou de volgende maan er moeten zijn en dan laat hij dus weer een nieuw nummer horen. Ik vind dat eigenlijk wel een leuke aan Peter Gabriel. Die kan ze toch altijd van die speciale dingetjes verzinnen, zoals nu ook weer een nieuw nummer uitbrengen bij elke volle maan. Zometeen hier bij Joe nog Madonna met Like a Virgin, maar eerst krijg je nog Enrique Iglesias.

0: Madonna en Like a Virgin, die kan vandaag niet in mijn valies.
1: De hitbestemming.
2: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking.
0: Want vandaag zetten we koers naar een nieuwe hitbestemming. Gisteren zaten we nog in Nieuw-Zeeland. Vandaag blijven we in Europa en gaan we naar Griekenland. En daar is Madonna tot nader order niet geboren. Dus die mag er niet in. Griekenland, het land van de Syrtaki, van de Griekse goden en van de Ouzo. En natuurlijk toch ook wel een beetje van de muziek, want er is heel veel traditionele Griekse muziek. Maar er zijn ook best wel wat Griekse artiesten die internationaal hebben gescoord. En het zijn dat soort hits die ik graag in mijn valies steek om als muzikant als souvenir mee naar huis te nemen. Waar denk jij dan aan? Artiesten die geboren zijn in Griekenland. Ze hoeven er niet noodzakelijk nog steeds te wonen, maar ze moeten er wel geboren zijn. Suggesties om in mijn valies te steken, die zijn welkom in de show.
1: De hitbestemming.

Tasman Archer en Sleeping Satellite. Ik kreeg net een berichtje van Tanja uit Ieper, die met haar hondje Zita graag wil meewandelen op de leukste hondenwandeling van Joe nu zondag. Maar ze zegt dat ze zich niet meer kan inschrijven en ai, dat klopt Tanja. De hondenwandeling die zit helaas helemaal vol. Nu, je bent uiteraard sowieso nog wel welkom, maar zo'n goodiebag van Europremium voor je hond, dat zit er helaas alleen in als je tijdig had ingeschreven. Dus dat is dan weer jammer. Volgend jaar zeker op tijd erbij zijn, zou ik denken. Er staan twee files nog op onze snelwegen. Er staat er eentje op de Brusselse buitenring tussen Zelk en Groot-Bijgaarde. Komen er 12 minuten bij. En de tweede vind je op de E19 richting Brussel tussen Mechelen-Noord en Mechelen-Zuid. Daar moet je er 10 minuten bij rekenen.

0: Laura Branigan en haar self-control.
1: De hitbestemming.
0: Ja, daar zaten we aan de hitbestemming. En die hitbestemming die was vandaag Griekenland. Het mooie Griekenland. Ik was op zoek naar hits van artiesten die geboren zijn in Griekenland. En ik kreeg er een aantal binnen waarvan ik denk, ja, maar dat klopt niet helemaal. George Michael heeft inderdaad Griekse roots, maar die is niet daar geboren. Katrien Afgoustakis, onze Belgische Katrien, heeft ook Griekse roots, maar die is ook niet daar geboren. En ik moet streng zijn, ze moeten wel effectief vandaar komen. Maar ik heb genoeg andere suggesties binnengekregen die mijn valies wel kunnen vullen. Deze man natuurlijk, van gele schoenen, Lichtervelde, Gwen uit Maldegem, die stelde dat onder andere voor Conquest of Paradise, een van zijn vele instrumentale hits. Ik denk dat ik er bijna niet rond kan dat die in mijn valies moet, die van Gelis. Maar goed, er zijn ook nog andere goede kandidaten. Bart uit Erpenmeren, Tanja uit Brugge Sint-Andries, Peter uit Kruisum en Guy uit Oudenaren sturen allemaal. Demis Roussos natuurlijk. Ja, uiteraard. Maar Guy, die maakte de keuze wat moeilijker. Want dit is wel de stem van Demis Roussos, maar de band waarin hij toen zat, die heette anders, Aphrodite's Child, Rain in Tears. Ik ga ze er niet alle twee kunnen insteken, dus ik ga waarschijnlijk straks nog moeten kiezen tussen ofwel de band ofwel de artiest alleen. Dat wordt nog keuzestress. Mevrouw met de grote bril, Nana Mouskouri, Tanja uit de Brugge, Anne uit Wommelgem en Wim uit Hammer, die stuurden allemaal Nana Mouskouri, die moet ook zeker in je valies. Rolf uit Turnhout stuurde dat ook nog. En Nana Mouskouri natuurlijk, niet vergeten. Ja, die moet er eigenlijk toch ook in. Maar wat dan te denken van deze, de winnaar van het Eurovisie Songfestival van 2004. Helena Paparizou en My Number One. Een suggestie van Erika uit Bonheide en Christel uit Deinze. Ja, dat is zo wat moderner Grieks werk. Dus ja, misschien dat ik er die toch ook maar moet insteken. En dit dan. Tadam. Zorba de Griek. Oh, dat wordt een moeilijke hoor. Die moet er eigenlijk ook in. Après toi. En ik zei geboren in Griekenland en dan mag het in mijn valies. En deze Vicky Leandros is wel degelijk geboren in Griekenland. Après toi, haar grote hit. Oh, die moet er eigenlijk ook in. Ik weet het niet. Ga er nog even over nadenken. Na 9 uur verneem je...

Gelukkig zijn jullie Joe-luisteraars een beetje bij de les en zetten jullie graag de puntjes op de i. Want Themis Roussos en Elena Paparizou, die zijn beiden niet geboren in Griekenland. Dat was ik even vergeten. Dus eigenlijk mogen die niet meespelen. Dat maakt het voor mij natuurlijk gemakkelijker om straks mijn valies te vullen. Donna Lewis kreeg een I Love You Always Forever. En nu nog eens een keertje Billy Ocean hier bij Joe. Die is weer aan het optreden. Hij heeft wat filmpjes gepost op zijn Instagram. En hij ziet er een beetje uit als een grijze opa. Maar hey, sfeer is er wel hoor. De hele wij volop meezingen. Prachtig om te zien. Billy Ocean. Hey.

All Because of You van Basserra, de winnaar van The Voice van dit jaar. Maar op dit moment is de zoektocht naar kandidaten voor volgend jaar ook al bezig. Dus als jij denkt, goh, zo zingen op een podium, ik kan dat wel en eigenlijk wil ik eens graag mijn kans wagen, wel, dan moet je je zeker inschrijven. Zometeen bij Joe en Vogue, nu eerst Amy Winehouse.

0: Welke Griekse topplaten het uiteindelijk tot in mijn valies hebben geschopt, hoor je zo. En je kunt ook alles nadenken over een ideaal nummer voor bij de zonsondergang. Eerst krijgen we nog het nieuws, dit is Emiel Wallijs.
1: Goedenavond, er komt kritiek op Tomorrowland. Meer oproepen voor autopech en Jenno Bergmoes moet opgeven in de Tour. Er komt veel kritiek op het dancefestival Tomorrowland. Dat organiseerde vanavond een DJ-set aan het Oxygebouw in Brussel, waar dinsdag een dodelijke brand uitbrak. Een burgercollectief en de partij Groen noemen dat ongepast en respectloos. Volgens Tomorrowland verliep het feest sereen en was het zeker niet de bedoeling om te kwetsen. De feestvierders hielden voor de start van de DJ-set ook een minuut stilte voor de 6 dodelijke slachtoffers. Het aantal oproepen voor autopechjes tijdens de eerste 2 weken van deze zomervakantie gestegen met zo'n 6%. Dat blijkt uit cijfers van Mobiliteitsfederatie Touring. Danny Smagge.
2: De hitte is even schadelijk voor een batterij bijvoorbeeld als een vrieskou. En dus zijn er heel wat mensen in de problemen gekomen. Niet alleen door de batterij, maar ook bijvoorbeeld door banden die onvoldoende opgepompt waren of die versleten waren, waardoor dat je een klapband kan krijgen. Maar ook bijvoorbeeld een gebrek aan koelvloeistof of remolie.
1: Het aantal medische interventies daalde met 14% tot 442 gevallen. De meeste oproepen daarvan kwamen uit Frankrijk, Spanje, Turkije en Thailand. In totaal werden al 171 mensen gerepatrieerd. En pech voor onze landgenoot Jenno Bergmoes in de Ronde van Frankrijk. Hij brak vandaag zijn sleutelbeen tijdens de massale valpartij in de slotkilometer. Bergmoes zal daardoor morgen niet starten. Hij is zo de 4e Belg die uit de Tour verdwijnt. Eerder moesten ook al Arno de Lieg, Kian Uytebroeks en Bert van der Bergen opgeven. Vanavond schijnt de zon nog volop, er is nauwelijks bewolking. Vannacht helder bij minimaal tot 15 graden. Morgen afwisselen zon en wolken bij maximaal tot 30 graden. Lokaal is er wel kans op een onweersbui. Dit weekend wordt frisser, maar blijft wel droog bij 23 graden.
0: Er staan nog 2 files op onze snelwegen. De eerste op de E19 richting Brussel tussen Mechelen-Noord en Mechelen-Zuid. Daar komen er 10 minuten bij. En op de A12 ter hoogte van Boom moet je ook 5 minuten extra rekenen.
3: Joe Paradise Beach met Stijn Smits.

van Womack & Womack en drie dochters van dit muzikale echtpaar die maken tegenwoordig ook zelf muziek onder de naam The Womack Sisters. Ze hebben een paar weken geleden een single uitgebracht, Chauffeur, zo heet die. Heel soulful klinkt die. Niet, echt niet slecht hoor, je moet eens luisteren.

0: Gypsy Kings and Bailame.
1: The hit bestemming.
2: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking.
0: En die hitbestemming was vandaag Griekenland. De meeste mensen die gaan op vakantie naar de Griekse eilanden, maar het vasteland is echt waar minstens even mooi. Dus als je nog eens naar Griekenland overweegt te gaan, denk dan ook eens een keertje aan het vasteland. De Vikos-kloof bijvoorbeeld, zowat meer in het westen bij de grens met Albanië, echt indrukwekkend. En ook de kloosters van Meteora zijn prachtig om eens een keertje te zien. Maar goed, we zaten bij de muziek. Artiesten die geboren waren in Griekenland. En dan hadden we daarnet een probleempje, hè, want ik had Elena Paparizou bij de suggesties gestoken, maar die is niet geboren in Griekenland, die is geboren in Zweden, dus die is eruit gekikkerd. En Demis Roussos, ja, dat was natuurlijk een probleem, want als je denkt aan Griekenland, denk je toch aan Demis Roussos, maar die is geboren in Egypte, dus die mag eigenlijk ook niet meespelen, maar daar heb ik een klein beetje een mouw aan kunnen passen. Ik heb dan alles maar eens gedubbelcheckt. Deze is wel degelijk geboren in Griekenland. Vangelis, Chariots of Fire. Wat een tophit toch, hè. Daar kun je voor stemmen of je gaat voor deze. Après toi. Vicky Leandros, geboren op Corfu, maar het maakt uiteraard deel uit van Griekenland. Dus die mag bij in de valies. Après toi kun je voor stemmen. Only love can make memories. Oh, la, la. Dit was een van de favorieten van mijn moeder vroeger. Nana Mouskouri en Only Love, ook geboren in Griekenland. En dan zaten we dus met dat probleempje Demis Roussos. Ja, toch zo'n eigenlijk opper-Griek, dus eigenlijk mag hij niet meespelen. Maar, zoals ik daar straks al zei, hij zat ook in een groep. En die bestond wel uit Grieken, dus hopla. Zo glipt hij toch een klein beetje door de mazen van het net en kan ik me toch een beetje aan de regels houden die ik zelf had opgesteld. Aphrodite's Child met de stem van Demis Roussos, maar met een hoop Griekse muzikanten. Rain and Tears kun je voorstemmen. Die vier die hebben het gehaald tot mijn valies, zitten tussen mijn vuile onderbroeken en mijn sokken. Maar er is er maar eentje die de douane door kan en jullie bepalen welke dat gaat worden. Dus Vangelis, Vicky Leandros, Nana Mouskouri of Aphrodite's Child, stemmen kun je nu in de Joe.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: zoeken naar de nooduitgang. Dat zou je eigenlijk niet moeten doen. Het is gewoon waar de groene plaatjes hangen, Joris. Daar moet je zijn. Meteor kreeg je en nooduitgang. Let's go!
1: De hitbestemming.
0: En die hitbestemming was vandaag Griekenland. Ja. Ik had Griekse hits, of tenminste toch hits van artiesten die geboren zijn in Griekenland. Uiteindelijk hadden we er 4 overgehouden in mijn valies. Vangelis, Vicky Liandros, Nana Mouskouri en Aphrodite's Child met Demis Roussos erin. Die was zo wat de mazen van het net kunnen glippen. Het was spannend op een gegeven moment. Het heeft eigenlijk de hele tijd tussen 2 platen heen en weer bewogen. De laatste in het rijtje, nummer 4, met 8%, was die Demis Roussos met Aphrodite's Child. Dan, die had ik wat hoger ingeschat. Nana Mouskouri met Only Love, die had ik eigenlijk nog eens graag gedraaid. Maar dat is een beetje een guilty pleasure van mij. 17% van de stemmen. Dat betekent dat er nog 36% en 39% overblijft. Met andere woorden, het ging de hele tijd tussen Vangelis en Chariots of Fire en Vicky Liandros met Après Toi. 36% was voor Vangelis. Dat betekent dus dat de winnaar van deze hitbestemming poll, de plaat die door mag gaan doorheen de douane, die dame die geboren is in Corfu, Vicky Liandros. En

0: heerlijke hit van Kim Wilde, You Keep Me Hanging On. Zometeen gaan we het even hebben over het Sunset Request. Maar eerst nog even twee files erdoor jagen. Je kunt er eentje vinden op de E19 richting Brussel tussen Mechelen-Noord en Mechelen-Zuid. Daar komen er 9 minuten bij. En dan is het ook nog bumperen op de A12 in Boom. Daar moet je er 8 minuten bij rekenen.
1: Joe's Sunset Request.
0: Ja, want het is weer dat moment van de dag. Nu hebben hier de afgelopen dagen al elke keer een prachtige zonsondergang gehad in Westende. Maar vandaag is het niet van de partij. Het is hier aan het zeetje is het bewolkt. Dus we zien de zon niet echt, maar blijkbaar in het binnenland wel. En de zon gaat hoe dan ook onder, of ze nu achter de wolken zit of niet. Dus de zonsondergang die is er wel degelijk. En ik ben op zoek naar het perfecte plaatje om de zon vandaag weer naar bed te brengen. Want na zo'n dag volop schijnen wordt die ook wel eens moe. Met welke plaat wuiven we vandaag de zon uit? Gisteren hadden we Gerda's suggestie. Toen draaiden we Het werd zomer van Rob de Nijs. Maar wat draaien we vandaag als summer request? Dat mag ook een uptempo zomerhit zijn. Moet niet per se zo'n kabbelend zomersnummertje zijn. Mag ook iets zijn met wat meer pit. Het moet gewoon passen bij dit moment van de dag. Suggesties zijn welkom in de Joe.
1: Joe's Sunset Request.
2: Put your hands up, put your hands up, put your hands up, put your hands up, put your hands up, get on the floor, put your hands up.

Als het zomer is, dan kijk ik eigenlijk altijd uit naar drie dingen. Ten eerste mijn eigen vakantie, dat zal Portugal worden dit jaar. Ten tweede Joe Paradise Beach, want het is echt superleuk om hier elke dag radio te mogen maken. En ten derde de vallende sterren. Zo elk jaar rond 12 augustus zijn er heel veel van die vallende sterren. En dan ga ik op mijn lichtbedje in de tuin liggen in een slaapzak en vallende sterren tellen. Dan ben ik een klein beetje zoals die mannen van One Republic, want die tellen de sterren ook. Counting Stars hier bij Joe. One

Hit na hit en classic na classic. Dat is het beproefde recept van Joe. En deze hoort daar uiteraard ook bij Eternal en I Wanna Be The Only One. Zeg, op het internet circuleren geruchten dat er een remake of een vierde deel zou komen van Back to the Future. Dat blijken geruchten te zijn, want Tom Holland die zou daar de hoofdrol in spelen en die heeft die geruchten nu met klem ontkend. Hij zei, Back to the Future is perfect zoals het was, daar moet je gewoon vooral vanaf blijven. Dit komt uit een van die Back to the Future films. You will do it in the news.

0: The Power of Love van Huey Lewis and the News. En normaal gezien voelen we hier ook nog The Power of the Sun.
1: Joe's Sunset Request.
0: Dan zien we de zon hier netjes ondergaan in de zee. Ik zeg normaal gezien, want vandaag is dat niet het geval. Het is hier in Westende echt heel grijs en aan de rest van de kust neem ik aan ook wel. Dus de zonsondergang, we zien hem niet, maar hij is er wel degelijk. En ik zocht een perfect plaatje om daarbij te sturen. Ik kreeg ook nog berichtjes binnen van hele leuke plaatjes, maar ik heb uiteindelijk gekozen voor iets dansbaars. En dat werd ingezonden door Sven uit Hamme. Goedenavond, Sven.
2: Goedenavond, Stijn.
0: Zeg, je had ook een foto erbij gestuurd van je terras. Dat is dan nogal wat. Dat is precies Ibiza in het klein, met die lichtjes en neons en zo.
2: Ja,
0: toch?
2: Dat is voor de gezelligheid.
0: Ja, maar zeker. Het ziet er heel gezellig uit. Zou er zo komen bij zitten, zeker nu ik hier... Normaal gezien wil ik niet wisselen, maar vandaag wil ik misschien toch wat wisselen, omdat er de zonsondergang niet te zien is. Hoe is het daar in Hamme? Is daar ook zo bewolkt? Of is daar schijnt...
2: Hier heeft de zon een hele dag geschenen.
0: Ah, kijk, zie. Ja, hier ook wel, maar ze is, daar straks zijn de wolken wat gekomen. Dus die komen er waarschijnlijk nog aan, want die komen meestal vanaf de kust naar het binnenland. Dus je krijgt ze straks nog, Sven. Sven, heb je vandaag gewerkt? Was je thuis? Hoe zag je dag eruit?
2: Ik was vandaag thuis, zoals eigenlijk volledig juli en augustus.
0: Je bent een leerkracht toch niet?
2: Ja, ik ben een leerkracht.
0: Oké, meester Sven of is het middelbaar onderwijs? Hoeveel?
2: Nee, en meester Sven. Het vierde leraar, meester Sven.
0: Ja. Oh, vierde leraar. Dat zijn zowel de plezante leeftijden, hè?
2: Ja, die kunnen al iets kunnen en die zijn nog flink. Je kunt er al een keer goed bij discussiëren en zang er nog niet de naap uit.
0: Ja, nee, voilà. Dus dat wat ik bedoelde. Hey, Sven, dat betekent dus dat je nog wel een paar weken te gaan hebt waarin je in je prachtige tuin kunt zitten genieten van je gezellige lichtjes. En dat kun je bijvoorbeeld ook doen met een heel fijn muziekje, want wat had je precies aangevraagd?
2: Ik had Spiller met Groovejet doorgestuurd.
0: Ja, inderdaad. En ik heb de laatste dagen zo meestal van die kabbelende nummertjes binnengekregen. En ik denk, ik wil vandaag eens gaan voor iets met wat meer pit erin. Echt een Ibiza-classic die je Spiller en Groovejet. Dus ik ga hem gewoon draaien voor de zon die we vandaag niet zien ondergaan, maar die wel zo meteen gaat ondergaan. Hey, bedankt voor de suggesties, Sven. En nog een hele fijne vakantie, hè?
2: En voor jullie ook daar een fijne
0: dag.
2: Vakantie.
0: Jo.
2: Groetjes, daar.
1: Joe's Sunset Request.

0: voilà, en daarmee is de zon gaan slapen. Morgen om 5:49, dan is ze weer helemaal van de partij, die zon. Zometeen op Joe nog Black Eyed Peas, Fleetwood Mac en Steps. Eerst nog het nieuws van 10 en dat krijg je van Emiel Wallace.
1: Goedenavond. Kritiek op Tomorrowland, meer klachten van dierenmishandeling en een uitspraak in het proces van de ingestorte brug in Genua. Er komt veel kritiek op het dancefestival Tomorrowland. Dat organiseerde vanavond een DJ-set aan het Oxygebouw in Brussel, waar dinsdag een dodelijke brand uitbrak. Een burgercollectief en de partij Groen noemen dat ongepast en respectloos. Volgens Tomorrowland verliep het feest sereen en was het zeker niet de bedoeling om te kwetsen. De feestvierders hielden voor de start van de DJ-set ook een minuut stilte voor de 6 dodelijke slachtoffers. Het aantal meldingen van dierenmishandeling in Vlaanderen blijft stijgen. Vorig jaar ging het om ruim 7400 meldingen. Dat is een stijging van 30% in 6 jaar tijd, blijkt uit cijfers die Vlaams vooruit parlementslid Jana Werbroek opvroeg bij bevoegd minister Ben Weitz.
2: De verklaring hiervoor, ja, enerzijds, mensen worden zich wel meer en meer bewust van het feit dat dierenverwaarlozing, dat kan gemeld worden. Dus dat is langs de ene kant een goede zaak. Langs de andere kant heb ik in de cijfers wel gemerkt dat het aantal controles, zowel administratief als op terrein, het laatste jaar terug is gedaald. Dus ik heb eigenlijk een verklaring gevraagd aan de minister daarvoor.
1: Vorig jaar waren er bijna 3700 controles, zo'n 1300 minder dan in 2024. En in Genua in Italië is de voormalige topman van de snelweguitbater in het land veroordeeld tot 12 jaar cel nadat daar 8 jaar geleden een snelwegbrug instortte. Daarbij vielen 43 doden. In totaal stonden meer dan 50 mensen terecht. De ex-topman zat ook al in de cel voor een ander ongeval op een viaduct. Vanavond en vannacht helder bij minima tot 15 graden. Morgen afwisselend wolken en zon bij maxima tot 30 graden. Lokaal is er ook kans op een onweersbui. Dit weekend frisser, maar het blijft wel droog bij 23 graden.
3: Dit is Joe Summer.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Het agentschap Natuur en Bos dient een strafklacht in na de natuurbranden in het Nationaal Park Hoge Kempen gisteravond. Dat meldt Vlaams minister van Omgeving Joop Broens. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de branden mogelijk werden aangestoken. Het parket heeft ook een onderzoek geopend. En het agentschap Natuur en Bos stelt zich ook burgerlijke partij. Intussen blijft code oranje voor brandgevaar daarvan kracht. In Peers in Limburg zijn 15 kinderen gewond geraakt nadat hun paarden op hol sloegen tijdens een zomerkamp. Het gebeurde tijdens een rit in het bos. Een van de paarden struikelde, de andere dieren schrokken en sloegen op hol. De kinderen zijn tussen 8 en 14 jaar. 8 kinderen werden naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging. 4 van hen mochten intussen naar huis. Niemand raakte zwaar gewond. En Amerikaans president Donald Trump zal zondag aanwezig zijn op de WK-finale in New York. Dat meldt de woordvoerster van het Witte Huis. Trump zal na de match ook de trofee uitreiken aan de wereldkampioen. Dat wordt ofwel Spanje ofwel Argentinië. De Argentijnse president Milei zal er niet bij zijn, omdat dat ongeluk zou brengen. Hij zal uit bijgeloof de finale op tv kijken. Of de Spaanse premier Sanchez naar de VS afreist, is nog niet bekend. Vanavond en vannacht helder bij minima tot 15 graden. Morgen afwisselend wolken en zon bij maxima tot 30 graden. Lokaal is er kans op een onweersbui. Dit weekend frisser, blijft wel droog bij 23 graden.
2: Dit is Joe Summer.

0: Dit is Joe. Het nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. Het agentschap Natuur en Bos dient een strafklacht in na de natuurbranden in het Nationaal Park Hoge Kempen gisteravond. Dat meldt Vlaams minister van Omgeving Jo Broens. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de branden mogelijk werden aangestoken. Het parket heeft ook een onderzoek geopend en het agentschap Natuur en Bos stelt zich ook burgerlijke partij. Intussen blijft code oranje voor brandgevaar van kracht. In Peer in Limburg zijn 15 kinderen gewond geraakt nadat hun paarden op hol sloegen tijdens een zomerkamp. Het gebeurde tijdens een rit in het bos. Een van de paarden struikelde, de andere dieren schrokken en sloegen op hol. De kinderen zijn tussen 8 en 14 jaar. 8 kinderen werden naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging. 4 van hen mochten intussen naar huis. Niemand raakte zwaar gewond. En de Amerikaans president Donald Trump zal zondag aanwezig zijn op de WK-finale in New York. Dat meldt de woordvoerster van het Witte Huis. Trump zal na de match ook de trofee uitreiken aan de wereldkampioen. Dat wordt ofwel Spanje ofwel Argentinië. De Argentijnse president Milei zal er niet bij zijn, omdat dat ongeluk zou brengen. Hij zal uit bijgeloof de finale op tv kijken. Of de Spaanse premier Sanchez naar de VS afreist, is nog niet bekend. Vannacht helder bij minima tot 15 graden. Morgen afwisselend wolken en zon bij maxima tot 30 graden. Lokaal is er kans op een onweersbui. Dit weekend frisser, blijft wel droog bij 23 graden.

0: times. Great music. This is Joe Summer.
1: Aye.